0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar

0: Zank is terug.
1: Ja, het huisdier van de familie is terug op de foto. Hey.
0: Welkom, wij allemaal blij. Nieuws van 6 met Grim.
2: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft de nacht door vergaderd opnieuw protesten in Madrid tegen de wooncrisis daar en geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Nog altijd geen witte rook dus rond de Vlaamse onderhandelingstafel. De ministers zitten al de hele nacht samen. Ze zijn nog altijd op zoek naar zowat 3 miljard om te besparen. Collega Louise Bucket is al heel de nacht op post aan het Martelaarsplein in Brussel.
3: De gesprekken hebben 2 uur lang stilgelegen. In die tijd heeft minister-president Diependalen aan een nieuwe versie van zijn begrotingstabel gewerkt. En de vraag is nu of zowel CD&V als Vooruit die zullen kunnen smaken. Eén ding staat vast, de tijd die dringt, want om 2 uur deze namiddag moet Diependalen zijn septemberverklaring gaan afleggen in het parlement.
2: En dus wil hij vanochtend nog een akkoord. Voor de tweede nacht op rij zijn honderden betogers verzameld in het centrum van Madrid. Ze slapen daar in tenten om de wooncrisis in Spanje aan te kaarten. Aanleiding is een vrouw van 87 die vorige week uit haar huis gezet werd. Ze is zowat het symbool geworden van deze wooncrisis. De actievoerders willen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. En de Amerikaan Brian McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte het brons. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Wout van Aert werd de 28e. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten. 27 graden en volop zon in het westen van het land. En morgen dan wordt het overal zomers warm tot 29 graden en veel zon.
0: Wij zitten aan de goede kant vandaag, Grim.
4: Ja.
0: En zij aan de slechte kant.
4: Ja.
0: Sorry, het is wat. En goedemorgen allemaal. Van harte welkom in de nieuwe werkweek. Het is weer compleet Sven en Anke.
1: Yes.
0: En we hebben
1: blij.
0: Ja, iedereen.

0: We zijn gestart en wij hebben zo het gevoel, als we mogen beginnen met Bryan Adams, dan is het al half gewonnen, jongens. Can't stop this thing we started.
1: De ochtend van show.
0: Tja, en als ze terug is, dat is het mooiste nieuws van de ochtend natuurlijk. Wij allemaal heel blij. Ik heb wel de miljoen dollar vraag, de million dollar question. Nee, maar even heel serieus. Was het nu COVID of niet, denk je, Anke?
2: Goh. Wil je dat het COVID is?
0: Nee, maar ik zie het echt wel. Het is veel aan het gebeuren weer langs alle kanten.
2: De dokter zei, het zou heel goed kunnen dat het COVID is. Ja? Waarschijnlijk wel, want het gaat de ronde.
0: Ja, ja.
2: Maar ze testen niet meer.
0: Nee, ze testen niet meer.
2: Ze testen niet meer. Nee. Maar jongens, ik was krank, zoals ze in Limburg zeggen.
0: Dat is krank.
2: Ziek. Ja. Maar echt, ik had alle symptomen. Heel moe, extreme vermoeidheid, geen energie, hoofdpijn, maar echt zo van die koppijn dat je denkt van, oh, ik kap mijn kop er gewoon af. Ja. En maar pillen slikken en dat hielp niet. Alles kostte energie. Heel veel spierpijn van boven tot onder. En het lag niet aan de krachttraining, want die doe ik al volle bak. Ik heb niet meer zoveel spierpijn. Maar zo, snotneus. Ik had alle symptomen, behalve koorts.
0: Ja, ja, oké. Maar dat was bij COVID ook meestal niet het geval, hè, dat je grote koortsen had.
2: Ja, dus ik ben ook 3 dagen niet naar de dokter kunnen gaan. Ik kon niks. En dan ben ik pas naar de dokter kunnen gaan.
0: Oké. Okay.
2: Nou, maar als je zo ziek bent, ik snap dat niet, dan kun je toch niet in een wachtkamer gaan zitten? Ik kan dat niet.
0: Pff, moeilijk, hè?
2: Ja,
0: moeilijk, hè?
2: En komen die nog langs eigenlijk, die dokters? Ja,
0: sommigen wel, sommigen wel. Die van u duidelijk niet.
2: Ja, maar ik heb het ook niet gevraagd. Nee, het was niet opgeruimd thuis.
0: Maar het zit wel weer overal. Het wordt inderdaad niet meer getest op dit moment. Het zat ook uitgebreid in het nieuws vorige week. En er waren ook best wel wat luisteraars die zeiden, ik denk dat ik het ook heb. Want al die symptomen die jij nu omschrijft, voelde je het ook op de longen zo? Voelde je ook dat je wel moeilijker naar adem
2: had? En dat is ook volledig weg. Maar het ding is, ja, dat deden ze ook niet meer. Want ik dacht, gaat hij mij checken?
0: Zo met de vinger even.
2: Ze keken alleen in de neus en in de mond en de oren. Maar zo, ik dacht, een goede BH aandoen. Want ja, stethoscoop wordt niet meer bovengehaald. Ik was een beetje beledigd. Ik dacht, vanaf een bepaalde leeftijd doen ze dat niet meer of zo. Kan dat?
0: Daar heb ik geen flauw idee.
2: Ik dacht, dat wordt niet meer. Ik dacht, ik heb duidelijk hartritmestoornissen en ademhalingsmoeilijkheden.

0: Niet gecheckt, Sven.
1: En jullie moeten het zelf allemaal weten. Wij gaan daar geen advies meer in geven. Want dan wordt een ene kwaad en is een andere blij. Maar de vaccinaties die beginnen binnenkort. Mijn papa, en daar ben ik wel mee opgelucht. Die wordt 80 volgend jaar. Die gaat het nemen. Allebei vrijdag tegelijkertijd. Zowel de griep als de covid-vaccinatie. Ja, en daar heeft hij groot gelijk.
0: Van mijn knuffels moet je ook niet meer schrik hebben. Want ik heb het gehad. Ik ben nu tijdelijk immuun.
1: Ja.
0: Dus wij kunnen lichamelijk contact hebben tegen de sterren.
1: Ja, ik wil gewoon al die andere ziektes niet overnemen. Dat het...
0: Andere ziektes.
1: Ja, dat is ook in mijn hoofd. Die luisteren zijn ook...

0: Ronson en Amy Winehouse en Valerie.
1: Sven en Anke.
0: De Vlaamse regering moet deze middag met een akkoord komen. En dan vraagt iedereen zich toch af, wat zat er in voor mij? Waar moet ik meer gaan betalen? Of waar wordt er geld van mij afgepakt? Ik ben een beetje aan het verdiepen in het kindergeld, zeg. Want ik krijg geen kindergeld. Ik heb ook geen kinderen gemaakt, dus dat is redelijk logisch. Maar dat is toch een complexer materie dan ik dacht. Want nu willen ze het niet meer tot 25 jaar uitbetalen. Maar tot 25 jaar. Ik vond dat ongelooflijk lang. Blijkbaar als je nog aan het studeren bent, dan blijven ze verder betalen. Dat zouden ze naar 24 of 23 jaar terugbrengen. En als je kleine gaat werken en niet meer
2: thuis woont,
0: dan gaat er geen kindergeld meer zijn. Want terwijl dat eigenlijk nu nog een jaar na het afstuderen, kreeg je ook nog kindergeld. En wat ik ook niet wist, is blijkbaar als je een kind krijgt, hè, er is een geboorte, dan krijg je van de overheid een geboortepremie. Ja. Nou, dat is €1300 omdat je een kind hebt gemaakt.
3: Maar dat zijn cadeautjes die worden uitgedeeld.
2: Zijn dat eigenlijk nu voor iedereen dezelfde tarieven, vroeg ik mij af? Dus iedereen krijgt je geboortepremie.
0: Je hebt dat ook gekregen.
2: En iedereen krijgt ook dat maandelijkse bijslagje.
0: Bijslag,
2: ik heb net eens gekeken hoeveel het is.
0: Hoeveel is dat voor twee kinderen gemaakt?
2: Voor twee kinderen. Ik heb ze zelf gemaakt, dus het wordt op mijn rekening gestort. Volgens mij weet Tom niet eens dat ik dat krijg. Dat denk ik echt. Ja. €307 per maand. En heel eerlijk, ik heb dat eigenlijk niet nodig. In de zin van, Tom en ik, we werken allebei voltijds.
0: Ja?
2: Ik zou eigenlijk, want daarom vroeg ik het van die tarieven. Volgens mij krijgt iedereen hetzelfde.
0: Ja?
2: Terwijl echt mensen het niet nodig hebben. En heel eerlijk, bij mij is dan een extra die ik niet nodig heb. Ik zou het veel liever menen, hè, vanaf een bepaald bedrag dat mensen iets verdienen. Je gaat met twee werken. Je bent niet ziek. Je kunt de maatschappij dienen. Heb je dat niet nodig, hè? Voor mij is dat nu een zakcent die ik niet nodig heb. Ik zou het veel liever geven aan onze poetshulp. Alleenstaande mama met drie kinderen die heel moeilijk rondkomt. Die kinderen worden ouder, die eten meer, die heeft het heel moeilijk. Ik zou het liever...
0: Ja, maar doe maar, hè. Geef het
2: maar. Ja, maar help ik ook?
0: Ik snap wel je...
2: Snap je wat ik wil zeggen? Ik vind dat raar dat iedereen hetzelfde krijgt. Want niet iedereen heeft het nodig. En heel veel mensen hebben veel meer nodig.
0: Maar moeilijk bij al die dingen, bij al dat soort premies, is waar ligt de grens dan nu, hè? Straks gaan ze misschien als je zegt, een huis van €500.000, zou je dan niet 2%, maar 3% registratierechten gaan betalen. Ja, terwijl je natuurlijk al in verhouding al meer betaalt. Dus het is heel moeilijk om die grens daar arbitrair te trekken. Maar ik zit ook wel een beetje in het kamp. Geef steun aan mensen die wel willen werken, maar die er bijna niet geraken.
2: Voilà.
0: En geef het niet aan de mensen bij wie het eigenlijk
2: En controleer het goed dat het bij de goede terechtkomt. Dat is nu toch de samenvatting wat eigenlijk heel Vlaanderen denkt.
0: Gaan wij een partij oprichten, Anke?
2: Dat is goed. Iedereen stemt
4: wel. Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oei. Mijn enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee. Profiteren in september van megastockdeals bij Ford.
2: Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op ford.be.
10: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
11: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
12: Nu bij Maxizo.
13: Hallo!
12: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Goed voor het beestje.
15: Goed voor het baasje.
16: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: De Mystery Dutchess van Connections.
6: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
4: Doe me, gemist.
6: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, c'est. Onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel op onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
11: Ixina.
10: Info in je winkel of op ixina.be.
12: Sven en Anke.

0: top 2000 die volgende week gaat starten. Als je er goesting in hebt om Diana Ross erin te stemmen op een mooie plaats, doe dat even. My Old Piano via joe.be. Nog veel reacties eigenlijk, hè? Over kinderbijslag niet meer tot 25 jaar. Dat zou een van de besparingen zijn van de overheid. Heel veel mensen die zeggen, Anke, wij hebben het echt nodig. Wij komen niet rond. En zeker als we nog willen sparen voor de kinderen voor hun toekomst. Maar andere mensen die dan zeggen, ja, maar maak je rekening voor je aan kinderen begint. Je weet toch, kan ik ze me permitteren of niet? Ja. En als je het niet kunt permitteren, dan begint het er
1: je
0: gewoon niet aan.
1: Je weet nooit wat het leven brengt, jongens. En je weet nooit hoe duur kinderen zijn. En dan nog eigenlijk. En ik bedoel, wauw. Dus als je niet veel verdient in het leven, zou je niet aan kinderen mogen beginnen. Dat is echt heel dwaas om te sturen, sorry.
0: Kevin die zegt, dag Sven en Anke, goed idee om de kinderbijslag te laten terechtkomen waar hij voor bedoeld is. Bij kinderen en bovenal degene wiens ouders het moeilijk hebben. Wij vragen al jaren om een deel aan de school te geven. Voor gezonde tussendoortjes of boterham in het lager, boeken in het secundair onderwijs, mogelijkheden om mee te gaan zwemmen. Niet alle kindergeld wordt nu gebruikt voor kinderen. En dat kan niet zo makkelijk gecontroleerd, laat staan afgedwongen worden. En dat zou toch, op een bepaald moment heeft Conor Rousseau dat ook eens gezegd, hè? Zou je niet beter het kindergeld geven aan de scholen voor een groot stuk? Maar dan zeggen ouders ook, maar hoe gaan wij dan nog kleren voor die kinderen kopen? Hoe gaan wij ze dan nog thuis eten geven?
1: Moeilijk. Allee, lang verhaal kort, wij twee, wij gaan het niet oplossen.
0: We hebben nu alle
1: meningen aan bod laten komen.
0: Wij gaan het ook niet uitraken.
1: Maar
0: niet
1: ik vind toch die kinderbijslag, het mag eens inderdaad herbekeken worden dat het bij de juiste mensen terechtkomt.
0: Mooi. Zeg, wat is straks je tip, Anke? Welke richting?
1: Iets heel goed waar we allemaal mee bezig zijn als je kinderen en kleinkinderen hebt.
0: Oké.
1: Dat is niet Sven, maar voor een safety first.

0: Fever Dream van Alex Warren. Goedemorgen, het is 6:30 geworden. Het nieuws krijg je van Grim.
1: Goedemorgen, er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen moet dat vanmiddag voorleggen in zijn septemberverklaring. Hij vergadert al de hele nacht met zijn ministers. Na een pauze hebben ze de gesprekken om 5:00 hervat. De ministers zoeken 3 miljard om te besparen. In Mexico zijn 2 kinderen om het leven gekomen na de doortocht van orkaan Polo. De slachtoffers zijn 3 en 12 jaar oud en werden meegesleurd door overstromingen die door hun huis trokken. De ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. En de Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte het brons. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats, Wout van Aert 28e. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag zijn er grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen. En morgen overal zomers warm en tot 29 graden met veel zon.
2: Het gaat al traag op deze maandagochtend richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je een kwartier. 10 minuten file op de A12 tussen Willebroek-Noord en Boom voor een ongeval. 5 minuten op de E34 tussen Oelichem en Rans. De E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 10 minuten. En nog 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen.
3: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: 6:30. Yo! Een tip voor een safety first leven.
2: Ja, in de online wereld. Het gaat over smartphones. Op welke leeftijd geef je kind een smartphone? Hoeveel schermtijd is gezond? Hoe ga je om met sociale media, WhatsApp-groepen, online pesten, gamen en sexting? Daar gaan we een hele week van alles over vertellen. Want ik heb meteen een hele goede tip waar je nu al mee aan de slag kan gaan. Proximus die heeft een nieuwe tool. De Slimmer Online Tool. Okay. Als je daar wilt op geraken, moet je gewoon Google Proximus Slimmer Online Tool. En dan kom je er vanzelf uit. Daar kan je alle vragen aan stellen. En je krijgt op alle vragen een antwoord. Bijvoorbeeld, vanaf welke leeftijd is het verstandig om je kind een gsm te geven? En dan zegt hij de overgang tussen lagere school en middelbaar.
0: Is een goede,
2: uit
0: is een
2: alle
0: moment.
2: Onderzoeken blijkt dat dat het juiste moment is.
0: Okay.
2: Of bijvoorbeeld, mijn kind gaat online verschijnen. Wat als die gekke dingen ziet? Dingen die niet voor zijn of haar oogjes bestemd zijn. Wat moet je dan doen? En dan staan er echt zo tips bij van nooit kwaad worden op je kind. Want je kind durft dat niet tegen jou te zeggen, omdat je kind altijd denkt, als het iets ziet dat mag zien, denkt het van, oh nee, mama, papa gaan kwaad op mij zijn. Ik durf dat niet te vertellen. Maar je moet ze op voorhand zeggen, als je iets ziet, kom het altijd vertellen. Wij gaan niet boos op jou zijn, wij gaan boos zijn op die volwassenen die die gekke dingen sturen of laten zien.
0: Oké, perfect.
2: Dus zo kan je alle vragen stellen over van alles. Maar het gaat ook verder. Hè. Het gaat ook voor volwassenen. Als je zo twijfelt aan verdachte berichten, vreemde links of e-mails, kan je allemaal op dat platform controleren. De Slimmer Online Tool van Proximus. En ik vind het zo een goede uitvinding dat we om 7:50 daar ook nog eens over gaan bellen.
0: Ja, dat is een heel goed idee. En de komende dagen inderdaad gaan we de verschillende onderwerpen apart bekijken, omdat het zo belangrijk is.
2: Je leest te veel berichten in de krant van kinderen die online gepest worden, uit het leven stappen of gewoon heel ongelukkig zijn. En we willen er iets aan doen.
4: Het samen met Proximus voor je kids online even zeven fun maken als offline. Dat is slim. Proximus. Sven
0: en Anke. En goede muziek natuurlijk ook in de ochtend. We hebben Shania 2 klaar staan. Man, I feel like a woman. Great music. Dit is
5: Joe. Let's go, girls.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Rob Beenders, ik ben minister in de federale regering en mijn absolute nummer 1 voor de top 2000, dat is die Piano Man van Billy Joel. Ik vind het echt een ongelooflijk mooi lied en ik zing het ook altijd heel luid mee als ik het hoor, omdat het een verhaal is dat gaat over troost en verbinding tussen mensen. En ik hoop dat het nummer heel veel stemmen krijgt.
2: Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
3: Dit is Joe.
4: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
7: Voilà, zij, ons nieuwe appartement is verzekerd.
6: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh nee!
7: Oei, wat is er?
8: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
7: Oei?
8: Ja, wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
12: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
13: Da, Simo!
14: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
15: Schud je brein wakker met PuzzleFit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de PuzzleFit-app en train je brein.
16: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
17: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: jij vroeg je bed uit op deze maandagochtend. Stond ze daar al vrolijk alles te geven, zeg. Heerlijk, jouw private dancer Tina Turner. Zij vandaag, 28 september. Goedemorgen.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, moet de goede Liekes toch eens in de spotlight zetten. Die heeft wel meegemaakt het afgelopen weekend. Ze heeft gisteren op Instagram foto's gedeeld van haar beschadigde poort aan haar huis en van haar brievenbus die helemaal tegen de vlakte lag. Volgens haar reed een bestuurder de voorbije nacht tegenaan, waarna die vertrokken is. Vluchtmisdrijf, ai ai. En op de foto's is duidelijk te zien een deel van die afsluiting helemaal verwrongen.
2: Het is precies of er 2000 beren door zijn gegaan.
0: Ja, het is wel de moeite.
2: Echt mega veel
0: schade. Die brievenbus ligt veel verder. En nog het grappigste van allemaal, de onnozelaar of de onnozelares die er tegen gereden is, die heeft een onderdeel van de wagen gewoon achtergelaten op de oprit. Daar heb je nog een megastuk bumper ligt daar nog. En goed, heeft het allemaal geplaatst online met de boodschap: wil de sukkel die vannacht tegen mijn poort en mijn brievenbus is geknald zijn lelijke spoiler komen terughalen, alstublieft. Dan kan ik hem ook een rekeningetje meegeven. En in het tweede bericht schrijft ze: we kunnen het nu als grote mensen onder elkaar regelen, of ik kan je gaan aangeven voor vluchtmisdrijf. En ze hint erop dat ze de aanrijding gefilmd heeft.
2: Maar ik had ook nog een lief berichtje gezien waarop ze zei van: dankjewel om mij vannacht niet wakker te maken en mij te laten slapen. Maar misschien kunnen we het nu als volwassenen oplossen. En dan hashtag tekeer, de koffie staat klaar.
0: Ja. Maar ja, weet je, het ambetant is, ze heeft de beelden misschien, maar ik zag ook nog dat hele spel vorige week. Die Jonathan Medard, dat is die influencer die daar belaagd is samen met zijn vriend in Gent. Echt afschuwelijk geval van homohaat. En had die beelden online gedeeld. En dan zat er toch ook een advocaat op televisie te zeggen: ja, maar oké, het is verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Maar hij had die beelden nooit online mogen zetten, want dat is niet wettelijk. Zoals Goedelen, die beelden waarschijnlijk, als daar een tegen haar poort ramt, je mag dat niet online zetten. Of je ziet van die beelden van winkeliers die overvallen worden of bestolen worden. Je mag die beelden niet online zetten, dat snap ik niet. Hè. En ik bedoel, als ze zo onnozel zijn om tegen je poort te rijden en weg te rijden, waarom zou jij... Welke fout maakt jij dan om ze te tonen, die onnozelaars?
2: Dat is ook een kink in de wetkabel die eigenlijk...
0: Kink?
2: Die we allemaal niet snappen.
0: Ja, en zo'n advocaat zit dan... tegen jouw poort rijden.
2: Zit jij nog kindkloppen, hè?
0: Ja, toch.
2: Zit jij nog de dader?
0: Ben je naroeper op straat. Vuil advocaat!
3: Tengo miedo al silencio.

0: Hey Steven, goedemorgen. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Hey Steven, jij wou een opmerking plaatsen over het feit dat ik vind dat goederen die beelden gewoon online mag zwieren?
1: Ja, maar het is een dubbele, hè. Want als ik nu gewoon die beelden vraag aan mevrouw Liekens en jouw hoofd erop ligt met artificiële intelligentie, en dan deel ik dat, dan ziet iedereen dat jij deze nacht tegen haar hevel hebt gereden. En dan hang jij even aan het schandpaal. Ik denk gewoon dat er regels zijn. En dat is misschien de reden waarom dat je niet zomaar iedereen aan op sociale media mag droppen. Want, een slechte naam heb je in 2 seconden. Die goede naam werkt je al heel direct aan.
0: Ja, oké, Steven, maar dat is toch iets totaal anders, hoor. Jij zegt nog dat je die beelden gaat bewerken met AI. Natuurlijk mag je dat niet doen. Maar de oorspronkelijke duidelijke camerabeelden waar iemand een enorme misdaad tegen je doet, ja, waarom zou je dat niet mogen delen, in godsnaam? Allee.
1: Het gaat hem net niet om, duurlijk, ik vind dat ook, maar het gaat hem net om de mensen die dan in een verkeerd pakket komen, die er niks mee te maken hebben, want de dag van vandaag mag je niets meer verschieten. Donald Trump, die zegt alleen maar de waarheid als je kijkt op het internet, maar ik denk dat die ook wel soms bewerkt is.
2: Sergio Herman, bedankt voor uw mening.

0: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
1: Ah, poesje.
0: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
3: James Blunt komt terug naar Brussel. De man achter

0: laatste nieuws. Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Als je wekker om 7 uur staat en je vraagt je af, is ze er of is ze er niet? Wel, ze gaat het nieuws nu aankondigen. Ze is helemaal terug.
2: Ja, het nieuws van 7 krijg je. Van onze Grim, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen allemaal. Nog geen witte rook aan de Vlaamse begrotingstafel, strengere regels voor aannemers en een verrassende winnaar op het WK wielrennen. Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen moet dat vanmiddag voorstellen in zijn septemberverklaring. Hij vergadert al sinds gistermiddag met zijn ministers. En intussen houdt Diependalen weer 1-op-1 gesprekken, omdat ze er samen niet uit geraken. Collega Karel Latré.
4: Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? Het is heel zeker dat de Vlaamse regering zal kunnen uitpakken met een soort gigantische schrapping van subsidies. Wat ook zeker lijkt te worden, is dat de drinkwaterfactuur gevrijwaard wordt. En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket.
3: Dat zou maar betaald worden tot 23 of 24 jaar in plaats van 25 nu. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen. Want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract. Bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Vanaf midden volgend jaar mag zoiets niet meer. Voor de tweede nacht op rij zijn honderden betogers verzameld in het centrum van Madrid. Ze slapen daar in tenten om de wooncrisis in Spanje aan te kaarten. Aanleiding is een vrouw van 87 die vorige week uit haar huis gezet werd. Ze is zowat het symbool geworden van deze wooncrisis. De actievoerders willen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. Geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel. Hij werd 12e.
5: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus was gewoon niet goed genoeg.
3: Wout van Aert werd pas 28e.
6: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. En op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
3: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. En een stevige test vanavond voor onze Rode Duivels, want zij nemen het in de Nations League op tegen Frankrijk. De laatste 5 wedstrijden tegen de Fransen verloor ons land elke keer. Sterspeler Kylian Mbappé is er vanavond niet bij, hij is geblesseerd. Onze Rode Duivels wonnen hun eerste wedstrijd in de Nations League vorige week met 0-2 van Italië. De match vanavond start om 9:15.
2: Oost-West thuis best, zeggen ze altijd, maar ik heb toch al vernomen dat het West beter gaat zijn dan in Oost. Klopt dat, Frank?
7: West beter dan in het Oost vandaag, bedoel je dan?
2: Ja,
7: dat is juist andersom. Het is juist andersom.
2: Grim heeft vanochtend gelezen dat het Oosten minder gaat zijn dan het Westen vandaag.
1: Ja,
2: heeft
1: de hele ochtend al gelezen.
2: Heel de ochtend.
1: Ja, echt waar.
7: Dat is ook bizar, want het is inderdaad juist andersom.
2: Oef. Oh ja.

0: Een enkel bui, dat is nu op dit moment het geval. In de Ardennen zelfs, het oostelijke deel, daar blijft het zelfs helemaal droog. En in het oosten wordt het warmer, 24 graden. Dit terwijl het in het westen maar 19 of 20 graden.
1: Nee, ik stop
2: even laatst lacht, goed, best lacht.
1: Dag, doei, veel succes.
2: Ja, maar dat is toch heel vreemd. Degene die het weer vandaag schrijft, die heeft even mis met links en rechts of zo.
0: Ja, denk ik dat het ook. Ja, maandagochtend waarschijnlijk dat het daarmee te maken heeft. Misschien nog heel kort voor morgen en overmorgen. Morgen wordt het warm, 26 tot 29 graden. En blijft het droog met zonnige periode. Woensdag 24 graden in het westen, opnieuw slecht, want daar gaat na de middag regenen. In het oosten blijft het nog droog tot de avond, daar kan het 27 graden.
1: Oké, even het tweede bericht, dat was al oké. Okay. Nu het verkeer. Dus heel veel files richting kust op dit moment en richting de Ardennen. Niks richting Brussel en niks richting Antwerpen, zoiets.
2: Het gaat langzaam richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 40 minuten. 10 minuten extra richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Wilselen en op de Brusselse bindering tussen Expo en Vilvoorde een kwartier.
1: Oh jongens, toch wacht. Even de muziek aanpassen hier. We zitten namelijk deze ochtend duidelijk in The Land of Confusion. Als je het goed vindt, ga ik die plaat van

0: Ja, ja. Je zit al met de regen in het westen. Potverdikke zeg. Genesis, a land of confusion.
1: Sven en Anke.
2: We moeten het nog even hebben over het nieuws van het weekend dat vandaag ook nog op heel veel voorpagina's staat. Het afschuwelijke nieuws dat niemand onberoerd laat in Berthem. Dat meisje van 1,5 jaar, peutertje, overleden nadat ze urenlang was achtergelaten in een auto. De papa zou haar normaal gezien naar de crèche brengen. Maar ja, reed in plaats daarvan door naar het werk. Het waren omstandigheden, hij had zijn dochter al afgezet op de lagere school, de oudste dochter. Maar er waren werken in het dorp. Er was iets anders in zijn routine. En hij is dan gewoon doorgereden in plaats van naar de crèche, naar zijn werk. En pas op het einde van de werkdag erachter gekomen dat meisje nog altijd in de auto zat, naar het ziekenhuis overgebracht, daar overleden.
0: Dat is
2: verschrikkelijk. Ja, dat is je grootste nachtmerrie. Hoe bekom je daarvan? Ja,
0: en het ding is dat we dat gesprek, we doen nu 11 jaar radio samen. En ik heb het gevoel dat we dat al 3, 4, 5 keer, misschien zelfs al meer keren gehad hebben hier, dat gesprek. En het komt altijd op hetzelfde neer, maar ik wil er heel voorzichtig over zijn. Want ik bedoel, dit is zo tragisch. Maar ja, en ik zit dan altijd een beetje in het kamp van, maar hoe kan dat in godsnaam? Je kunt je kind toch niet vergeten? Kom aan. Ik bedoel, het is toch onmogelijk? Ik heb daar geen begrip voor of zo.
2: Ja.
0: Jij zit altijd een beetje in het andere kamp.
2: Ja, ik ben helemaal in het andere kamp.
0: Ja, maar helemaal.
2: Ik denk niet dat mij zou overkomen. Maar omdat ik die verhalen al zo vaak heb gelezen en dat zo'n panische angst bij mij veroorzaakt van 100 keer checken en die maxicosi. Allee, vroeger dan. En nu zijn ze oud natuurlijk. Allee, ouder. Maar zo, ik snap wel.
0: Die kun je erachter laten, die lawaai maken.
2: Oh, jongen, die gaan mee overal naartoe. Maar het ding is, ik snap wel dat je echt zo moe kan zijn. Zo. Allee, stel dat kindje sliep nog niet door of zo, dat je zo van die onderbroken nacht hebt, dat je zo stik kapot bent of zoveel aan je kop hebt omdat er heel veel stress is op het werk. Misschien was hij tegelijkertijd nog aan het bellen met iemand, een collega of whatever.
0: Maar bij het uitstappen zie je dan toch dat je kind er nog in zit.
2: Ja, ik kan mij voorstellen dat je dat kunt vergeten. En hoe erg het ook is, hè, ik bedoel, geen enkele ouder doet dit.
0: Nee,
2: met een grijntje opzet,
0: niet,
2: hè? Dat is gewoon
0: niet,
2: iets dat je overkomt.
0: Niet,
2: en hoe kan je jezelf dat achteraf nog vergeven? I don't know. Maar ik snap wel dat zo'n dingen gebeuren. Maar altijd als het gebeurt, denk ik, damn. Waarom gebeurt dat toch elk jaar? Elk jaar staat dat opnieuw in de krant. Van, het moet toch eens stoppen, zoiets.
0: Is er iemand van jullie die zegt, oh sorry, dat durft bekennen van waar het goed afgelopen is, hopelijk. Dat je zegt, ja, ik heb het ook al eens voor gehad dat ik een kind achtergelaten heb. Ik ben anders zo'n zorgzame ouder. Want ik kan mij echt een sleutel, een bankkaart, een gsm. Dat zijn geen levensbedreigende dingen, maar een kind achterlaten. Dat vind ik, oeh. Heftig.
2: Heel heftig.
0: Hoe kan
2: je nog door dan? Ja.
0: Ik wil geen grote uitspraken over doen, want ik kan me ook niet in het hoofd van een ouder verplaatsen. Maar ik denk dan, je bent toch constant met je kinderen bezig? Altijd,
2: ja.
0: Nee?
2: Ja, ik snap het wel.

0: Alizé en moi, Lolita. Goedemorgen. Ja, het is een zwaar onderwerp voor zo'n maandagochtend. Maar ja, we kunnen er niet omheen als zo'n kindje in de auto achterblijft een hele dag. En het kindje is overleden. Dat moet voor die ouders sowieso een afschuwelijk verhaal zijn. Maar er is... Ja, veel mensen zitten in mijn kamp hoor en zeggen van hoe kan dat nu? Maar ook heel veel mensen, vooral ouders, die zelf zeggen... Ik heb er begrip voor.
1: Ja, goedemorgen, dag Els. Jij hebt het ook al meegemaakt, zeg je.
2: Ja, dat klopt.
1: Vertel, hoe is dat bij jou gebeurd?
2: Ik had een kind die zeer, zeer, zeer slecht sliep. Ja. En ook, ja, als ouder ben je gewoon op een bepaald moment zo dood op dat je op automatische piloot leeft, bij manier van spreken. En ik was ook onderweg naar het werk en totaal niet door dat hij nog in de auto zat, tot hij plots begon te brabbelen en dat ik dacht van, shit, met mijn kind vergeten af te zetten. Dus bij mij is het wel gelukkig goed afgelopen, ben ik teruggereden naar de crash, maar ik was daar ook wel heel de dag onder de voet van, omdat je zoiets hebt van, dan nu vergeten als ouder je kind.
1: Doreen, jij hebt ook net hetzelfde meegemaakt. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik heb inderdaad net hetzelfde meegemaakt. In de ochtend rush, kind in de auto, alles meenemen naar het werk. Druk in het hoofd, slecht slapen inderdaad. En dan onderweg naar mijn werk hoorde ik opeens een gilletje. Ik dacht, oh nee, mijn kind vergeten naar de crash te brengen. Onmiddellijk rechtsomkeer gemaakt, kind op de crash afgezet, maar inderdaad de hele dag een schuldgevoel. En tot op de dag vandaag denk ik nog steeds, oh, had hij geen gilletje gedaan, wat zou er dan gebeurd zijn?
1: Wat jullie nu vertellen, Els en Doreen, dat dat al bij heel veel mama's en papa's is voorgekomen. En inderdaad, soms... Het gebeurt zelden, maar het gebeurt altijd te veel natuurlijk met een dramatische afloop. Er zijn ook heel veel luisteraars die sturen, had die crash niet kunnen bellen om te zeggen van jouw kind is nooit aangekomen. Maar blijkbaar, ja, in de krant staat nu dat kindje al een paar keer zo niet afgemeld had en dan toch niet was gekomen. Maar heel eerlijk, ja, ik heb dat soms vroeger ook niet afgemeld. En dan belde de crash ook niet. Dat is ook niet echt een taak, hè, jongens.
0: Ja, iemand zegt ook, nee, wij hebben dat ook eens ongeveer voor gehad. En sindsdien hebben wij de afspraak met elkaar gemaakt. Degene die de kinderen gaat afzetten, moet altijd een berichtje sturen hoe het afzetten is gegaan. Of het positief is gelukt of niet. En als er geen berichtje komt, dan kan je altijd zeggen, heb jij de kleine wel afgezet?
1: Ja.
0: Dus dat is een soort
1: volgens mij, er bestaan toch ook zo van die verklikkers nu in de Maxi Cozy?
0: Okay.
1: Dat om dit soort drama's te voorkomen. Mm-hmm. Zeker in de Zuiderse landen gebeurt dat nog vaker.
0: Veel warmer is.
1: Inderdaad. Ja, ja. Eigenlijk zouden we dat al moeten hebben.
0: Oké. Okay.
1: Want ja, je zegt dat overkomt mij niet, maar ik ben er ook niet zeker van dat het je niet overkomt.
0: Bij jullie is het goed afgelopen, dames. Dat is het belangrijkste.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
10: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Ieder zijn leven. Ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
12: Ixina,
11: ja aan je dromen.
13: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
14: De Max, die had ik nog niet.
13: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
14: Insane, die had ik nog niet.
13: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
15: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
5: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: De Koning.
7: De slimme kijk op ramen.
12: It's a sunweb holiday.
16: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Lionel Richie. Lionel Richie zorgt voor de vrolijke noot op deze maandagochtend met All Night Long. We hebben zo meteen een cijfer. Ja, goed cijfer om aan te smullen zo meteen, Anke. Maar eerst dat nieuws toch nog even gaan het afronden, het onderwerp dan. Maar het leeft zo bij jullie allemaal. Iedereen vraagt zich natuurlijk af, ja, met kleine kindjes in de auto zou het jou ook kunnen overkomen. Klopt die stelling eigenlijk dat het werkelijk iedereen kan overkomen? Nu, gisteren had neuroloog Paul Boon van het UZ Gent blijkbaar bij Stef in het VTM Nieuws. En die legde het uit.
1: Het verrassende is dat het eigenlijk iedereen kan overkomen. Als maar de ongunstige, de noodlottige samenloop van omstandigheden aanwezig is, kan het eigenlijk iedereen overkomen.
0: Hij heeft daar een heel lange uitleg over gedaan. Als je brein vol zit, als je dag vol zit, als
2: routines die doorprikt worden,
0: al dat soort toestanden, dan kan het iedereen overkomen, zei hij. En dan is de vraag natuurlijk die Stef terecht stelde, maar kan je voorkomen dat je je kind vergeet in de wagen?
1: Er zijn wel wat dingen. Hè. Typisch is bijvoorbeeld heel eenvoudige dingen. Je sleutels of je portemonnee in de maxicosi leggen zodanig dat je auto niet kan verlaten of niet kan sluiten zonder dat je aan de maxicosi denkt. Maar ik denk eigenlijk dat de echte oplossing daarvoor eerder technologisch is. Hè. Men zou maxicosis die in de auto passen of auto's zelf moeten uitrusten met systemen die toelaten dat niet kan gebeuren.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja.
2: Hier, Mickey is een papa en die stuurt, ik had het ook bijna gehad, al op de autosnelweg in plaats van eerst naar de crash te rijden. En hij was zo geschrokken dat hij sindsdien op Waze de melding ingesteld heeft om na te kijken of er nog een baby op de achterbank zit.
0: Kan dat bij Waze?
2: Ja, dat wist ik ook niet.
0: Ik
2: ga ook eens checken.
0: Dat is wel goed, ja. Ja, als de technologie een beetje kan helpen, alle middelen zijn goed om dat soort dingen te vermijden. Zometeen het cijfer aan, Kevin.

0: Een fluitje van de cent met Reggie en Ellie. Het cijfer zometeen, oh, dan gaan we weer met z'n allen samen spelen. Anke is terug, dus het gaat vooruit gaan. Ben ervan overtuigd.
1: Het is al 7:30 van Greg.
2: Goedemorgen, Vlaamse minister-president Diependalen zit opnieuw met de partijen apart bijeen, omdat ze er met de coalitiepartners samen niet uitraken. Ze zijn er al de hele nacht over aan het vergaderen, sinds gistermiddag eigenlijk. Er zijn al een paar besparingen afgeklopt en gelekt ook. Dienstenchecks die duurder worden, minder subsidies en kindergeld beperkt in de tijd. Voor de tweede nacht op rij zijn honderden betogers verzameld in het centrum van Madrid. Ze slapen er in tenten om de wooncrisis in Spanje aan te kaarten. Aanleiding is een vrouw van 87 die vorige week uit haar huis gezet werd. Ze is zowat het symbool geworden van deze wooncrisis. De actievoerders willen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. En een stevige test vanavond voor onze Rode Duivels. Ze nemen het in de Nations League op tegen Frankrijk. De laatste 5 wedstrijden tegen de Fransen verloor ons land elke keer. Maar Les Bleus doen het dit keer zonder Mbappé die geblesseerd is. De match vanavond start om 9:15. Vandaag afwisselend wolken en opklaringen met vooral aan de kust kans op een bui aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden en veel zon.
1: Het gaat langzaam richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verlies je 3 kwartier. Een kwartier file op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan, 10 minuten. 10 minuten ook op de E19 tussen Brecht en Kleine Bareel. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 20 minuten. Een kwartier richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. Richting Brussel, E314 tussen Aarschot en Winkselen. Een kwartier, ook een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Aalst en Grootbijgaarden, een kwartier. Ook een kwartier tussen Haasrode en Berthem. En nog file op de E429 tussen Limbeek en de Brusselse ring. Verlies je 10 minuten.
3: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Het cijfer van de dag.
0: Daar gaan we weer. Het cijfer van de dag is terug. Het was er vorige week ook, maar dan moest ik het alleen met de luisteraars spelen. Nu weer het geniale masterbrein van Anke dat er aan te pas gaat komen.
1: Dat zal wel zijn.
0: Het cijfer 2 is het, Anke. En we gaan op restaurant. We gaan deze ochtend. We gaan eens op restaurant deze ochtend.
1: Allee,
0: in onze gedachten.
1: Naar iets wat ik wil of naar iets wat jij wilt?
0: Ik denk dat het eigenlijk voor alle soorten restaurants geldt.
1: Oké. Okay.
0: En het magische cijfer is 2. En ik kan er eigenlijk niet zo ongelooflijk veel over vertellen, maar het is een soort van gewoonte, een soort van traditie. Is dat er. Dat er ingeslepen zit op een of andere manier bij heel veel mensen.
1: €2 fooi.
0: Ik vind dat al een hele goeie. Dat vind ik al een hele, hele goeie. Maar dat is er niet.
1: Met 2 woorden dat, spreken.
0: Nee, het is,
1: alsjeblieft meneer, dank u wel meneer.
0: We doen iets met het cijfer 2 op restaurant. En we denken er eigenlijk niet zo ongelooflijk over na, maar we doen het wel.
1: Ja?
0: En we denken dan onderbewust, het is een onderbewust gegeven, dat we slim bezig zijn.
1: Ja?
0: Maar dat zou dan wel eens een keer een addertje onder het glas, onder het gras kunnen zijn.
1: Oh, ja, dus het is met alcohol.
0: Waarom?
1: Of flessen wijn.
0: Waarom?
1: Addertje onder het glas.
0: Ah, nee, onder het gras, zei ik.
1: Ja, maar je zei eerst
0: een klein
1: gras.
0: Beetje versproken. Ik had me een klein beetje versproken. Het cijfer 2.
1: Ja, maar ja, ik vind het is duidelijk iets psychologisch wat je doet.
0: Het is zeker psychologisch.
1: Maar doe ik het?
0: Ja, dat weet ik nu eigenlijk. Ik denk dat jij dat niet doet.
1: Zijn jij een doener?
0: Nee, ik doe dat ook niet.
1: Maar wat voor mensen doen het dan wel?
0: Ja, heel veel
1: willen
0: mensen.
1: Willen die ervoor uitkomen of is het iets gênants waar
0: het
1: je voor
0: gênant. Het is niet gênant. Ik snap ook de redenering erachter.
1: Ik weet het.
0: Wat?
1: Dat je zo zegt van, wij bestellen die pasta voor 2. Of zo, ja, je hebt zo, soms zo van, ja, zo'n, weet ik veel, biefstuk voor 2. Is het dat je minder voordelig...
0: Dat voordeliger is. We verdelen hem gewoon. We willen dan 1 pasta, maar delen we in 2.
1: Nee, maar je kunt toch echt zo, vanaf 2 personen is het zo...
0: Korting of wat?
1: Nee, maar niet korting, maar je hebt toch zo op restaurant zo van, dat je een gerecht alleen maar kunt bestellen maar vanaf 2 personen.
0: Nee, het is er niet. En eigenlijk zat je in de buurt dat met alcohol te maken. Dus je zat in de buurt. Even goed.
1: Ik denk 2 glazen en dan kan ik rijden.
0: Nee, 2 glazen kan rijden. Nee, het is iets totaal, maar wel heel boeiend.

0: morgen is het dinsdag en dat is ook een leuke dag, toch? Manic Monday, de Bengals.
1: Het cijfer van de dag.
0: Uit de horeca. Bij onze restaurant, dus ook onbewust, zijn we met het cijfer 2 bezig.
2: Marina stuurt nog de fles die leeg is omgedraaid toen in een ijsemmer. Om te laten zien, die is leeg. Kom vragen of we een nieuwe willen. maar ik snap dat wel. Ik denk dat ik dat ooit nog wel heb gedaan.
0: Dat jij de nummer omdraait en de...
2: Zo van, hey, de fles
0: omdraait en
2: ja,
0: okay.
2: Nee, wacht. Er komt heel vaak binnen 2 glazen alcohol en dan schakelen we over naar water.
0: Ja, ik merk dat bij heel veel mensen dat ze dat niet doen. En zeker als je een uur of 2 op restaurant zit, per uur breek je een glas alcohol af.
2: Ja.
0: Dan ben je eigenlijk bijna safe aan het...
2: Dus iedereen doet toch al... Ik ben vriendinnen, doen altijd een aperitiefje.
0: Ja.
2: 1 glaasje nog bij het eten.
0: En dan
2: is het gewoon fris.
0: Ja, ja, maar dat is ook dus wel een veilig principe.
2: Heel
0: ja.
2: vaak binnen. En wat ook heel vaak binnenkomt, is de tweede wijn op de wijnkaart bestellen. Luc zegt de tweede goedkoopste fles bestellen, omdat we denken dat die beter is dan de goedkoopste fles. Maar de waarheid is dat de restauranthouder meer verdient op die tweede goedkoopste fles wijn.
0: Is dat het, denk je?
2: Ja, ik drink geen wijn, dus ik weet het niet. Ik heb nog nooit van mijn leven naar een wijnkaart gekeken.
0: Heb je nog nooit van je leven?
2: Ik vind dat niet lekker, dus ik kijk altijd alleen maar bij de cocktails.
0: Het is een van mijn favoriete boeken om te lezen.
2: Ja, ik weet niet hoe die kaart eruit ziet.
0: Nee,
2: volgens mij is dat inderdaad met zo'n wit, rood, rosé of zo. Maar ik kijk alleen naar de cocktails.
0: Maar dat hebben ze goed ingeschat. Dat is het verhaal inderdaad, Anke. Dus mensen kiezen op restaurant vaak voor de tweede goedkoopste wijn, omdat die aanvoelt als een compromis. Want wat is het? Je kijkt naar een kaart, je denkt, ja, ik ga nu natuurlijk ook niet de gierige onnozelaar zijn die hier die goedkoopste fles van allemaal gaat nemen. Want dan komen we maar een beetje onnozel over. En dan gaan ze voor de tweede goedkoopste heel vaak. En daar is heel veel discussie over. Want is dat nu een urban legend of niet? Dat alle mensen dat weten in de horeca en dat ze inderdaad dan als tweede goedkoopste...
2: Al die omgekeerde move doen.
0: De omgekeerde move doen. Dus dat is een urban legend die al lang meegaat. Dat dan de restaurateur zegt, dat is goed. Dus die tweede goedkoopste fles is eigenlijk... Daar hebben we veel meer winstmarge op. Want het is de fles die ze toch het meeste gaan nemen.
2: Gaan we dus met iemand bellen die ons gaat vertellen welke fles we nu per se nu moeten bestellen op restaurant.
0: De man begon als jobstudent en afwasser bij sterrenrestaurant The Jane en werkte zich op tot hoofdsommelier Trésor Vets. En die gaan we zo meteen bellen en die gaat het ons uitleggen.
2: Okay.
0: Wat nu het geheim daar is.
1: De top 2000! Top 2000 stemadvies.
3: Dit is Stef Bos. Ik zwerf ook soms door de top 2000 bij Joe. En dat is papa of breekt de stilte. Maar ik ga nooit voor mezelf. Ik ga altijd voor een ander. En in dit geval zou ik het fantastisch vinden als er een nummer hoog in de top 2000 zou komen. Met als titel Desperado van The Eagles.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is
1: Joe. Vanavond live voetbal bij VTM. Met België en Frankrijk in de UEFA Nations League. En bij VTM 2 is Queen Latifah de goeie die vecht tegen onrecht in The Equalizer. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur. Die vind je nergens anders, ik zweer het je.
3: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
4: We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap, even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
5: Alles wat je weet over A-mode. Start.
6: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
5: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
4: A-mode. Familie van mooie merken.

0: Leave Me Breathless van The Corrs en Leave Me Speechless door het berichtje van Christine dat hier binnenkomt. Ik zei dat ik dat misschien in het verleden ook nog wel eens heb gedaan. Zo'n fles omgekeerd in de ijsheimer als ze leeg is. En Christine stuurt nu, sorry Anke, maar een vriend met een restaurant van me, die heeft ooit gezegd dat je dat nooit mag doen. Een fles champagne omdraaien in de ijsheimer. Want dat is iets wat ze blijkbaar enkel doen in huizen van lichte zeden.
1: Is dat zo?
0: Ja. Dat zijn nu toevallig mijn favoriete restaurants, dus ja, daar kan ik dan nog wel doen.
2: Het cijfer van de dag.
1: Dat is 2. Mensen kiezen vaak voor de tweede goedkoopste wijn op de kaart, omdat die aanvoelt als een veilig compromis. En dan gaat het verhaal, maar of het nu een urban legend is of niet, dat restaurateurs dat weten en daar meestal een goedkoper wijn in aankoop zetten, zodat de marge dan op de meest verkopende wijn heel groot is. Sommelier Trezovets, goedemorgen.
0: Hallo.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Had jij dat verhaal ook al gehoord? Wist jij dat eigenlijk, dat verhaal?
3: Ik heb dat inderdaad al eens gehoord. Maar eerlijk gezegd vind ik dat, zoals dat je net zegt, een urban legend.
1: Ja, is het een broodje aap verhaal?
3: Goh, ik vind persoonlijk, en ik spreek eigenlijk vooral ook uit mijn eigen ervaring, de goedkoopste wijn is eigenlijk vaak een wijn waar je heel hard over hebt nagedacht, omdat mensen inderdaad denken van, oei, dat gaat geen goede wijn zijn, maar dat is eigenlijk juist een supergoeie wijn, omdat je daar super naar op zoek zijn gegaan om ervoor te zorgen dat dat zeker een goede wijn is.
1: Maar jij zit in een, jij bent sommelier in een super duur restaurant. Dat is misschien nog wel een beetje een ander verhaal. In een gewone brasserie, sorry, maar met de goedkoopste wijnen, je kunt daar ook mee geschadeld zijn, het resort.
3: Ja, ik denk een huiswijn, want dat is dan ook vaak de huiswijn en daar is juist over nagedacht. Ik denk juist dat het omgekeerde is. Ik denk juist dat als je de tweede goedkoopste wijn pakt, dat daar juist minder over nagedacht geweest is.
1: Oké. En wat kan er iets bij voorstellen, want huiswijn, dat heb ik altijd wel iets heel belangrijks gevonden, dat een huiswijn lekker is. Want dan denk je, ja, maar je noemt het de wijn van het huis. Dan moet je dan toch wel, als iemand dat drinkt, want als een huiswijn slecht is, dan vertrouw ik precies de rest van het huis al niet zo ontzettend.
3: Wel, ja, dat bedoel ik net. Die wijn moet juist goed zijn, want anders denk je mensen, oei, als dit al niet lekker is, ja, wat is de rest dan van de kaart?
1: Ja, ja. Zeg maar, oe, die verhoudingen, want wat er bij ons wel enorm aan de hand is, als je bijvoorbeeld in Spanje of zo, of zelfs in Frankrijk veel plekken op restaurant gaat, en je koopt een fles van, zeg maar iets, die in de winkel 15 euro kost, dan kan je wel eens voor hebben dat je dat dan voor 23 euro op restaurant krijgt. Bij ons is dat toch niet normaal. Bij ons een fles van 20 euro wordt al rap aan 60 euro of zelfs meer verkocht. Welke marge wordt daar eigenlijk opgenomen op dit moment?
3: Goh ja, dat hangt af inderdaad van wijn tot wijn. Maar ja, dat is een marge die je neemt omdat je als restaurant ook gewoon veel andere kosten hebt. Zoals de loonkost bijvoorbeeld. Ja, dat zijn, op zich als restaurant kun je maar op twee dingen echt geld verdienen en dat is op het eten dat je aanrekent en op de wijn die je verkoopt. Mm-hmm. Dus ja, daar is gewoon heel veel mee te betalen en zoals alles tegenwoordig aan het gaan is even wat duurder aan het worden. Dus ja, helaas ook dat wijnen ook duurder aan het worden zijn.
1: Wat is de factor nu? Is het 3 keer of 4 keer aankoopprijs die dan wordt aangerekend?
3: Dat hangt af van wijn tot wijn en ook van waar dat je bent. In wat voor type zaak dat je bent en hoeveel personeel ook dat daar bijvoorbeeld staat. Ik denk dat je, als je in een toffe brasserie staat, dat je vaak maal 2,5, maal 3 zit. Maar ga naar een sterrenzaak en dan zit je wel een beetje hoger, omdat je daar ook gewoon veel meer handen hebt en een totaal andere ervaring ook hebt als beleving.
1: Ja.
0: Ik ben gewoon altijd blij als er Aperol op de kaart staat. Dat is, als er Aperol op de kaart staat, dan ben ik content. Dan is het voor mij, dan moet ik die wijnkaart.
3: Ik ook.
0: Ja, dan denk ik, dat drink ik het hele
1: ook?
0: Jaar door.
1: Jij bent sommelier en jij kunt dat afwaswater drinken of wat? Dat vind ik... Oh my.
0: Tresor, wij kunnen samen op café.
1: Dankjewel voor de uitleg.

0: Michael Jackson, don't stop till you get enough. Tim die zegt, het hangt ook een beetje af van welke wijn. Wij kunnen op een Barolo niet maal 3 doen, want dat is die gewoon veel te duur om nog te verkopen. Daarom doen wij dan maal 1,5 en voor een huiswijn doen wij maal 4. En gewoon water, dat is goud voor de zaak. En dat is waar, flesken water was daar tegenwoordig voor vragen. Dat is echt...
1: Maar als je alles graag een beetje foefelt eigenlijk in je horecazaak, doe het dan stiekem, want Marie heeft al eens iets gezien. En Marie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je was op restaurant en wat had jij vanuit je ooghoeken gezien, meid?
2: De wijn werd overgetapt van vatjes in de fles.
0: Oh, van die dozen zo, ja. Maar, van die zakken.
1: In het zicht.
0: In het zicht, in de fles. Oh, vind ik ook wel.
2: De huiswijn.
0: Ja, ben je daar nog geweest of ben je daar niet meer geweest?
2: Nee, nooit meer. Nee, en de kava van Grand Baron van de Kolderij.
0: Ah ja,
1: oh, ja. Kijk, oh, ja, die smaakte.
0: Weet je wat Natasja nog stuurde, dat vind ik heel goed. Die zegt, wij rekenen een vast bedrag per fles. Dus als je een wijn koopt die 10 euro in de winkel is, dan krijg je bijvoorbeeld voor 20 euro of voor 25 euro. Maar die 15 euro komt ook bij een duurdere fles erbij. Waardoor mensen ook een keer goesting hebben om een duurdere fles bij ons te kopen. Valt ook wel iets voor te zeggen.
1: Zeg, je moet nogal eens nadenken als je op restaurant gaat. Potverteken zeg. Dat is de bedoeling om te ontspannen. Ja. Je moet al denken aan al die psychologische spelletjes.
0: Maar dat probleem aan de frituur niet, Anke.
1: Nee, dat is altijd cola zero. Bij fritten is cola zero. Wijn is echt een no-go, hè, bij frieten. Gaan.

0: Yo, ik ben Adil Alarbi en je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
1: Panzers for Life!
0: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Een zeer goedemorgen allemaal. We gaan er zo meteen in vliegen met Kylie Minogue. Can get you out of my head op deze maandag. Eerste nieuws van Achmed Grim.
8: Goedemorgen allemaal. Wachten op witte rook rond de Vlaamse begroting. Geldproblemen voor wie langdurig ziek is. En Taylor Swift en Madonna zijn de grote winnaars van de MTV Awards. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen vergadert er al de hele nacht over, sinds gistermiddag zelfs al. Momenteel houdt hij weer gesprekken per partij, omdat ze er allemaal samen niet uitraken. Dat hoort collega Karel Latré.
9: Dit gaat nu echt om de spannendste momenten waar de laatste bedragen over en weer vliegen. Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket. De leeftijd, gaan we die verlagen van 25 naar bijvoorbeeld 23 jaar of zal het toch nog 24 worden om de pijn wat te verzachten?
8: Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt dus beperkt in de tijd. De dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. De drinkwaterfactuur gaat dan weer niet omhoog. Om 2 uur vanmiddag geeft Diependalen of moet Diependalen zijn akkoord voorstellen in het parlement. Bijna de helft van de langdurig zieken heeft moeite om rond te komen. Dat heeft ziekenfonds CM bevraagd aan haar leden die minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn. Een kwart moest het voorbije jaar zelfs lenen om zijn rekeningen te kunnen betalen. CM roept daardoor op om de sociale zekerheid te versterken. We worden beter beschermd als consumenten tegen fouten van aannemers. Als je huis bijvoorbeeld tijdens een renovatie instort door een fout van hen, kunnen ze zich nu nog verstoppen achter kleine lettertjes, omdat ze maar tot een bepaald bedrag aansprakelijk zijn. Federale ministerraad verstrengt de regels daarover voor grote fouten vanaf midden volgend jaar, omdat de klachten daarover pieken. Geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel. Hij werd 12e.
10: Het was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
8: De Australier Michael Matthews won de sprint voor het zilver van Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
11: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
8: Het was Madonna die daar de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar. En samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love.
12: Het is vandaag 28 september, maar als je het weerbericht zo meteen hoort van Frank, dan denk je dat we op 28 juli zitten. Hè Frank?
13: Dat zou best kunnen inderdaad, ja. Het is uitzonderlijk warm, hè. Vandaag eventjes net wat minder, omdat het regenzone ligt over het westen en deels over het centrum van het land. Dus daar kan het af en toe regenen. Bij momenten zelfs fel regenen in het oosten. Daarentegen, daar blijft het zo goed als droog. Daar gaan ze ook wat meer zon hebben. Daar kan het 24 graden worden. In het westen is dat rond de 20 graden. Morgen wordt het dan overal zomers warm met temperaturen tussen 26 en zowaar 29 graden. En na het ochtend grijs krijgen we af en toe wat zon. En dan woensdag gaat het na de middag beginnen te regenen. In het westen wordt het dan 20 graden, maar aan de voorzijde van die regenzone kan het bijvoorbeeld in het oosten nog 27 graden worden.
12: Waar verlies je meer dan een kwartier op deze maandagochtend richting Antwerpen? Op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost, 3 kwartier file. 35 minuten op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen Noord. A12 tussen Boom en Wilrijk, 25 minuten. 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. Brusselse bindering tussen Expo en Machelen, 1/2 uur. 20 minuten op de buizering tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. Een kwartier op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. E314 tussen Aarschot en Wilselen, 1 kwartier. 20 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Brussel.

0: Out of My Head.
1: Sven en Anke.
0: Nou, het was een tijdje geleden, Anke, dat we het erover hadden in onze meeting. Wat houdt onze luisteraars, die hebben vaak kinderen, vaak tieners, enorm bezig. En ik heb nu geen kinderen, maar ik ben voor mijn neefjes en nichtjes er ook enorm bezorgd over. Wij hadden vroeger geen smartphones. Dat bestond niet. Dus er waren veel problemen waar ik nu van denk, waar zagen ze over? Ja, maar wij hadden ze gewoon niet destijds. De onveiligheid op het internet, al dat soort dingen.
2: Pesten online. In WhatsApp-groepen, op Snapchat.
0: Wij hadden wel eens een beduimeld boekje. Eén boekje dat rondging in het hele internaat.
2: Jij ook, Sven?
0: Wij hadden met z'n allen een boekje. Ja. Maar nu kunnen ze op online allerlei beelden zien die voor die 12, 13-jarigen nog niet geschikt zijn. Sexting. Mensen die op al die platforms zitten en misschien slechte bedoelingen hebben.
2: Sven, laat dus het allemaal uit. We moesten er iets mee, dus we gaan er een hele week iets mee doen. Om 6:30 geef ik elke dag een tip, dat weet je. En het draait echt, staat alleen maar in het teken rond online veiligheid. Slimmer online. Want ja, je weet, ik heb een dochter van 11. We hebben nu afgesproken, ze krijgt haar eerste gsm in mei met haar lentefeest.
0: Oké.
2: Maar veel bedenkingen, hè. Ja. Veel bedenkingen rond dat online pesten, sexting, whatever. Allee, je wilt gewoon niet... Je ziet veel te veel verhalen in de krant van dingen die je nooit wil meemaken met je kinderen. En daarom is er nu iets nieuws. De slimmer online tool van Proximus. Fabrice van Gansbeke, jij bent woordvoerder. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Anke.
2: Hey Fabrice, ja, jullie hebben iets ontworpen.

0: begrijpen. Vertel, voor ouders zoals ik en voor sympathisanten zoals Sven Ornelis.
1: Ja, dat klopt. De Slimmer Online Tool is eigenlijk een gratis online tool die mensen helpt om vragen te beantwoorden rond online veiligheid. Dus dat kunnen heel uiteenlopende vragen zijn. Dat gaat van phishing, virussen en dergelijke meer tot effectief meer de vragen voor ouders, hoe je de schermtijd van je kroost beheert, wat je moet doen als je kind geconfronteerd wordt met cyberpesten en dat soort zaken.
0: Wat zijn zo de meest aangeklikte vragen? Wat willen ouders echt weten?
1: Wel, we hebben de app eigenlijk, of de tool, een jaar geleden gelanceerd. Dat was op dat moment vooral gericht op online risico's in algemene zin. Recent hebben we die ook verrijkt met gegevens van Child Focus. En we zien effectief dat daar ook vragen zoals hoe moet ik de schermtijd van mijn kind beheren? Wat is de gepaste leeftijd voor die eerste smartphone? Of mijn kind wordt uitgelachen op WhatsApp, wat moet ik doen? Dat toch wel vragen zijn die bij heel wat ouders leven en waar de tool ook een antwoord op kan bieden.
0: Ja, ik mag al spoilen, hè, want ik heb al op jullie profiel, op jullie platform gezeten. De ideale leeftijd zou zijn, blijkbaar voor een eerste smartphone, de overgang van het van de lagere school naar het middelbaar.
2: Dat is wat jullie gaan doen eigenlijk.
0: Dat is hoe wij het gaan doen, dat zou de ideale. Maar dat is, wat ik ook interessant vind, Fabrice, is dat er zo staat bijvoorbeeld, wat als je kind iets ongepast ziet online, hoe moet je dan reageren? Want heel vaak denken kinderen van, oh, ik ga het niet tegen mama of papa zeggen, want die gaan die boos op mij zijn. Maar terwijl uit onderzoek blijkt dat je eigenlijk op voorhand al moet tegen kinderen zeggen van, als je iets tegenkomt, iets van volwassenen dat niet oké is, wij gaan nooit boos op jou zijn. We gaan altijd boos op die volwassenen zijn, maar je mag altijd alles eerlijk komen zeggen. Dus nooit boos op je kinderen zijn, maar ze het vertrouwen geven van, je mag alles komen zeggen. Dat soort dingetjes, dat vind je allemaal terug, hè, op dat profiel.
1: Ja, klopt. En belangrijk om mee te geven is dat wij die tool ook verrijken of voeden met informatie van instanties zoals het Centrum voor Cybersecurity, zoals Child Focus, om ervoor te zorgen dat dat effectief erkende expertise is, zeg maar. Wij gaan dat niet zelf uitvinden. Wij voeden die tool met data van die erkende instanties. En op die manier kunnen we op dat soort vragen een antwoord bieden. Het is dus een AI-tool zoals je die kent in algemene werkingen, zoals we die vandaag allemaal gebruiken. Maar vraag hem niet wat de hoofdstad van Australië is. Dat zal hij niet kunnen beantwoorden. Maar alles wat met online veiligheid te maken heeft, daar zal hij zeker een antwoord op bieden.
2: En heel belangrijk, want je doet dat met al die instanties samen, het is ook niet alleen voor de Proximus klanten. Iedereen kan erop terecht, hè? Proximus.be/slimmeronline. Dus dat is wel goed, hè?
1: Die is inderdaad gratis toegankelijk voor iedereen. Je hoeft geen klant te zijn. Wij vinden het ook een deel van onze maatschappelijke rol als operator. Wij helpen mensen om verbonden te zijn, om connectiviteit, dat bieden wij aan. Maar dan vinden we het ook dat we moeten bijdragen tot een manier om dat op een verantwoorde en veilige manier te laten verlopen.
0: Wat als mijn kind wordt uitgelachen in een WhatsApp-groep of in een Snapchat-groep? Daar krijg je ook echt stap voor stap wat je als ouder moet doen in dat proces. Ik vind het echt super interessant. Je moet maar eens kijken. Al googelen gewoon Proximus Slimmer Online Tool en dan kom je daar vanzelf uit.
2: Fabrice, dankjewel voor de uitleg. Fijne dag gewenst.
1: Met veel plezier.
3: Het samen met Proximus voor je kids online even fun maken als offline? Dat is slim. Proximus.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één. Ja, en die twee...
0: Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op te eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
7: Slim? Was daar nu slim aan?
6: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
7: Huh?
6: Bij ramen van de Keunink kiest je slim.
7: Hoe?
6: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
7: Dat is inderdaad slim.
6: Ja, hè?
7: Laat nog eens horen.
6: De Keunink.
2: De slimme kijk op ramen. De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
8: Leonidas.
9: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker. En daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
2: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
12: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
13: Nu bij Maxizo.
14: Hallo.
13: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Goed voor het beestje.
16: Goed voor het baasje.
17: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
18: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
17: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
19: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
17: Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
21: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
20: Xina.
21: Info in je winkel of op xina.be.
22: Sven en Anke. Great.

0: Thrill en Stumbling In. Je had het misschien niet verwacht, maar onze goede kameraad is er ook op deze maandagochtend weer bij.
1: Jarne in Showbizland.
0: Ja! Hey, je was er vorige week nog bij ons in de studio, maar we hebben je naar iets gestuurd. Ben je eigenlijk een sportliefhebber überhaupt?
2: Ik ben vooral voetballiefhebber.
0: Ja, voetballiefhebber, ja. Maar wielrennen, dat was niet zo ongelooflijk je ding.
2: Ik ben een nieuw wereldje ingekomen gisteren.
0: Want ja, er was natuurlijk gisteren het WK. En wij waren er ook echt van overtuigd. Oh, Anke, je waart er niet vorige week. Maar we waren al bezig met wat moeten doen qua feestelijkheden op maandagochtend. Want het zal natuurlijk Remco worden. Die gaat het dubbel binnenhalen. Of wie weet, Wout van Aert. Je weet het maar nooit. Maar ja, 50-50 dat een Belg wordt. En waar wordt dat nu al gevierd? Er allemaal op voorhand. Dus wij Jarne naar Oudenaarde gestuurd.
2: Ja, ik was in de World Club Montreal. Dus niet in Canada.
0: Dat was de naam echt.
2: Ja, dat, zo heette het daar. In het centrum Ronde van Vlaanderen. En ja, Oudenaarde, de stad van de legendarische. Daar is de Koppenberg, de kasseien en een markt vol met truitjes van Tom Bonen en zo. Dus het leeft daar ook wel echt. Mm-hmm. En iets over 9:30 s'avonds kwamen dan de renners over de finish. Maar ik was al daar om 6:00 s'avonds. Okay. Ik ken niks van wielrennen, maar blijkbaar was dat nog honderden kilometers. Dat ze daar
0: honderden niet,
2: nee, maar toch wel best veel nog. Maar ik was daar om de sfeer op te snuiven. Want inderdaad, Remco kon toch niet verliezen. Dat was de climax wat ik hier vandaag kwam vertellen dan ook. Hij zou de dubbel pakken, het WK. Tijdrit en dan nu op de weg. Ik wou daar getuige van zijn, maar ook natuurlijk Van Aert kon het ook nog worden. De meningen van de fans ter plekke die liepen wel een beetje uiteen.
3: Wout van Aert natuurlijk.
4: Wout van Aert.
5: Ik hoop heel erg Wout van Aert.
4: Voor mij mag het Remco zijn.
6: En waarom Remco?
4: Goh, ik vind wel, na zijn stunt van vorige week, dat hem dat echt wel zou verdienen ook. En 2 keer wereldkampioen zijn na zijn 4e wereldtitel tijdrijden. Zou wel echt schoon zijn.
7: De dubbel, ja. Van der Poel.
8: Ja, ik denk toch Evenepoel.
7: Evenepoel ook, hè? Toch wel.
9: Ik wil absoluut dat Wout wint. En dan ga ik wenen als Wout wint. Alleen als Wout wint ga ik wenen. Ja, ja.
7: Ik hou je eraan, hè?
9: Ah, oké, het is goed.
7: Ik ben niet mijn
2: vrouw gaan opzoeken, die ging wenen. Ik denk dat het tranen van verdriet waren, want ik heb haar niet meer gevonden in de zaal. Het is niet dat er heel veel volk was, dus ik heb haar niet meer gevonden. Iemand die het ook dacht te weten wie dat ging winnen, dat was Johan Museeuw, want die was ook aanwezig. En voor een beetje opfrissing, hij heeft 30 jaar geleden is hij wereldkampioen geworden op de weg. En hij had 1 grote topfavoriet.
10: Ik heb uiteraard, ik ben een Belg, ik ben chauvinistisch en ik heb Wout van Aert en Remco gezet. Maar zoals ik nu het wedstrijdscenario zie, ga ik toch moeten beginnen geloven dat mijn Instagram-post van deze morgen naar Wout van Aert zou gaan.
2: Zijn Instagram-post heeft het niet mogen baten. Hij heeft het fout gegokt. Het is de Amerikaan McNulty, de razendspannend slot die dan toch over de finish gekomen is. Teleurstelling alom daar in Oudenaar. Dat was daar met allee, dat kan u toch niet, en dat soort uitspraken. Maar bij de aankomst van McNulty, daar gebeurde toch wel iets bijzonders in de zaal. Dat is ook het mooie aan wielrennen natuurlijk. Er zijn veel koersers, veel meningen, maar toch is iedereen gewoon sportief. En Johan Museeuw die was daar trouwens ook nog voor iets heel anders. Voor zijn 30ste jubileumjaar als wereldkampioen is hij daar in Oudenaarde van alles op poten gezet eigenlijk.
10: Het is 30 jaar geleden, dus men dacht van ja, 30 anniversary jaar. We hebben nog heel veel gedaan dit jaar. Er is ook een museum hier beneden in het centrum, die loopt naar mij. En we dachten van oké, we gaan het boek nu uitbrengen. De dag van het wereldkampioenschap, dat lijkt me wel leuk. Ik ben dan ook hier om het te tekenen. En mensen kunnen naar hier komen, het kopen, maar ook een speciale handtekening erop krijgen.
2: Een Instagram post, een 30th anniversary, die had ik bij. Dus inderdaad, er is gisteren een gloednieuw boek voorgesteld.
0: Oh, mooi. Ja.
2: Museeuw 96, met alle straffe verhalen door en voor Museeuw. En het opvallende is, die kan je niet kopen in de boekhandels. Dus die is alleen daar in Oudenaarde beschikbaar. Okay. En die komt pas 8 oktober uit. Maar ik heb een exemplaar en die is...
0: Gehandtekend.
2: Amai. Met Joe erbij door Johan Museeuw.
9: Wow.
0: Dat is niet gewoon, dat is niet normaal. Dat is super.
2: Ja, en ja.
9: Ik wacht nog op het audioboek. Ik wil die 30...
0: Wat ga je ermee doen? Wat ga je weggeven?
2: Ja, omdat ik zo'n grote wielerfanaat ben, ga ik hem niet zelf houden. Ik ga hem weggeven aan de luisteraars.
0: Dat is wel een mooi cadeau, man, om weg te geven. Wat een prachtig boek. Museeuw 96. Als je het zou willen...
9: Wedstrijdvraag. In welk jaar... De wereldkampioen.
0: Oh, ja. 2006.
9: Laat maar via de Joe-app, hè?
0: Ja, oké. 30

0: America van Kim Wilde. En jullie zijn toch allemaal smarty pants? Jullie zijn slim. Het verkeerde antwoord is 0 keer binnengekomen. Alleen maar juiste antwoorden. 1996 was het natuurlijk. Arne Vlamingen Mene heeft het boek gewonnen van Johan Musiel. Het nieuws van 8:30 krijg je van onze Grim.
1: Goedemorgen. Het blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Op dit moment doet Vlaams minister-president Diependalen opnieuw 1-op-1 gesprekken, omdat ze er samen niet uitkomen. Om 2:00 vanmiddag moet Diependalen zijn akkoord voorstellen in parlement. Dus hij wil vanochtend nog een akkoord vinden. Het nieuwe vaccinatieseizoen begint. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Meer daarover in ons nieuws van 9. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. De prijzen voor de beste muziekvideo's zijn dat. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar, voor The Fate of Ophelia. En daarmee zet ze 31 van die awards achter haar naam en stoot ze Beyoncé van de troon. Madonna won vannacht wel de meeste prijzen. Zij werd onder meer artiest van het jaar. En samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. En morgen dan wordt het zomers warm. Veel zon en 30 graden.
0: Waar verlies je meer dan een kwartier? Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 3 kwartier. 20 minuten file op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. A12 tussen Boom en Wilrijk 1 kwartier. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 1 kwartier. Een half uur file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard 20 minuten. 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem 1 kwartier. 20 minuten richting Franse grens op de E403 tussen Lichtervelde en Roeselaren gebeurde een ongeval. Daar rijden in moeilijke omstandigheden, wordt mij gezegd. File op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 1 kwartier. En richting Gent nog op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke 1 kwartier.
2: Trouwens, ik ga je wel even wakker maken op deze maandagochtend. Moet hij het of moet hij het niet zo meteen? Anke, je mag nu nog niks zeggen. Je moet nu nog even gewoon zwijgen.
0: Mijn bek houden.
2: Het is moeilijk voor jou, ik weet het, maar de discussie gaat vandaag over het feit of je partner, je man, al dan niet sexy foto's van andere vrouwen mag liken op Instagram. Laat het nu maar al binnenkomen, jullie reacties.
0: Uiteraard heb ik daar wel veel over te zeggen.
2: Ja, ik dacht het wel.
3: Ontdek echt vakmanschap bij Veranda's van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
2: Ja, en Kim van Onsen komt ook langs op de mail om te discussiëren. Sexy foto's liken, moet hij het of moet hij niet?
4: Fancy!

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hey Joe, ik ben Stijn Baert. Mijn ultieme nummer 1 voor de Joe Top 2000 is Living on My Own van Freddie Mercury. Ik vond dat als kind bangelijk, de muziek op zich, maar ook het feit dat hij al overleden was toen die remix in hit was.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: was ook een mooie voor onze Top 2000, die volgende week maandag weer start. Stemmen kan je doen op onze website op joe.be. Queen and We Will Rock You. Het is maandagochtend, het is bijna 21:15. En het is eigenlijk wel een gezellig moment, want ik leer al je vriendinnen eigenlijk.
1: Ja!
0: De een na de andere.
1: Ik heb toch Foxy vriendinnen, hè? Ja, dat staat er weer een in de studio. Potverdikke zeg.
2: Goedemorgen.
1: Ja, van ons.
0: Ze komen allemaal net op tijd toe. Dat zit ook een beetje in gebakken in het systeem bij de moeders.
1: Ja, maar hallo,
2: je hebt tijd te verliezen. Kwart voor vroeg en niet te laat.
1: Kwart voor negen hier zijn, als op tijd vertrekken, heeft ze gedaan.
0: Ja.
1: Ochtendspit, je moet het toch allemaal maar managen. Hè? Ja, en heel huishouden en hier op tijd
2: zijn. Maar wie naar de podcast van vorige week geluisterd heeft, het was veel vullen.
1: Ja.
0: Voilà. Maar het grappige is wel, het is elke week met al je collega's ook. En het grappige is dat Anke dan zo extreem, als wij zeggen, ja, dat wordt wel een nipte, neemt Anke extreem de verdediging van alle moeties op en die zegt, maar jullie weten niet wat dat is, hè? In een ochtendspits een kinderen moeten wegbrengen en een huishouden thuis. Ah, jullie
1: klopt ook, hè? Klopt ook, hè?
0: Oké. Einde. Maar welkom. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Hey, we gaan een dilemma voorschotelen, beste vrienden. Ja, moet hij het of moet hij het niet? Dus mag hij het of mag hij het niet eigenlijk?
3: Moet hij het of moet hij het niet?
0: Ja. Mag hij eigenlijk sexy foto's van andere vrouwen liken op de social media? Mag hij een hartje geven op Instagram bij een mooie bikinifoto of een andere de gedecolteerde foto?
1: Van bekende mensen of van vriendinnen van vriendinnen van haar?
0: Nee, discrimineer niet, Anke.
1: Alle sexy foto's.
0: Vrouwen überhaupt.
1: Schaarse kleren, sexy foto's. Kim, aan jou de eer om daarover te beginnen.
2: Ik vind dat een heel vieze vraag, hè. Dat weet je zelf
0: een
2: ook.
0: Vieze vraag.
2: Ja, ik vind dat heeft zoveel aspecten en nuance, want ik vind wat Anke zegt al goed. Ja, als nu de buurvrouw in bikini op Instagram staat en je gaat dat liken, is misschien een klein beetje vervelend. Hè. Maar
1: als uit nodiging, want dan zou die vrouw wel eens kunnen denken, Tim van hiernaast, die zou wel eens een nummertje met mij eventueel willen maken.
2: Ja, en je moedigt dat dan zo wat aan en je zegt, wauw, leuk,
0: buurvrouw. Het is gewoon sympathiek naar de buurvrouw toe, toch? Die zegt
2: maar dat kan dan ook als een foto van de hond of zo post, niet?
1: Ja, of een emotioneel berichtje of zo. Van,
2: dan kan je daar de aanmoediging in steken. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet, en Anke, ik zie Anke al kijken, want ik ken Anke haar mening daarover. Als dat zo'n Australische chick is, weet ik veel, die nooit gaat tegen komen. Goh, ik ben daar eigenlijk ook wel niet mee bezig. Ik weet niet of hij dat doet of niet.
1: Maar Niels is ook jouw man. Niels is ook niet zo bezig met de socials, hè?
2: Ja, maar weet je, we gaan daar wel geen...
1: Maar ik eens kijken wat hem liked.
2: Ja, kunnen dat. Ik weet zelfs niet. Ik ben daar... Kijk al eens. Maar... Je mocht daar niet naïef in zijn. Hè. Mannen kijken porno. Dat is even een andere
1: sowieso
2: brug verder. Hè. Punt. Dus ik denk ook wel dat die naar pikante foto's kijken. Maar ik vind ook een verschil. Een pikante porno-achtige foto. Of een mooie vrouw in bikini op het strand. Oh, ik denk niet dat ik daar een heel groot punt van zou maken.
0: Anke.
1: Ja.
0: Nee, zou jij
2: zou geen dealbreaker zijn.
1: Wacht, ik ben hier even. De laatste post van Niels de Jonk dateert van 3 juni 2024.
2: Ja, de mens is er niet zo mee bezig.
1: Dat vind ik al tof. Maar het ding is, ik ga mij... Want anders, ik voel dat ik mij hier in een wespennest aan het duwen ben. Hè, en dat wil ik niet. Ik ben niet jaloers. Daar ga ik alles mee beginnen. Maar...
2: Maar
1: dat al het voorgaande wegveegt van tafel, zo is dat. Ik val persoonlijk niet op mannen die dat gretig doen.
2: Ja. Maar ik ook niet. Ik
1: dat
2: doe
1: is
2: het nooit. Dat is wel waar.
1: Ja.
2: Ik snap het ook niet. Zo fitnessboys en zo, ik volg het niet. Het doet me niks.
1: Ik ook niet. Ik
2: like
1: dat ook
2: niet. Omdat mij het niks doet. Dat, ja.
1: Kijk, het ding is gewoon... Dus Tom mag van mij porno kijken tegen de sterren op.
0: Mooi.
1: Die mag naar andere vrouwen kijken tegen de sterren op. Meen ik, vind niet erg, dat boeit me eigenlijk niet. Ik hoef het ook niet te weten. Maar die moet toch niet zo... Van die gekke foto's online zitten aan liken.
0: Gekke foto's, de buurvrouw.
2: Doet hij dat?
1: Ja, nee,
2: dat
1: heb je
2: al gecheckt.
1: Nee, maar hij zit, het ding is, ik vind een man heel sexy die weinig op social media zit.
0: Ja.
1: Die zoiets heeft, die zeven, dat boeit mij niet. En... Dus mijn man doet dat ook niet. Ik vind dat heel sexy dat hij dat niet doet. Gewoon omdat hij... Ik vind het sexy een man die niet in de online wereld zit... omdat hij iets beters te doen heeft. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ik heb graag een man die mee is met het nieuws... maar ik heb geen man die zo tijd zit te verdoen met scrollen. Ik vind het leuker als een man...
2: En wij dan maar op die social zitten.
1: En wij maar om de, ja, omgekeerd. Want hij vindt het ook niet sexy dat ik veel online zit. Hè. Maar dus hij heeft pech met mij, maar ik heb chance met hem.
0: Ja.
1: Snap je wat ik wil zeggen? Dat is een hele andere visie. Dus ik ben niet jaloers. Maar ik vind het gewoon sexy als een man... niet te veel online zit.
0: Ja, ik vind het wel super grappig. Ik ben niet jaloers, maar... Ik ben niet racist,
1: Nee, dat is iets helemaal van Sven. Maar ladies, jullie begrijpen toch wat ik wil zeggen? Het is toch sexy, een man die met twee voeten in de wereld staat in de offline.
2: Ja, dat snap ik. Maar zal ik eens iets zeggen? Ik like vaak vrouwen in bikini.
1: Oh ja,
2: zeker vriendinnen, om te stimuleren van je ziet er goed uit.
0: Maar Sander en Grim ook.
2: Maar vreemde vrouwen ook.
1: Ik like elke sexy foto van Kim, want ik post nu weinig goede foto's van mij. Maar je hebt altijd van die mooie fashionfoto's. Ik ben de eerste om Kim van ons te liken.
0: Maar wacht even, meisjes. Ja. En deze rubriek was eigenlijk om het eenvoudiger te maken voor mannen om met jullie om te gaan. Maar na vier afleveringen merk ik al onmogelijk. We maken het nog complexer eigenlijk.
1: Maar jullie snappen. Snappen jullie het? Wie snapt het? Maak je eens kenbaar. Wie snapt wat Kim en ik willen vertellen eigenlijk vanochtend?
0: Mag het nu of mag het niet?
2: Van mij mag het eigenlijk wel.

0: ja, tell us what it takes. Dankjewel voor de honderden reacties die binnenkomen.
1: Sven, goedemorgen en welkom in de wereld van de vrouwen, waar weinig eenduidige antwoorden komen op vragen, zeker zoals de vraag die je net stelde. En dan zeker als we het hebben over ADHD-vrouwen, daar komt helemaal geen eenduidig antwoord uit. Allee, er is gewoon niks eenduidig. Zo simpel is dat. Dus eigenlijk is het helemaal niet complex. Ook al zijn wij misschien wel complex, want ja, ik ben er ook in. Groetjes!
2: Oh, er komen ook zoveel berichtjes binnen, hè. Evie zegt van, ik snap het helemaal, hoor. Niks zo'n afknapper als een man die constant op zijn gsm naar onnozeligheden zit te scrollen.
3: Onnozeligheden?
2: Ja,
3: en jullie krappe
2: nee,
3: vrouwen die onnozeligheden.
2: Die sexy foto's van andere vrouwen moeten niet geliked worden, zegt Evie. Er zijn genoeg andere dingen om te liken. Ik like persoonlijk ook alleen maar grappige filmpjes en mooie foto's van Kim van Lonsen. Net zoals Juri de Zwerd stuurt, ik like enkel Kim haar foto's. Dat snap ik wel.
1: Dank je, Juri.
2: Er komen ook heel veel berichtjes binnen, zoals Veronique. En Lieve stuurt het ook. Ik denk dat het een verschil maakt of ze hun eigen partner ook complimentjes geven.
1: Want dat
2: ja
1: vind ik
2: of nee.
1: Een hele goeie, omdat echt wel, ik voel mij heel geliefd en aantrekkelijk door mijn man. Ja, dat is echt waar. Die kan zo dingen zeggen waar ik zelfs aan betant van, waar ik zeg, allee, schat. Hè. Maar ja, dat ik misschien daarom zoiets heb, ja. En we hadden het daarnet ook nog over WhatsApp-groepen waar dan die sexy foto's in geteeld werden. En Anke, jij zei, huh? Mijn man zit in zo'n groep. Ik weet dat met een paar andere vrienden. Ik mag daar zelfs in kijken en ik vind dat nog amusant. Ik lach mee. Ik denk dat ik heel veel mannelijke energie in mij heb of zo. Dat ik dat nog wel leuk vind.
3: Mag ik nog geen poging doen om nog een vraag te stellen? Maar niet
1: in kom aan, zwem maar een goeie nu.
3: En ook binnen de 20 seconden antwoorden, alstublieft. Want we gaan muziek nog draaien.
1: Kunnen we niet beloven.
3: Maar is het probleem niet, als ik het goed probeer, ik probeer het te begrijpen. Hè, dat jullie zeggen, we zijn niet jaloers, hij mag kijken naar van alles.
2: Ja.
3: Maar anderen moeten niet zien online dat hij dat liked.
2: Nee, dat hebben we niet gezegd. Hè?
1: Ik vind het niet geluisterd.
2: Nee, dat inderdaad. Vind ik nu ook wel. Dat heeft niemand gezegd.
1: Hij mag het, maar alleen bij echt, pak nu mijn beste vriendin en die doe eens een heel sexy lingeriefoto. En hij liked dat, dan kan dat zo wat awkward worden. Dat is het enige, maar alle andere vrouwen
2: liken.
1: Go, like
2: en vooral
1: kapot.
2: Complimentjes geven aan je eigen vrouw, dat is de key.
1: Ja, voilà. Het is ook duidelijk.
3: Ja, het is heel duidelijk. Heel simpel. Ja, dat is wel

Hey Sven, met alleen hier. Sven, stop ermee om de vrouwen te proberen begrijpen. De encyclopedie is te dun om een vrouwenhoofd te kunnen inkijken. Bedoelen ze ja, dan is het nee. Zeggen ze nee, bedoelen ze ja. En alle thema's zijn goed om te blijven discussiëren. Veel succes, Sven.

0: Mars in de ochtend van Joe. Goedemorgen, zometeen het uitgebreide weerbericht met Frank. Hopelijk hangt er nog wat zon in de lucht de komende dagen en mooie temperaturen. Maar eerst het nieuws. Nieuws van 9 uur, dat krijgen we van Grim. Goedemorgen.
1: Je kan je opnieuw laten inenten, nog geen Vlaams begrotingsakkoord en Madonna is de grote slokop op de MTV Awards. Het vaccinatieseizoen begint en dat betekent dat je bij de huisarts opnieuw je prik kan gaan halen. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Viroloog Steven van Gucht.
2: Door het nu te versterken zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel, ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
1: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Het blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Op dit moment doet Vlaams minister-president Diependalen opnieuw 1-op-1 gesprekken omdat ze er samen niet uitkomen. Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt beperkt in de tijd, de dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. De drinkwaterfactuur zal niet stijgen. Om 2 uur vanmiddag moet Diependalen zijn akkoord voorstellen in het parlement. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia en die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
3: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
1: Het was Madonna die de meeste prijzen won daar. Ze werd onder meer artiest van het jaar en samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love.
4: Hey Frank, als ik naar links kijk door het raam, dan lijkt het precies herfst. Maar de zomer komt eraan, hè? Hoe laat?
5: Dat zal pas morgen zijn. Het hangt een beetje af van waar je bevindt natuurlijk, want vandaag is een beetje een tweedeling. Hè. Dus in het westen en centrum van het land is het net wat minder, dus daar kan het af en toe regenen tenminste. En zeker na de middag kan het fel gaan regenen. Hè. Dus zeker in de westelijke provincies in het oosten, die ontsnappen daar toch grotendeels aan. En zeker in de Ardennen en deels in Limburg, daar gaat het zelfs heel de dag droog blijven met redelijk wat zon. En daar kan het 24, 25 graden worden. Dus daar ziet het er allemaal prima uit. In het westen, ja, door de bewolking, door de regen die er valt, zal het niet warmer zijn dan 19 tot 21 graden.
4: Oké, maar morgen dan is het voor iedereen?
5: Morgen is voor iedereen, inderdaad. Dus na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen we zonnige perioden, af en toe wat hoge en middelhoge wolkenvelden, maar het is vooral de temperatuur die opvalt. Hè. Dus 26 graden in het westen, 27 graden in het centrum van het land. In het oosten kan het zelfs oplopen naar 29. En misschien in het beste geval tenminste dat het zelfs 30 graden kan worden. Dus dit is toch wel heel uitzonderlijk warm. Dus als je ervan kan genieten, doe het. Want we gaan natuurlijk niet lang vasthouden. Hè. Dat is een beetje moeilijk in september. 30 september, dus woensdag bijvoorbeeld, gaat na de middag het beginnen te regenen. In het westen is het dan daar nog 20 graden. 24 graden kan het nog wel worden in het centrum. En uiteindelijk de regen, die zal pas tegen de avond ook het oosten van het land bereiken. Dus daar kan het dan nog 27 graden worden. En de regenzone, ja, daarachter zit veel koudere, veel normalere temperatuur zitten daar. Hè. Dus dat is logisch natuurlijk. 1 oktober zijn we dan met regen. Later wat droger weer bij 19. 18 graden en dan vrijdag en in het weekend rustig weer. Af en toe wat zon. Kans op regen is toch redelijk klein en de temperatuur liggen daar rond 20, 21 graden. Wat overigens nog altijd vrij
6: goed is. Voor oktober goed is. Absoluut. Dank je wel, Frank.
4: Het gaat traag richting Antwerpen op deze maandagochtend. Op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord verlies je 37 minuten. 35 minuten file op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem. Richting Brugge E403 gebeurde een ongeval tussen Moorselen en Roeselare. Verlies je een half uur, 25 minuten extra op de Brusselse binnenring tussen Expo

0: Burning Heart van Survivor, vorig jaar op 1037 in onze top 2000 die weldra weer van start gaat. Ja,
1: stemmen kan de hele week op joe.be.
2: De ochtend van Jo.
1: Met Toby Alderweireld. Dag Toby, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey Toby.
1: Ik ga Ankie tegenhouden. Ankie heeft al 1000 vragen over de verrader.
0: Maar daar mag ik niet over vragen.
1: Nee, maar ja, je gaat straks bij Tom erover praten. Hè? Dus we gaan dat niet doen nu.
0: Maar mag ik één ding zeggen? Toby, jij doet dat wel goed in de verraders. Hè? Ik ga niks spoilen. Maar het lijkt alsof je al die seizoenen al versleten had. Dat je al... Je bent zo slim de hele tijd. Zo van die groepsdynamieken. Of is dat gewoon omdat je altijd voetballer in een ploeg bent geweest? Dat jij zo goed... hebt hoe groepen in elkaar zitten.
3: Dat durf ik niet te zeggen. Ik had, toen ik vorig jaar het aan mij, dat is vorig jaar genomen, mee heb gedaan, heb ik de 3 afleveringen van het vorig seizoen snel gekeken om het toch een beetje te zien hoe het in elkaar zat. Dus ik ben niet echt heel voorbereid vertrokken. Maar dat is misschien wel het beste, dat je echt jezelf kunt zijn. En dat heb ik geprobeerd, alleen jammer genoeg.
1: Meer details daarover vanavond bij Tom de Kok.
0: We mogen er niks meer over vragen.
1: Ja, het is goed.
0: Maar
1: het is goed.
0: Ik ben fan van jou, hoe jij het hebt aangepakt.
1: Zij mag het over voetbal hebben. Ja, ik ga het even over voetbal hebben, Toby. Ik ben content over hoe je ex-coach bij Antwerpen het heeft aangepakt. Geen rommel bij Mark van Bommel, dat is wel duidelijk. Ja, dat is echt goed. Ja, maar iedereen is nu natuurlijk superlovend, vooral over die eerste helft tegen de Italianen. Had jij ook dat gevoel van, dat is Mark. Doet hij iets anders met een team?
3: Jawel, ik denk dat hij iedereen een goed gevoel geeft. Daarna heel veel duidelijkheid. Want je hebt niet heel veel tijd als trainer.

0: van de nationale ploeg. Duidelijkheid en de wil vooruit voetballen, druk vooruit en natuurlijk ook wel realistisch. Maar ik denk dat we een fantastische Rode Duivels de eerste helft hebben gezien tegen Italië en uiteindelijk 0-2 daar gaan winnen. Ja, dat is een heel, heel mooi resultaat en dat geeft heel veel hoop voor de toekomst.
1: Ah ja, oké, want ik ben ook altijd bang om na het resultaat van één match al euforisch te gaan doen. Dus altijd. Maar jij hebt hem meegemaakt als trainer, hè? Want dat vraagt me toch af van de vorige bondscoaches die jij ook hebt gekend natuurlijk. Er werd gezegd dat zijn ongelooflijke, dat waren goede people managers. Just werd gezegd. Ja. Wat is dan het verschil met hem? Zo even leg dat eens uit met een appel en een ei voor gewoon mensen die nooit in een kleedkamer zitten.
0: Ja, maar hij is ook een hele goede people manager. Hij geeft een heel goed gevoel. Maar daarnaast is hij ook heel duidelijk in hoe hij wilt spelen. En je weet altijd heel goed voorbereid, tactisch, hoe je aan een wedstrijd moet beginnen. Ik kan niet te hard in detail, maar in balverlies en balbezit. Je weet als ploeg zijn, oké, dit gaan we doen, zo gaan we het aanpakken. En die duidelijkheid is wel heel belangrijk. Omdat je, zoals je zegt, niet altijd bij elkaar bent, zoals in een ploeg.
1: Ja, ja.
0: En hij geeft je gewoon een heel goed gevoel. En dat is denk ik voor iedereen, maakt niet uit in het voetbal of in een normale job, of in een andere job. Je goed voelen is het belangrijkste.
1: Ja, oké, okay, goed. Ja. Vanavond tegen Frankrijk, ook al met een nieuwe trainer. Die mens heeft ook wat ervaring, zeker Zidane. Die schijnt ook wel iets te kunnen. Zowel zonder Mbappé, die is geblesseerd. Ja. Kunnen wij daar eigenlijk iets tegen doen? Want de vorige 5 wedstrijden tegen Frankrijk, telkens niet gewonnen. Hè?
0: Nee, maar het is misschien een keer het moment. Hè. We spelen thuis om een keer van die Fransen te winnen. Maar ik denk dat we gewoon een goede wedstrijd willen zien en hetzelfde soort spel als tegen Italië. En dat is denk ik dat we willen zien. Herkenbaar België, herkenbaar Rode Duivels, die echt voor de overwinning gaan. En als het dan geen overwinning is, maar heel close of met een goede wedstrijd, denk dat we dan ook tevreden kunnen zijn, maar gewoon dat we die stappen vooruit zijn aan het maken. Ik denk dat dat voor iedereen in België belangrijk is.
1: Maar dan kunnen de Fransen het meeste pijn doen? Hoe zouden we moeten spelen daartegen?
0: Ja, om ze op dezelfde manier aan te pakken als Italië, met druk vooruit en vooral aanvallen. Proberen vooruit te voetballen. Aanvallen, ja, voilà. En natuurlijk realistisch, hè. Bedoel, het is belangrijk om ook te weten dat het geen open deur dat bij ons achterin is, maar wel met positieve mindset.
1: Okay,
2: ja, okay. Het is vanavond om 9:15 live op VTM te zien, de match, maar ik ga niet kijken. Nee, ik weet al wat ik ga kijken.
1: Wat ga jij kijken?
2: Ja, de nieuwe aflevering van De Verraders.
1: Ja, zij gaan.
2: Want die komt altijd online als de vorige op tv is geweest. Dus ik ga dat kijken vanavond.
1: Allee,
2: persoonlijk, hè. Persoonlijk. Dat is mijn tv-tip voor mensen die ook niet naar de voetbal
1: gaan. Allee, en ik heb een radiotip voor alle Ankes in deze wereld. Vanavond luisteren naar Tom de Kok voor al dit soort verhalen. Toby, dankjewel en fijne dag.
0: Dankjewel.

0: AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Zeg, schat.
1: Ja?
2: Die badkamer, daar is een lek geweest.
1: Oei.
2: Dat is een zwembad. Wat nu?
1: Oh, ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond Belgische kost.
8: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
12: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
11: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
12: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
11: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
13: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
14: Dit is Joe.
15: Met Sven
14: en Anke.

0: Ah, de Backstreet Boys. En Annelies stuurt zoveel spijt dat ik geen tickets voor in Düsseldorf heb gekocht. Ik heb vannacht zelfs gedroomd dat ik toch naar het optreden kon gaan kijken.
1: Wanneer komen ze naar Düsseldorf? Binnenkort? Of?
0: Weet ik niet. Ja, okay. Binnenkort. Maar Annelies, klein troostschoudertje. Volgende week is het Top 2000. Daar gaat sowieso heel veel Backstreet Boys in.
1: Ja, gaat dat sowieso zijn?
0: Vorig jaar op 433 met I Want It That Way. Maar echt waar, hè? Een hele reeks hits van de Backstreet Boys gaat er sowieso in staan.
1: Ach, 2000 platen, jullie favorieten. Jij mag beslissen wat er allemaal gaat instaan. Volgende week, of een exacte week, zitten we er al middenin. Enfin, dan zijn we ermee gestart. Al 23 minuutjes, want maandagochtend om 9 uur het startschot. Dus vergeet niet te stemmen op joe.be. Dat is de plek waar je jouw top

0: Dat concert van de Backstreet Boys in Düsseldorf, dat was gewoon gisteravond.
1: Ah, okay.
0: En Sarina stuurt, ach, terecht, spijt van die luisteraar, want ik was erbij in Düsseldorf en het was fantastisch.
1: Dead or Alive, you spin me around like a record. En als je stemt inderdaad voor de top 2000 je favorieten doorgeeft, bestaat de kans dat je uitgenodigd wordt bij ons in de ochtend, nu vrijdagochtend. Dan is het dat akoestisch concertje van Raf en Ronnie, Raf van Brussel, Ronnie Moshuizen, met alle grootste hits uit de

0: One Republic en I Ain't Worried. Een hele goede morgen allemaal. Het nieuws van 9:30. Vlak voor koffie tanken. Hier is Grim.
1: Goedemorgen. Het nieuwe vaccinatieseizoen begint. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Dat beschermt beter, maar heeft ook iets meer bijwerkingen. Blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. De volledige kern zit opnieuw samen nadat Vlaamse minister-president Diependaele weer moest overschakelen naar 1-op-1 gesprekken omdat ze er samen niet uit geraakten. Wat weten we al? Het groeipakket wordt beperkt in de tijd, de dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. De drinkwaterfactuur zal niet stijgen. Om 2:00 vanmiddag moet Diependaele zijn akkoord voorstellen in het parlement. En zanger Ray is de eerste headliner voor Werchter Boutique komende zomer. Op zaterdag 26 juni treedt ze daarop. Dat heeft de organisatie laten weten. Je kent daar onder meer van de megahit Where's My Husband. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag voor €136. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met vooral aan de kust kans op een bui, aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. En morgen dan wordt het overal zomers warm met veel zon en 30 graden.
2: Het beste nieuws van de dag, dat de zanger Ray naar...
1: Zangeres.
2: Ja, maar hij is wel echt heel goed. Hij is een topzangeres.
3: Maar stop ermee.
2: Ja, maar dat is geen zeven. Ik lach niet. Ik vind dat echt de beste zangeres van het moment. Enfin, Antwerpse richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan verlies je een 30 minuten. 20 minuten file richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring file tussen Expo en Machelen verlies je 20 minuten. Dat zijn alleen de files vanaf het kwartier.
4: Koffietanken
5: met Sven en Anke.
4: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: HR Partners van Partena. Goedemorgen, dag Daphne uit Brussel.
6: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Hey, je bent een recruiter. Je moet de hele dag zoeken en mensen voor de juiste werkgevers vinden. Is dat een leuke job?
6: Ja, ik vind het echt een heel leuke job. Ik haal daar heel veel voldoening uit. Vooral de gesprekken met de mensen. Dat is iets dat mij heel hard boeit.
2: Je moet daar toch veel mensenkennis voor hebben. Heb je soms ook al eens vergist dat je dacht... Oei, die heeft me toch een verhaal opgespeld. Dat is even verkeerd afgelopen.
6: Goh, echt verkeerd afgelopen? Niet echt. Maar soms kan je wel denken van... Oei, dat is precies toch een raar gesprek. Of dat is precies niet wat dat bedrijf gaat leuk vinden of zoeken.
2: Ja, en dan laat je op een sympathieke manier weten van...
3: Het zal niet
2: het wordt
3: worden.
2: Niks.
3: Ja, maar ja.
2: Wij bellen nog. Ja, wij bellen nog. Zeg.
6: We proberen toch meestal wel feedback te geven aan de mensen die correct is.
2: Ja, maar dat is waar. Dat is ook dat de mensen er iets aan hebben. Hè. Jullie hebben ook altijd hele grote personeelsfeesten, heb ik mij laten vertellen, Daphne.
6: Ja, dat klopt. Dat is de Fiesta van Partena, die heel berucht is eigenlijk met het bedrijf. Nu, ik ben zelf nog nooit kunnen gaan.
2: Oh.
6: Jammer genoeg, dus ik kijk uit naar de volgende keer.
3: Ik ben wel kunnen gaan.
6: Ja.
3: Ik heb inderdaad een DJ'd vorig jaar.
2: Maar Daphne, ben jij nu niet gegaan omdat Sven Ornelis op de affiche stond? Dat is nu komt de aap uit de mouw.
6: Nee, zeker en vast niet.
2: Oh nee, het is een andere reden. Oké, wat is goed. We gaan jullie plaatjes draaien, want jullie hebben heel veel leuke dingen aangevraagd. Hè? Metallica, Nothing Else Matters, Nice to Meet You van Miles Smith en The Power of Love van Frankie Goes to Hollywood.
3: Daphne, fijne dag gewenst.
6: Dankjewel.
3: Goed aan de collega's.
6: Dankjewel.
4: Koffietanken met Sven en Anke.

0: tanken met Sven en Anke.
1: Hallo, met César. Ik heb voor Frankie Goes to Hollywood gekozen. Dat doet me denken aan een eindeloos afterwork met de collega's op donderdag, die altijd eindigen met karaoke. En fijne dag iedereen.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Sven de Leijer en mijn absolute nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Lionel Richie met All Night Long, omdat hij een van de weinige nummers is waar ik nooit op kan stilstaan.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
2: Patsers for life!
1: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Koffie tanken
8: met Sven en Anke.
7: Met vandaag de muziek van Partena Professional.
9: Hey Sven en Anke, ik ben Daphne en ik heb Nice to Meet You aangevraagd van Miles Smith, omdat elke nieuwe job begint met een aangename kennismaking. Maar daarnaast is de aanvraag ook een beetje voor mijn zoontjes, die alle drie heel grote fan zijn van Miles Smith. Dag!

0: Dit is Joe. Koffietanken met Sven en Anke.
1: Hallo, ik ben Stefanie van HR Partners bij Partena Professional. Ik heb gekozen voor Nothing Else Matters van Metallica, omdat de juiste job, het juiste talent, Nothing Else Matters.

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Een hele goede maandagochtend. Het is 10 uur en het nieuws krijg je nu van Niels Rosa Peralta.
7: Goedemorgen. Een moordonderzoek in Denderleeuw. De Vlaamse begrotingsgesprekken zitten op slot en het vaccinatieseizoen is begonnen. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De feiten gebeurden gisteravond. Het labo en de wetsarts kwamen ter plaatse. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en de broer van het gezin. Hij wordt vandaag ondervraagd. Er loopt een onderzoek om na te gaan wat er net is gebeurd. En er lijkt geen schot in de zaak te komen bij de Vlaamse begrotingsgesprekken. Na gesprekken per partij van morgen zit minister-president Diependalen nu opnieuw samen met zijn topministers, dus van N-VA, CD&V en Vooruit. De regeringspartijen hebben de hele nacht vergaderd en de deadline komt dichterbij. Want om 2 uur moet Diependalen zijn besparingsplannen uit de doeken doen in het parlement. En het vaccinatieseizoen begint. Dat betekent dat je bij de huisarts opnieuw je prik kan gaan halen. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Je hoort viroloog Steven van Gucht.
8: Door het nu te versterken zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel, ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
7: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
6: 3 files op dit moment waar je nog meer dan 10 minuten verliest. Op de A12 richting Antwerpen een half uur erbij. Tussen Londerzeel Industrie en Breendonk. E313 een kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de Brusselse binnenring reken op een kwartier erbij tussen de Expo en Machelen.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.
6: Ja, net gehoord in het nieuws dat het vaccinatieseizoen begonnen is. Een moeilijk woord. Wel, ik geef jou een prik vol goede muziek. We gaan de beats voeren van Culture Beat.

Oh, bedankt voor al die leuke berichtjes al in de Joe-app. Ik heb een weekje vakantie gehad, een paar dagen aan zee gezeten. En heel veel zin terug in een nieuwe werkweek samen met jou. Met straks om 11:15 natuurlijk weer een nieuwe wegwijzer. Een van de tofste, liefste, meest charming Vlaamse zangers die we hebben. Die hoor je dus binnen een

zichzelf eens goed blijt, dan is dat niet zo stijlvol als bij Aaron Blommaert en Zoe Levi. Die hebben gouden tranen. Dat is toch behoorlijk uniek. En die Zoe Levi, die heb ik vorige week nog op VTM gezien. Misschien heb jij het ook gezien, die aflevering van Beste Zangers, oftewel de Hollandse Liefde voor Muziek, waarin onze Clouseau ook zitten en dan een pak Nederlanders die allemaal zeer goed kunnen zingen. Eentje daarvan is die Zoe Levi en vorige week de uitzending op VTM was met de muziek van Clouseau en toen zong die Zoe Levi Passie van Clouseau. Was ook prachtig. Ja, is gewoon een geweldig goede song, ook Passie. En dat bleef perfect overeind. Bij Zoe Levi staat er in de nek ook getatoeëerd: ik zing. Dat doet ze, dat kan ze. En dat kunnen eigenlijk ook alle artiesten die je vanochtend hier bij Joe hoort. Getatoeëerd of niet. Er komen een paar zeer sterke vrouwen aan in de vorm van Destiny's Child. Maar eerst wat boys, namelijk de Pet Shop Boys.

0: trekt een actieve onweerszone over het land met
1: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
7: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe ver door lievers?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
9: Dat is Imo!
3: Gix merkt je op.
10: Mode voor haar.
3: Voor hem.
11: En voor ons.
3: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
11: Bij Gix!
3: Gix, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
11: Dat is gix.be, want...
3: Gix merkt je op.
12: Opgelet, want Bies wordt beeld. Laat je inspireren op Beeld Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
13: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
14: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
14: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
16: Minder en meer.
17: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
18: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
19: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
20: Ixina.
19: Info in je winkel of op ixina.be.

Ze hadden ergens Charlie wel nodig, maar tegelijkertijd ook zeer onafhankelijke vrouwen, die van Destiny's Child. Daarnet in het nieuws dat het vaccinatieseizoen is begonnen voor corona en ook voor de griep. Je hebt misschien vanochtend ook Anke horen vertellen hoe zij het vorige week heel zwaar te pakken had. Het gaat weer wat de ronde doen. En je kan daar dus naar vragen, naar zo'n vaccinatie bij de dokter of bij de apotheker. Want dat laten heel veel mensen ook in de Joe-app weten, onder andere Christophe en Mark. Je kan daar ook voor bij de apotheker gaan. En iedereen moet dat uiteraard voor zichzelf bepalen of die dat wil of niet. Maar ik heb zelf in januari nog eens echt zo de griep gehad. Maar man, hoe mottig is dat? Daar ben je echt zo ziek van. Dus ik ben toch zeer geneigd dit jaar om mij te laten vaccineren. En ik zie dan in de Joe-app al data verschijnen van luisteraars die dat laten weten van wanneer hun prik gepland staat. En dan is er ook Lisbeth die zegt, de enige vaccinatie die ik wil, dat is een prik met goede muziek. Wel, verpleegster Heidi is volop bezig met haar shift vandaag. En ik voorzie nu een piekuur met George Ezra en Outfield.

George Ezra, die graag van voor zit in de auto. Riding Shotgun heet dat. En zometeen een band die vooral graag zotte toeren uithaalt met die auto. Want de Joyride van Roxette komt eraan. Maar eerst eens zien waar jouw auto mogelijk moet afremmen. Er zijn drie problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. A12 richting Antwerpen, 20 minuten in de file daar tussen Londerzeel Industrie en Willebroek Noord. Komt door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. En op de Brusselse binnenring reken op 5 minuten extra tussen Strombeek en Koningsloo. Heidi van Tielen.

Vanochtend zijn de eerste namen gelost voor het Schlagerfestival volgend jaar in maart in de Trixo Arena in Hasselt. Voor heel veel mensen is dat een soort van jaarlijkse, matig tot zeer zware foute afspraak in hun agenda. 2027 wordt een editie in het teken van disco. En de eerste namen die gelost zijn, ja, dat zijn de namen die je verwacht. De Romeo's, Willy Sommers, Laura Lien, Yves Segers en ook de man die deze week mijn wegwijzer is, the one and only Christophe. En vorige week heb ik zelf tijdens mijn vakantie de streamingtip van Stefanie Plankaart getest en de restauranttip van een aantal maanden terug van Dominique Persone. Om maar te zeggen, ik luister ook heel goed naar die toffe tips van mijn wegwijzers. En zometeen komen daar dus, komt daar vandaag al de eerste nieuwe bij van zanger Christophe.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hey, ik ben Toby Alderweireld en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Mr. Brightside van The Killers. De reden is dat ik nog moet denken aan mijn passage bij de Masked Singers in show 2 en dat was mijn favoriete show.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op een Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De vijf beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
7: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
6: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Ja, dat was de deur.
7: Ja.
8: En wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Afgelopen zomer was hij weer op zowat alle Vlaamse podia terug te vinden. Maar nu is zanger Christophe van jou en van mij. Want deze week is hij dit hier.
1: De Wegwijzer.
0: Christophe, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt er ook weer een drukke zomer op zitten. En sommige artiesten die vallen dan na die zomer zo'n beetje in een zwart gat. Dat gaat bij jou totaal niet het geval zijn. Ben jij stiekem al aan het toeleven naar de kerstperiode? Want dat is ook echt jouw ding, hè?
2: Ja, absoluut. We doen dit jaar 22 kerstconcerten. Maar ik zeg het ook, september, oktober, november is nog razend druk bij ons. Dan zit er ook nog de Lotto Arena tussen op 8 november, hè, Christophe Cintura. Ja. Dus het is nog echt een heel druk najaar. Maar superleuk. Ik ben echt super dankbaar.
0: Blijft er dan tijd over om gewoon in de zetel te ploffen en een serietje te kijken?
2: Het grappige daarvan is, als ik zo heel even ontsnap naar Spanje, naar mijn eigen koninkrijk, daar heb ik echt tijd om s'avonds te Netflixen. En ik ben een beetje verslaafd aan Netflix. Dus het begint al op de vlieger, hoor. Ja. En dan kijk ik de serie verder af in mijn zetel. En dat vind ik altijd geweldig.
0: Dus dat is eigenlijk ontspanning en vakantie voor jou. Het vliegtuig op en dan de serietjes kijken.
2: Ja, en in mijn zetel liggen, niet te laat thuis. En dan 's morgens weer vroeg opstaan om te gaan ontbijten, een wandeling te doen en gewoon verstand op nul, hoofdje leeg. Ja, dat is echt, dat is voor mij pure ontspanning.
0: Oké, maar dan heb je al heel wat gekeken. Wat raad je aan?
2: Oh, ik heb al superveel series gekeken. Maar de serie die voor mij het meeste indruk heeft nagelaten is The Crown. Daar zijn 5 of 6 seizoenen van. En dat is eigenlijk zo'n beetje binnenkijken in het Engels Koningshuis. En ik ben als kind en tot nu nog altijd een heel grote fan van Lady Diana.
0: Ja.
2: En ik heb zo de Queen een beetje leren te begrijpen. Al zal ik het dan misschien nooit kunnen. Maar ja, dat kwam toch wel heel dicht in de realiteit. En dan denk ik van, oké, daarom heb jij zo gereageerd en dit en dat. Dus ik vond dat wel een heel boeiende serie.
0: Ja, want het leunt wel tegen de werkelijkheid. Er is natuurlijk ook wel wat fictie, denk ik, aan. Dat hebben ze
2: absoluut.
0: Ook
2: wel, ja. Absoluut. Maar het is boeiend hoe heel reëel het gemaakt is.
0: Ja.
2: En ik heb ook heel veel respect gekregen, ook natuurlijk wel voor de Queen. Niet voor haar reactie naar Lady Diana toe, maar hoe ze het instituut eigenlijk beschermt. Het is echt wel heel zot gemaakt.
0: Zeg, en is dat dan zoiets wat jij ook in andere landen volgt? Ben je een soort van royalty watcher? Niet alleen wat het Engelse koningshuis betreft, maar ook in andere landen? Vind je dat wel iets?
2: Ja, dat boeit mij toch wel, de royals. Ja, dat boeit me. Dat is zo'n heel onbekende wereld. En dan, ik denk dat mensen dat bij bekende Vlamingen ook hebben. Hè, zo van, die maken daar hun eigen droombeeld en een droombeeld van. En ik heb dat wel een beetje bij de royals.
0: Oké, voilà, dan vind je helemaal jouw ding bij The Crown op Netflix.
2: Absoluut.
0: Mijn eerste tip van mijn royal deze week en wegwijzer Christophe. Dikke merci Christophe en heel graag tot morgen.
2: Tot morgen.
1: De Wegwijzer.
3: Good times, great music.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: De Misty Dutchess van Connections.
8: En, hoe was Thailand?
9: Oh, echt zalig. Veel gezien.
8: Goh. Ja? Zijden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
9: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
8: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
9: Ook gemist.
8: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
9: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
8: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
10: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
11: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
12: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
8: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
13: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
8: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ah. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
13: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
8: Oh.
12: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zometeen Tina Turner en Bryan Adams in één song, maar eerst het nieuws van 11 uur. Dit is Niels Rosa Peralta.
14: Goedemorgen. Een moordonderzoek in Denderleeuw. Elise Mertens blijft onze beste Belgische tennisser. En Alexander Bloks kent zijn eerste tegenstander in Tokio. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De feiten gebeurden gisteravond. Het labo en de wetsarts kwamen ter plaatse. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en de broer van het gezin. Hij wordt vandaag ondervraagd. Er loopt een onderzoek om na te gaan wat er daarnet is gebeurd. En sport, Alexander Bloks blijft de beste Belg op de wereldranglijst tennis op nummer 27. Voor Zizou Bergs op 38 en Rafael Collignon die daalt van 47 naar 48. De Italiaan Jannik Sinner blijft nummer 1 van de wereld bij de mannen. Bij de vrouwen blijft Therese Mertens de beste Belgische op plek 19. Hanne van de Winkel verliest twee plekjes tot 86. De Kazachse Elena Rybakina blijft de nummer 1 bij de vrouwen. En Alexander Bloks kent trouwens zijn tegenstander voor het ATP-toernooi van Tokio in Japan. Hij neemt het op tegen de Monegask Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Het is nog maar de eerste keer dat de twee tegen elkaar spelen. Zizou Bergs speelt dan weer tegen de Tsjech Jiří Lehečka. Bloks komt ook nog in actie in het dubbelspel. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
1: 1 over 11 en er is één probleem onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen. Verliestijd daar nog van 8 minuten door een ongeval tussen Willebroek-Zuid en Willebroek-Noord.
15: Dit is Joe
16: met Heidi van Tielen.

Tina en Brian over de liefde. En de liefde is natuurlijk het lievelingsonderwerp voor de gemiddelde artiest. Zo meteen ook liefde te voelen bij Dolly Parton na deze romanticus Jason Mraz. And I'm yours.

soort van gezonde jaloezie, maar dan in een liedje gegoten door Dolly Parton, Jolene. En Dolly Parton werd afgelopen nacht nog in de bloemetjes gezet door de vrouw die je daar net nog hoorde, net voor 11 uur. Namelijk door Taylor Swift. Want afgelopen nacht waren er in Los Angeles de MTV Video Music Awards. En Taylor Swift die heeft nu zelfs het record aantal beeldjes van Beyoncé afgesnoept. Ze heeft er dus de meeste van iedereen. En zij droeg gisteren haar award, haar hoofdprijs op aan de one and only Dolly Parton, die een maand geleden overleed. En ze zei er ook bij, ik denk dat we ons allemaal gelukkig mogen prijzen dat we eventjes deze planeet hebben mogen delen met Dolly Parton. En ze omschreef Dolly Parton ook als de ultieme showgirl. Ja, eer die haar absoluut toekomt. En ook wel fijn dat een 36-jarige dat kan zeggen over een 80-jarige. Best bewijs dat Dolly echt over generaties heen ging en iedereen dol was op Dolly. En nu naar een andere topartiest die niet zingt over Plankendaal of de Antwerpse Zoo, maar wel over Zootropolis. Dit is Shakira.

0: En zo meteen gaan we smullen van een nieuwe In de Stemming.
1: De beste volle van maken, dat kan tellen.
2: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
2: Maffa.
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké.
1: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Maar groeien, laat het gras maar groeien.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè?
7: Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
9: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
13: Van plastic, metaal of drankkarton.
12: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd.

0: de stemming.
1: Vandaag zijn de kandidaten voor het nieuwe seizoen van Mijn Restaurant bekendgemaakt vanaf 6 oktober te zien op VTM. Al jaren, het is even ertussenuit geweest en dan een remake gekregen, denk ik een jaar geleden ongeveer. En sindsdien is het weer helemaal terug. Vijf duo's opnieuw die dus gaan proberen om een restaurant uit de grond te stampen. Dat ook blijft draaien natuurlijk na de uitzending. Dat schijnt niet zo evident te zijn. Gaat ook altijd gepaard, dat is het format van die soms wel wat gemene kritiek van de jury. Dat opbouwen moet erin zitten en dan zit er soms ook wel een beetje dat afkraken in. Maar bon, ik zie hier de duo's voor mij staan online overal terug te vinden en in de krant. Zelf heb ik denk ik al direct een voorkeur voor zo'n moeder en een zoon. Vind ik wel een fantastisch verhaal om dat samen te starten. En dan ook een duo dat een Thais restaurant gaat beginnen. Vind ik gewoon zelf heel lekker, maar dus de restaurants gaan terechtkomen in Gent, Halle, Hasselt, Mechelen en Oostende. En daarom een culinaire in de stemming vandaag. Want je kan nu kiezen in de Joe-app voor deze. Misschien een kleine doordenker, maar dit is Tom's Diner van Suzanne Vega. Een heel erg toffe plaat die dus zo gaat over een restaurant, over het diner-restaurant van Tom. Daar kan je dus nu op stemmen in de Joe-app. Maar zoals ik al zei, er gaat ook altijd wat kritiek met dat programma gepaard. En dan, dan is het soms een beetje kijken naar wat er misloopt in dat restaurant. En UB40 heeft ooit een song gemaakt over iets behoorlijks groot. Enfin, klein, maar toch ook groot. Dat kan mislopen.

Een culinaire suggestie vandaag op de menukaart. Red in my kitchen van UB40 of Tom's Diner van Susan Vega. Dat zijn de twee songs waar je tussen kan kiezen nu bij In de Stemming. Ja, jij kiest voor welke song jij in de stemming bent door gewoon op jouw favorietje te klikken. Smaakt hopelijk naar meer. Dus ga maar naar die Joe-app en stemmen op...

0: Zometeen het babytaaltje van de police. Maar het is 11:40, dus ook eens kijken hoe het zit onderweg. En dat valt bijzonder goed mee. Eén file waar je exact 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen, droogte van Aartselaar.
1: Heidi van Tielen.

Ondertussen staat er Tom Steiner van Susan Vega of Red in My Kitchen van UB40 op het menu. Naar aanleiding van de 5 duo's die vandaag zijn voorgesteld voor het nieuwe seizoen van Mijn Restaurant. Op dit moment willen jullie de rat. De rat in de keuken krijgt de 55% van de stemmen. Maar het kan nog een lekkere lunch worden bij Tom Steiner als je nu stemt in de Joe-app. Je krijgt nog

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Bart Lemlijn en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is En Dans van Clouseau.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is
2: Joe. Deze radiospot is voor u.
3: Zeker.
2: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
3: Pas opgestaan.
2: Al direct weer in slaap valt.
3: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
2: En maar kwijlen op zijn kostuum.
3: Ja, is dat normaal?
2: Nee.
3: Want slapen doet je in je bed.
2: Het is bedtijd.
3: Echt waar.
2: Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life.
0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
7: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
10: Amai, ik ben zo blij!
9: ...spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
10: Amai, ik ben echt hyped!
9: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
0: Dit is Joe.
11: Joe. Good times. Great.

0: Whitney Houston en I'm Every Woman.
1: In de stemming.
0: Vandaag zijn de kandidaten voor het nieuwe seizoen van Mijn Restaurant voorgesteld. Een van de leukste VTM-programma's dat er weer zit aan te komen. En ik heb zelf vanochtend met jou ook een soort take-away'tje gespeeld. Jij kon kiezen tussen twee plat de jour, of moet ik zeggen platen de jour. Niels uit Halen had wel een puntje van kritiek, begrijp ik ook. Zijn favorietje stond niet bij de keuzes. Hij wou eigenlijk

0: alles is op.
1: Snap ik, Niels. Wereldhit is dat van Samson en Gert. Maar het is dus een ander hoofdgerecht geworden om van te smullen. Met dank ook, dat blijkt uit de vele reacties in de Joe-app, aan de film Ratatouille, waardoor de rat in de keuken toch ook iets schattigs krijgt. Geen Tom's Diner dus, maar wel deze UB40.

Hemelse geluiden op het einde van die Gangsta's Paradise van Coolio. Geen idee of die man zelf geloofde in de hemel of in het paradijs, maar ondertussen is het ook al exact 4 jaar geleden dat die Coolio overleed op deze 28 september in 2022 was dat. Was amper 59 en ja, zoals zoveel artiesten gestorven in de badkamer. Een mix van geneesmiddelen en verboden producten vind ik altijd zeer, zeer tragisch als een mensenverhaal en zeker ook een artiestenverhaal zo uiteraard moet eindigen. Nu 2 blondjes nog voor het nieuws van 12 uur. Het is er eentje van nu en eentje van vroeger. Pommelin Thijsie staat klaar met Ongewoon na deze vrouw die ook wel haar deel heeft gehad van seks, drugs en rock'n'roll. Debbie Harry van Blondie en Heart of Glass.

0: bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Voilà, maandagmiddag, het is 12 uur. Het nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. Een moordonderzoek in Denderleeuw. De klok tikt bij de Vlaamse begrotingsgesprekken en Ray komt naar Werchter Boutique. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn 2 vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Collega Katrien Sales.
3: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend, maar volgens onze informatie zijn de 2 vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor en dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
2: Het is onduidelijk of Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring haalt. Hij moet over 2 uur in het parlement uitleggen waar hij gaat besparen om de begroting rond te krijgen. Er ligt nu een finaal offer op de tafel. Dat hoort collega Rob van Erk.
4: Het is voor het eerst na een zeer lange nacht onderhandelen dat we voorzichtig positieve geluiden horen van binnen. In dat nieuwe voorstel zijn wat maatregelen verdwenen die vooral voor vooruit eerst moeilijk te verteren waren. En dus horen we nu van de 3 partijen dat een akkoord nog mogelijk zou moeten zijn.
2: Maar de tijd dringt dus. En de politie van Avelgem in West-Vlaanderen zoekt nog altijd naar de bestuurder van een Porsche. Die richtte gisteravond een ravage aan en sloeg daarna op de vlucht. Hij ramde eerst een IMO-kantoor, slingerde dan naar de overkant van de straat en kwam uiteindelijk tot stilstand in de gevel van een supermarkt, van een Carrefour-supermarkt. De passagier werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet dankzij camerabeelden wel wie er aan het stuur zat. 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
5: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist. Je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat kei ver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè. Ook jongeren, hè.
2: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. En zangeres Ray is de eerste headliner voor Werchter Boutique komende zomer. Op zaterdag 26 juni treedt ze daarop. Dat heeft de organisatie laten weten. Je kent haar onder meer van haar megahit Where's My Husband. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag voor €136. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden, met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
1: 1 file op onze snelwegen waar je exact 5 minuten verliest. Dat is op de ring rond Gent richting Zelzaten. 5 minuten erbij dus tussen Evergemse Steenweg en Bippelgem.
6: Dit is Joe met Heidi van Tielen.

Fleetwood Mac en Sarah. De top 2000. Ja, Fleetwood Mac is echt zo'n top 2000 band. Hè. Vorig jaar maar liefst 15 noteringen in totaal, waarvan er ook 3 in de top 100. Dus dat is echt wel bijzonder. Fleetwood Mac gaat ook dit jaar zeker niet ontbreken, denk ik dan toch. Binnen een week gaan we eraan beginnen aan de top 2000 van 2026. Weer 3 weken lang de allerbeste muziek op jouw radio. En dat bepaal jij natuurlijk mee welke dat is. Sinds vrijdag is die stemming geopend. Gewoon even surfen naar joe.be of in de Joe-app kijken. En daar kan je dan een selectie maken uit jouw all-time favorites. Maar vergeet ook zeker niet de muziek van de afgelopen maanden zelfs of de afgelopen jaren. Het is natuurlijk muziek die tijdloos blijft, die daarin komt. Maar dat kan ook perfect wat recentere muziek zijn. Dus laat je vooral eens goed gaan op joe.be of in die Joe-app. En mocht je toch nog een extra reden nodig hebben om te stemmen op die lijst, iedereen die gestemd heeft, die maakt kans om op vrijdag 2 oktober hier bij Joe naar een miniconcert te komen kijken van Raf van Brussel en Ronnie Mossuze. Wij voorzien ook een ontbijtje erbij en dan brengen zij misschien wel een prachtige akoestische versie van jouw nummer 1. Dat staat er dus op de planning als extraatje nog voor al de mensen die stemmen op die top 2000. Vergeet ook zeker niet de Nederlandstalige muziek, zou ik zeggen. Hè. Dat mag Vlaams zijn en dat mag Holland zijn, zoals deze Rob de Nijs. Oh.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Lieve mensen van de wereld, ik ben Alex Agnew en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is How Soon Is Now van The Smiths. En waarom? Omdat ik jong en depressief was en dat doet mij denken aan mijn jonge depressiviteit. En wie vindt dat

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is
1: Joe. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
6: Leonidas.
7: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
8: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
7: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
8: Oh, met praline, die gouden.
7: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen.
13: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
14: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
15: Joehoe!
16: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
15: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
16: Amai, zalig, merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
17: B-Bad.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
1: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
17: Ixina.
1: Info in je winkel of op ixina.be.
18: Good times.
19: Great music.
18: Dit is Joe.

Cameron en die Be Mine. Ik had het daar straks al over de MTV Video Music Awards die afgelopen nacht zijn uitgereikt in Los Angeles. MTV, die geen clips meer uitzenden, maar die is toch nog altijd een van de belangrijkste awardshows hosten. Taylor Swift, grote winnares, maar ook deze Madonna. En dat moet haar Forever Young hartje, denk ik, dan toch enorm deugd doen dat je op je 68ste nog zoveel prijzen kan winnen en tegenover Gen Z toch een soort van statement kan maken. Dit is een van haar parels uit de jaren 80, Borderline.

0: 1 over half 1 op deze maandagmiddag. En er zijn twee problemen onderweg waar je 5 minuten verliest. E313 richting Antwerpen, 5 erbij tussen Wommelgem en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse buitering ook 5 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Heidi van Tielen.

Het zijn plezante dagen voor wie er van sport houdt. Gisteren nog het WK wielrennen. Hoe lang duurde dat? Maar goed. En dan zijn de Rode Duivels ook terug bezig met de Nations League. Vrijdagavond gewonnen van Italië. Vanavond wordt het plus difficile, want dan spelen ze tegen Frankrijk. Vanochtend belde Sven en Anke dan ook met Toby Alderweireld, want die weet hoe we dat moeten doen. Zometeen nog eens laten horen dat die Rode Duivels ook mee zijn met het spel.

0: daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1...
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op te eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kun je er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
8: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japans.
11: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
12: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoboy. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
13: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Immos Koopman!
16: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
17: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
18: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
19: De Koning. De slimme kijk op ramen.
20: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
21: Iedereen gelukkig.
20: Enkel in de winkels van
19: Leonidas.
20: Voorwaarden op leonidas.com.
19: Yeah.

0: Vanavond om 9:15 spelen de Rode Duivels in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen Frankrijk, allemaal in het kader van de Nations League. En het is wel bijzonder, want zowel bij België als bij Frankrijk is er sinds kort een nieuwe coach, een nieuwe trainer. De Rode Duivels moeten nu luisteren naar een Hollander genaamd Mark van Bommel. De Fransen moeten luisteren naar een echt icoon, namelijk Zinedine Zidane. Man kan bliksemen met zijn ogen, echt een zeer indringende blik heeft hij. En natuurlijk ook een waanzinnige voetballer geweest, echt een icoon in Frankrijk en ver daarbuiten. En dat vond ik wel interessant om te lezen vandaag. Maar het schijnt heeft die Zinedine Zidane met de Franse ploeg ook wat de afgelopen maand komaf gemaakt met zowat de overbodige show bij sommige stervoetballers. Daar komt natuurlijk ook wereldwijd altijd wel wat kritiek op. Als ze toekomen in het oefencentrum, dat met een soort van catwalk bijna is. Die stappen uit luxe auto's, de pers is daar aanwezig. Er wordt meer gekeken naar de outfits en de chacossen dan naar wat anders. Dat heeft Zinedine Zidane dus geschrapt en blijkbaar ook, en vond ik ook een goede regel, dat er geen individuele kappers meer mogen komen. Dus normaal gezien hebben die mannen allemaal hun eigen kapper die hen net voor de wedstrijd nog klaarmaakt om het helemaal ter blits uit te laten zien. Ook dat zou Zinedine Zidane geschrapt hebben. Maar waar het natuurlijk over gaat, is het voetbal zelf. En vanochtend belde Sven en Anke met Toby Alderweireld, analist natuurlijk, en die denkt dat we dit moeten gaan doen tegen Frankrijk vandaag.
1: Ik denk dat we gewoon een goede wedstrijd willen zien in hetzelfde soort spel als tegen Italië. En dat is denk ik dat we willen zien. Herkenbaar België, herkenbaar Rode Duivels, die echt voor de overwinning gaan. En als het dan geen overwinning is, maar heel close of met een goede wedstrijd, denk dat we dan ook tevreden kunnen zijn, maar gewoon dat we die stappen vooruit zijn aan het maken. Ik denk dat dat voor iedereen in België belangrijk is.
2: Maar dan kunnen de Fransen het meeste pijn doen? Hoe zouden we moeten spelen daartegen?
1: Op dezelfde manier aan te pakken als Italië, met druk vooruit en vooral proberen vooruit te voetballen. Aanvallen, en natuurlijk realistisch. Het is belangrijk om ook te weten dat het geen open deur dan bij ons achterin is, maar wel met positieve mindset.
0: Huh? Voilà, of dat lukt, dat zien we dus vanavond om 9:15. Of zoals de Fransen zouden zeggen, onver.

de nieuwe Teddy Swims, Breakup in Reverse. Zometeen een man die je van mij L mag noemen, al zou dat een beetje belachelijk zijn, want zijn naam is wel degelijk Karel. Scheelt toch twee letters. En hij is er ook vanmiddag weer met al zijn hits zoals je van hem gewoon bent. Dus geniet van je maandagmiddag samen met Karel.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
3: Patsers for life!
2: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Goedemiddag, het is 1 uur. Tijd voor Joe News. Krijg je van Niels Rossa Peralta.
6: Goedemiddag. Er komt voorlopig geen septemberverklaring, een moordonderzoek in Denderleeuw en de olieprijzen stijgen opnieuw. Er komt geen septemberverklaring om 2 uur vanmiddag. Dat was wel de bedoeling, maar de gesprekken over de Vlaamse begroting zijn tijdelijk geschorst nadat een van de kabinetchefs van Vooruit onwel is geworden. Collega Karel Latree.
7: Een kabinetsmedewerker van Vooruit, en het zijn de ministers Genet en de prater van Vooruit die samen met de minister-president Diependalen hebben beslist dat eigenlijk nu op dit moment dan en onder deze omstandigheden de gesprekken niet verder kunnen gaan. En ze gaan nu nog bekijken wanneer en of ze vandaag later nog zullen samenzitten.
6: Ja, hoe ernstig hij eraan toe is, dat is nog onduidelijk. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd tot nu. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn 2 vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Collega Katrien Sales.
8: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend. Maar volgens onze informatie zijn de 2 vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor. En dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
6: 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
9: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist, je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat kei ver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè? Ook jongeren. Hè?
6: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. En de olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu zo'n €94. En dat is een stijging met bijna 3%. De stijging komt er nadat de VS een Iraans voorstel om de straat van Hormuz te heropenen had geweigerd. De straat van Hormuz, dat is een belangrijke vaarroute voor olieschepen. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden, met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
5: Er staat op dit moment 1 file op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen, de E313. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 16 minuten.

En de prijs voor meest originele groepsnaam gaat naar... Orchestral Maneuvers in the Dark. Dit was het geweldige Enola Gay. Ladies and gentlemen. Op deze maandag, de 28e september. De hits van Smith. Let's go. Hey, we zijn weer samen tot 4 uur. Ik hoop dat je ook zo hebt genoten van het weekend. Ik heb een mannenweekend achter de rug. Ik weet niet, als ze nu mijn cholesterol zouden meten, ik weet niet of het zo goed zou zijn. Maar voor de rest is de sfeer absoluut goed. We zitten in de aanloop naar de top 2000. Die hoor je vanaf volgende maandag. Je kan trouwens nog altijd stemmen in de app en onze website joe.be. Om je te inspireren hoor je deze week in mijn schatkamer allemaal platen die nog niet in de top 2000 staan en waarvan ik persoonlijk vind dat ze wel een plek verdienen. Maar dat is natuurlijk louter persoonlijk. Iedereen heeft zijn of haar favorieten. Dus laat ons absoluut weten wat je dolgraag wil horen. Ik heb Imagine Dragons al klaargezet, Elton John en Kiki Dee. En nu Ella Langley, countryzangeres, 27 jaar jong. Ze heeft net het record van Mariah Carey verbroken. Want Carey die stond met die All I Want For Christmas wekenlang nummer 1, ondertussen 22 weken. Ella doet het beter met 23 weken. Dit is Choosing Texas. Mariah Carey heeft trouwens gezegd dat ze in december het record opnieuw gaat breken. Maar benieuwd of dat zal lukken.

0: Baby en Madison Avenue. Ik neem je zo meteen mee naar 1976. Dat gaat de tijd reizen. Dat jaar scoorde Elton John een van de grootste hits uit zijn carrière. Hij deed dat samen met Kiki Dee. Don't Go Breaking My Heart groeide echt uit tot een publiekslieveling. Meer zelfs, vorig jaar stond hij in de top 2000 op nummer 478. Je kan ze hoger stemmen als je wil, of ook op jouw favorieten. Het kan nog altijd, het is Stemweek in de app en op joe.be.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de Avas Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
4: Ja, ik bel rap de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: Ik ben het beu!
7: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Dat is Imo!
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
10: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
11: Dit is Joe.
12: De hits van Schmidt.

Voor je maandagmiddag bij Joe. Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. Ik heb hier een recordbeest, echt waar. Ik denk dat ze bij Spotify binnenkort een aparte teller voor deze kerels maken. Bijna 4 miljard keer gestreamd.

uit de top 2000. En dit uiteraard Imagine Dragons en Believer. Het is ondertussen 1:30. Er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen de E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost 27 minuten. En ook op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 10 minuten tussen Sint-Allan-Linkeroever en Antwerpen-West. Wat dacht je van de Jacksons en Can You Feel It? En nu wat zomer met Juanes. Zomer. Hoi. Nou, het is hier altijd bewolkt, maar kijk, het is

0: En daar stond Michael met zijn diamanten handschoen en rond zich al zijn broers. Samen de Jacksons, een van die grote toppers uit 1981 deze. Can you feel it? De zen van Schmidt komt eraan. Alles op pauze. Geen gedoe, geen haast. Gewoon chillen op de goede vibes van Marvin Gaye en What's Going On. Zometeen.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Ik ben Bart Appeltans, interieurarchitect. En mijn ultieme nummer 1 is Freak Out van Tu Fabiola. Ja, een absolute topschijf uit mijn jeugd. Ik was 15 of 16 toen ze uitkwam. En iedere keer ik ze hoor, ja, word ik instant.

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe. Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
4: Leonidas. We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Alles wat je weet over A-mode. Start.
7: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
8: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
9: Amode, familie van mooie merken.
10: Good times.
11: Great music.
10: Dit is Joe.

0: Spice Girls en Who Do You Think You Are. Het is bijna kwart voor twee.
1: De Zen van Schmidt.
0: En de Zen is een eiland van rust in een zee van drukte. Het moment om even te chillen in de middag. Ik draai twee platen die perfect zijn om jezelf helemaal op te laden. Twee giganten uit de top 2000. Met Phil Collins en Another Day in Paradise. En beginnen doen we met een van de beste soulzangers ever.

0: was de eerste Zen voor de nieuwe week. Met Marvin Gaye, What's Going On en ook Phil Collins en Another Day in Paradise. Wesley stuurde een bericht in onze app.
1: Goedemiddag, Karolke. Nieuwe week, nieuwe maandag. Ja. De gaas erop, hè, Karel. Come on. Woep, woep.
0: Oké, ja, als Wesley het zegt, dan moet het na de Zen. De gaas erop met de Rasmus.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Goedemiddag, het is 2:00. Joe Nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
3: Goedemiddag. De Vlaamse begrotingsgesprekken staan on hold en er is nog veel onduidelijkheid over de moord in Denderleeuw. De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Krevits onwel geworden is en een kabinetchef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd tot nu. Collega Karel Latree sprak met Vlaamse minister-president Matthias Diependalen.
4: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers dan onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
5: Heeft u al beslist wanneer het kan voor u?
4: Dat ga ik overleggen met de voorzitter van het parlement. Dus die heb ik al gecontacteerd om dit te laten weten. En ik zal straks ook naar het parlement gaan om dat mee te delen. En ook zeer eerlijk aan te geven waarom we dat uitstel vragen.
3: Minister Krevits is trouwens een tijdje uit. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. En er zijn nog veel vraagtekens over de moord in Denderleeuw. Een moeder van 51 en haar dochter van 20 werden dood teruggevonden in hun huis. De zoon van het gezin, een jongen van 17, zit vast op verdenking van moord. Je hoort collega Katrien Sales.
6: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drugs, geen sprake van drugs? En is die jongen of zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
3: Er loopt een onderzoek. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden, met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
2: Er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten. En de Antwerpse ring in de richting van Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
7: Dit

Op 2000, editie 2026. Wat zijn jouw favorieten? Keuze genoeg in de app en via de website. Dit waren de Doobie Brothers en Michael McDonald. Ze stonden vorig jaar op 1534. Joe. En in de aanloop naar die top 2000, speciale schatkamers deze week met allemaal platen die nog niet in de top 2000 staan. Keuze genoeg, ja, er zijn echt miljoenen liedjes eigenlijk. 2000 is wel weinig, maar kijk. Wat hoort bij de top, de top, de top? Iedereen heeft daar zijn of haar mening over. En ik dus ook. Ik heb er een van ABBA uitgekozen dit uur. Een nummer dat absoluut in de top 2000 moet, vind ik. Het is ook nooit op single verschenen, maar het heeft wel alle ingrediënten om, ja, als dat ooit was gebeurd, op single verschenen, dan had het overal in de wereld echt op nummer 1 gestaan. Maar dat is dus niet gebeurd. Het verhaal achter dat geweldige nummer hoor je straks. 3:15. Oké, even eerlijk. Als je vandaag nog niet gedanst hebt, dan komt dat omdat Bruno Mars nog niet opstond. On the Soul. Zo'n nummer dat je automatisch een beetje schwung geeft.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Birgit van Mol en voor mij mag Hotel California van de Eagles eens een keertje op 1 staan in de top 2000. Niks mis met Bohemian Rhapsody natuurlijk, het is een heel compleet nummer en zo. Maar Hotel California is voor mij toch ook een beetje tijdloos. En ik heb het ooit live gehoord toen ik voor het werk op het huwelijk was van Prins Albert en Prinses Charlène van Monaco. Het was een versie die 7 minuten of zo geduurd heeft en dat was gewoon fantastisch. Dus ik heb er wel wat mee en voor mij mag dit op 1 staan.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Zeker.
1: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
2: Pas opgestaan.
1: Al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in je bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life.
0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké.
5: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Amai, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
10: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebat-inzamelkubus in je brievenbus.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
11: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
12: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
13: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
14: Code Yellow!
15: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
16: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
15: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
17: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
16: Bel erop onze makelaar.
15: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
18: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
19: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
20: Xina.
19: Info in je winkel of op xina.be.
21: Dit is Joe.
22: De hits van Smits.

Een van die superhits van Anouk uit 2004 komt deze girl. Top 2000. En die is binnen een week al bezig en dat 3 weken lang. Het is nog niet te laat om te stemmen en dat doe je in de app. En onze website joe.be. Altijd plezant om je favoriete platen even te bepalen. En het is ook moeilijk. Ik zie wat berichten binnenkomen. Iemand die zegt, maar jong, dat is zo moeilijk. Dat is zoals kiezen wie je favoriete kind is. Ik snap het wel. Wat zijn je favorieten? Doe het en maak zo mee de lijst. En er zit misschien ook wat extra in voor jou. Want als je stemt en iedereen die stemt, maakt kans om op vrijdag, aanstaande vrijdag, hier naar Joe te mogen komen voor een miniconcert met Raf van Brussel en Ronnie Monsuze in de ochtend. Ja, er zit zelfs ook ontbijt bij. En ze brengen dan hopelijk ook een mooie akoestische versie van

Met de grootste hits van Jimmy Cliff en Reggae Night. Goedemiddag, het is bijna 3:30 en qua files valt het best mee eigenlijk. Op dit moment 1, waar je meer dan 10 minuten verliest. En die staat in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Ranst en Borgerhout, 19 minuten extra.

0: samen pakken we die maandag aan met topplaten hier bij Joe the Riddle, Nick Kershaw. Voor 3 uur hoor je nog Miles Smith en Stay. We gaan ook naar de car wash met Christina Aguilera. En een nieuwe reeks in de schatkamer van Smith. Ook deze week elke middag rond 14:15. In de aanloop naar de top 2000 kies ik allemaal nummers uit die nog niet in de top 2000 staan. En vandaag ABBA met een van uw meest ondeugende songs. Zometeen.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
8: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: Ruwe douchen met blauwe borstels, The Car Wash en Christina Aguilera.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: In de schatkamer zit veel muziek, dat weet je. Ook nummers die nog niet in de top 2000 staan. Deze week kies ik er elke dag één uit, waarvan ik hoop dat deze de top 2000 zal halen. Vandaag een nummer van ABBA, de openingstrack van hun LP Arrival uit 1976. Over een student die smoorverliefd is op haar leraar, When I Kissed the Teacher. Benny Andersen van ABBA noemde het later zelfs een van zijn favoriete ABBA-songs ooit. Oorspronkelijk heette het nog Rio de Janeiro. Maar zingen over kussen met een leraar of een stad, dan is de keuze snel gemaakt, denk ik. In de videoclip zie je Agnetha en Frida in schooluniform. Ruim 20 jaar voor Britney Spears dat uniformpje popgeschiedenis maakte. Het nummer kreeg in 2018 nog een tweede leven en boorde zo een compleet nieuw publiek aan. Het is namelijk het openingsnummer van de film Mamma Mia, Here We Go Again. Producers kozen het omdat het slim gemaakt is. Het heeft meer lagen dan de lekkerste lasagne. Het is een beetje ondeugend ook en vooral, het geeft je energie. Nooit op single verschenen, maar 100% ABBA-waardig. Het staat moeiteloos recht tussen alle andere ABBA-platen. Voor iedereen die ooit een crush had op de juffrouw of de meester. Een oorworm van je welste.

Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. De hits van Smith nog tot 4 uur. We gaan straks swipen en liken. En ik heb nu nog 2 toppers tot aan het nieuws. Gary Moore kon letterlijk zijn gitaar laten huilen. Een van zijn grootste hits stond vorig jaar op 581. Still Got the Blues for You. Na deze gigant.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
1: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Wat is dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op te eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
6: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
7: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
6: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
7: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
6: Oh.
5: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
8: Goedemiddag, het is ondertussen 3 uur geworden. Nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
9: Goedemiddag. De Vlaamse begrotingsgesprekken staan on hold. Aanschuiven op de luchthaven van Zaventem. En er zijn meer details over de geplande aanslag op een Britse luchtmachtbasis. De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Crevits onwel geworden is en een kabinetchef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gistermiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd tot nu. Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
10: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers dan onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
11: Heeft u al beslist wanneer het kan voor u?
10: Dat ga ik overleggen met de voorzitter van het parlement. Dus die heb ik al gecontacteerd om dit te laten weten. En ik zal straks ook naar het parlement gaan om dat mee te delen. En ook zeer eerlijk aan te geven waarom we dat uitstel vragen.
9: Ja, minister Crevits is trouwens een tijdje uit. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Het was vorige week weer lang aanschuiven aan de paspoortcontrole op de luchthaven van Zaventem. Dat bevestigt de luchthaven zelf. Voor passagiers van buiten Europa tot wel 5 uur. De problemen op de luchthaven houden al langer aan. Vroeger konden passagiers uit bepaalde landen, zoals de VS, automatische poortjes gebruiken. Maar door de nieuwe Europese regels moet iedereen bemande controleposten passeren. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin werkt naar eigen zeggen aan een oplossing. Zo worden er extra politieagenten opgeleid. En de 5 verdachten die gisteren een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Het zou gaan om 20ers uit Londen. Wat hun motief was, blijft onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land. Opklaringen in het oosten. Maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot wel 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
8: En 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen op de E313. Van Rans tot Antwerpen-Oost 13 minuten. Antwerpse Ring in de richting van Nederland ook 13 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten. Ja.

zelf bijhouden. Allee, ik heb hem wel digitaal en op cd, maar dus nog niet op vinyl. Maar als je die wil winnen, Songs in the Key of Life. Vanavond is Stan the Man. Dit is ook al een vleugje, Stevie Wonder.

0: je niet al te veel zorgen maken. Incognito met de nummer van Stevie Wonder werd een grote hit in de jaren 90.
1: Swipe of like?
0: Gaan we zo meteen naar de 60s, naar de 70s, de 80s, de 90s of de jaren 2000? Het zou allemaal kunnen, want we hebben weer 5 toffe platen klaargezet. En dan mag je die kiezen. Bij twijfel swipe je opzij, maar hopelijk zit er minstens 1 vette like in. Maar je kan ook altijd omruilen. Dus ik wil jouw keuzestress ook vandaag beproeven. Dus als jij dat wil, dan stuur je me nu een bericht in onze app. En je stuurt vandaag: ik kan tegen keuzestress. En we zullen dat dan eens checken, zeg.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hey, ik ben Camille. Vorig jaar had ik een hele mooie notering in de Joe Top 2000 met vuurwerk. Dankjewel daarvoor. En vergeet ook zeker dit jaar niet stemmen op mij. Ik heb zelf ook mijn ultieme favoriet in de lijst gestemd. Dat is Like a Virgin van...

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
7: Panzers for Life!
6: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
9: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Joe. Dit is Joe.

0: Swipe of like.
1: In Peer zit Nancy Grieten klaar, want ze wil eens dat ik haar keuzestress ga testen. We gaan dat zo meteen doen. Dag Nancy, goedemiddag.
2: Hey, en welkom. Hey, goedemiddag. Goedemiddag.
1: Ik mag het toch nog vragen. Hoe was je weekend? Was het een topweekend?
2: Oh, heel leuk weekend geweest. We hebben de zaterdag de babyborrel van de tweeling van een neefje mee gehad. Dat was wel een speciale setting van het stadion van KRC Genk.
1: Maar leuk.
2: Dus dat was ons leuk om dat mee te maken.
1: Ja, amai, heel dat fijn is cool. Geweest. Ja. Lag de tweeling dan ook op de middenstip? Of was dat te veel of te ver?
2: Nee, dat toch wel niet. Dat doen we de kinderen nog niet aan.
1: Nog niet,
2: misschien later als ze gaan shotten dat misschien nog gebeurt. Maar voorlopig niet. Nee.
1: Ondertussen maandag, je was bezig met de strijk, maar die liggen we even opzij voor de swipe of like. We zitten in de aanloop naar de top 2000. Welke plaat moet er voor jou op nummer 1 staan? Heb je zo'n absolute favoriet?
2: Ja, ik heb eerst mijn top 3 doorgegeven. En nummer 1 is altijd voor mij Robbie Williams. Deze keer niet met de klassieker van Angels, maar met Let Me Entertain You.
1: Oh, topkeuze ook. En veel energie. Ja. Oh, la. Het wordt een leuke lijst en Robbie doet het ook altijd prima. Dus tof dat je al gestemd hebt. Dus we gaan nu even de keuzestress testen. Je weet hoe het werkt. We beginnen eigenlijk altijd met een duel. En je moet een van de eerste twee al kiezen. Veel plezier ermee. Okay,
0: welke hit kies jij? Kandidaat 1.
1: Daarmee zitten we als je wil in de 60s met een monsterhit. Eloise heette het nummer. Het is Barry Ryan of...
0: Kandidaat 2. My pretty little girl.
1: De man die in het oog van de media storm stond, Ed Sheeran. Galway Girl. Eén van die twee mag je meenemen. Wie wordt het?
2: Dan ga ik toch voor de klassieker. Voor de klassieker, de eerste.
1: De eerste, Eloise van Barry Ryan Eloise. In the pocket. En die kan je nog omruilen voor...
0: Kandidaat 3.
1: Zomerse muziek van bij ons, van de Dinky Toys. Uit 1994 komt deze. Declaration de amor. Wat gaan we daarmee doen?
2: Ik ga toch voor Eloise gaan.
1: Eloise! Ik vind het een verrassende keuze, maar tof. Dit is de voorlaatste.
0: Kandidaat 4.
1: Daar zit Bonnie Tyler. En Total Eclipse.
2: Ja, Bonnie Tyler wint altijd. ik switch naar Bonnie Tyler.
1: Oké. Bonnie Tyler hebben we vast. De laatste kans om haar eventueel om te ruilen komt er nu aan.
0: Kandidaat 5.
1: Dit is de nummer 1 uit de top 2000. Queen en Bohemian Rhapsody. Let him go of gaan we hem houden? Ik had het gezegd,
2: dat is weer een moeilijke
1: kaart,
2: ik heb geen keuzestress.
1: Nee?
2: Ik ga toch voor Bonnie Tyler blijven.
1: Bonnie Tyler in de zakkoos. Ja. Ik wens je een geweldige maandag en die strijk, laat dat maar liggen. Gewoon een beetje plat duwen en in die kast leggen en dan komt er wel netjes gestreken uit. Het zijn de kabouters die het doen.
2: Niemand die het merkt.
1: Okay.
2: Goed.
1: Dag, dankjewel. Dag.

er werd af en toe wat geruild, maar uiteindelijk landde Nancy uit Peer op haar absolute favoriet Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart in de Swipe of Like op deze maandag. Dit zijn de vier overblijvers die nu strijden voor jouw stem. Want één van die vier draai ik zo meteen. En wie wordt het? Je hebt echt wel wat te zeggen in de app. Klik op je favoriet daar. Ofwel Barry Ryan met Eloise, Ed Sheeran, Galway Girl, de Dinky Toys, Declaration de Amor, of Queen met Bohemian Rhapsody. Een van die vier draai ik zo meteen. Verkeersprobleem op dit moment. Drie files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat in de richting van Antwerpen, D313. Hinder tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een uur extra. Antwerpse Ring in de richting van Nederland hindert door een ongeval. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is een verrassende uitslag van de muziekpol van de Tweede Kans. De vier strijders waren Barry Ryan, Ed Sheeran, Dinky Toys en Queen. De winnaar hoor je zo meteen.
1: De beste volle van maken, dat kan tellen.
2: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
2: Maf,
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Deze radiospot is voor u.
9: Zeker.
8: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
9: Pas opgestaan.
8: Al direct weer in slaap valt.
9: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
8: En maar kwijlen op zijn kostuum.
9: Ja, is dat normaal?
8: Nee, want slapen doet je in je bed.
9: Het is bedtijd.
8: Echt waar.
9: Tijd voor een Sleep Life bed.
10: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
11: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
11: Hier staat op alle modellen.
12: Ja, ja.
11: En die prijzen zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
11: De Ford Kuga vanaf €24.500.
12: Yep.
11: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
12: Oké.
13: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
14: Ford.
13: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
15: Maar groeien, laat het gras maar groeien.
16: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè?
17: Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
18: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Nog voor jij kan denken...
20: Ik heb gelijk geen energie.
19: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
21: Oh, mijn rug zit vast.
19: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
20: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
19: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
22: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
23: Ixina.
22: Ixina, ja aan je dromen.
24: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
25: Leonidas.
26: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
27: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
26: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
27: Oh, met praline, die gouden.
26: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
24: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
28: Dit is Joe.
29: De hits van Schmidt.

Ja, de muziekbattle van de tweede kans was vandaag een beetje David tegen Goliath. Want ook Queen dingde mee met Bohemian Rhapsody, maar die werd dus verslagen. Barry Ryan haalde de meerderheid. Hij kreeg 43% van de stemmen met een nummer dat al werd opgenomen in de 60s. Het verhaal van Eloise stond vorig jaar in de top 2000 op nummer 271. Het is nog altijd stemweek, hè? Dat doe je heel makkelijk in de

0: vorig jaar ook in de top 2000 en genoteerd. Een van de hits van Duran Duran. In Girls on Film. En Tom de Kok zo meteen op de radio. En ja, hij staat hier al bij mij. Dag Tom, welkom.
1: Dat is hier ook on film met al die camera's. En het is eigenlijk het moment niet, want we hebben allemaal nog een beetje een kater van vrijdagavond. Karel, geef
0: spreek
1: het maar
0: voor
1: toe.
0: Jezelf, Tom. Spreek voor jezelf.
1: Het was personeelsfeest en het was...
0: Er zijn beelden
1: ja,
0: van.
1: Ja, er zijn helaas ook beelden van.
0: Is check... dag allemaal al ingezet eigenlijk.
1: Ja, check een Instagram bij u in de buurt. Het, is, ja, het was heel plezant. Ja, ja, ik kan daar straks misschien nog een paar dingen over vertellen. Voor mensen die er niet bij waren. Ah, oh, ja. Ja, wees blij misschien dat hij er niet bij was. En voor de rest ga ik de studio nog eens stofzuigen en hier een beetje parfum spuiten. En een troon versieren.
0: Een beetje funky geur ook, eigenlijk.
1: Hij komt.
0: Ja, nu al? De Sint?
1: Die grote man met zijn volledige lichaam. Toby Alderweireld.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Ja, en hij blijft meer dan een uur hier in de studio. Dus als er zoiets is waarvan je denkt van... Ah, dat heb ik nu altijd eens aan Toby willen vragen. Of
0: het is de moment.
1: Wil je eens even met Toby Alderweireld bellen of zo? Laat het ons gerust weten. Hij is hier nu toch, hij kan niet weg.
0: Ja, hij kan ook stofzuigen, hè. Hij, ziet dat
1: hij kan misschien zelf ook stofzuigen. Ja, ik ben ondertussen bij de man thuis op bezoek geweest. Ja. En dat is echt zo'n family guy. Ik zie het hem zo doen. Hier de stofzuiger pakken en hier... ja, absoluut.
0: Twee mannen van de wereld, zo meteen. Toby Alderweireld en Tom de Kok.
1: Dat zal nog moeten blijken, ja.
0: Sterkte.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder hoe liever.
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
6: Dat is Imo! Knaldi.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Horta, horta, voeten.
9: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
10: Ah, je poesje.
9: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
10: Ah, poesje.
9: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
10: Een stoute kat.
9: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
8: Horta, Horta.
9: Compleet zot van tuin en dier. Oké, gast.
11: Er luisteren kinderen, hè. Een mooie maandag na een prachtig weekend met Dr. Alban, met Sniff in the Tears en met een gouden schoen. En met Julie Isabeau, 4 uur.
12: Goedemiddag. De septemberverklaring is uitgesteld. De verdachte van het familiedrama in Denderleeuw komt voor de jeugdrechter. Meer details over de verijdelde aanslag op een Britse luchtmachtbasis. Vlaams minister-president Matthias Diependalen legt woensdag om 2 uur zijn septemberverklaring af. Normaal gezien zou dat vandaag al gebeuren, maar er is nog altijd geen akkoord over de Vlaamse begroting. Nadat CD&V-minister Krivits onwel is geworden en een kabinetchef van Vooruit werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers hadden de hele nacht vergaderd. Morgen gaan ze wellicht opnieuw aan tafel zitten. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw komt rond deze tijd voor de jeugdrechter. De jongen van 17 zou zijn moeder van 51 en zus van 20 met een bijl gisteravond hebben gedood. Waarom, dat blijft onduidelijk. Je hoort collega Katrien Sales.
13: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drank, geen sprake van drugs? En zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
12: Er loopt een onderzoek. De 5 verdachten die gisteren een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Het zou gaan om 20ers uit Londen. Wat hun motief was, blijft onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Iran ontkent alle betrokkenheid. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land, opklaringen in het oosten. Maximaal tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
11: Wat een afvallingsrace daar bij onze politici. Laten we hopen dat dat goed komt. De septemberverklaring, we volgen het hierop. Richting Antwerpen is het groot feest op de E313. Als je er staat, dan weet je het. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost een uur en 20 minuten file. Dat is echt heel mottig op je maandag. Als je daar staat, laat eens even weten welke plaat ik voor je kan draaien. Dan fixen we dat zo meteen. Wel veilig houden, alsjeblieft, dank u. Op de A12 naar Antwerpen tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord een kwartier. Op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord 13 minuten. Op de ring rond Antwerpen, ja, dan ook wat druk. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten. Op andere snelwegen zou je niet meer dan 10 minuten mogen kwijtraken.
14: Dit is Joe.
15: Met

0: Hoppakee, ineens de daad bij het woord is aangevraagd door Ben, die in die mottige file staat vanaf Herentals tot aan Antwerpen. Dat is een heel eind, vrienden. 1 uur en 20 minuten aanschuiven op de E313. Laten we hopen dat dat snel opklaart met Driver's Seat, Sniff in the Tears.
1: Dit is Go met Tom de Kok.
0: Ah, hallo van de radio en wat fijn dat je er bent. En wees blij dat je niet mee in deze studio zit, want wij ruiken allemaal nog een klein beetje naar ons personeelsfeest van afgelopen vrijdag. Ik ga er niet te veel over stoeven, maar het was wel echt heel leuk en we zijn redelijk

Wie de aflevering nog niet gezien heeft, we gaan straks een heel klein beetje moeten spoilen. Maar dat heb je vast vanochtend bij Sven en Anke ook al gehoord. Met een van mijn bondgenoten, Toby Alderweireld. En zijn volledige lichaam komt naar deze studio. Dus als er iets is dat je altijd aan Toby al wilde vragen, het is de moment. En voor de rest, over die verraders hou ik mij een beetje aan wat ik van de grote filosoof Shaggy heb geleerd in 2001. It wasn't me.

0: weet niet wat het is, maar zo plots. Normaal gezien rond dit uur zijn de meeste collega's naar huis. Iedereen is hier nog. Het is niet, wat doe jij hier eigenlijk? Ja, talking to you. Ja, waarom ben jij hier? Zeg het maar eerlijk, waarom ben je hier?
1: Content maken met jou.
0: Ja, content maken met Toby Alderweireld. Dat is plots allemaal fangirls en boys. Echt niet normaal. Merci om er allemaal zo talrijk te zijn. Straks is Toby er dus ook. Het is 4:15. Er staat een heel lange file op de E313. Daar heeft al 5 of 6 mensen die vanuit die file geschoten. Help ons met een plaatje. Die van Johan ga ik er zo meteen tussen steken. Maar jij hebt vast ook wel file of geen file. Een idee van wat je op Joe wil horen. Dus laat me even weten, welke plaat mag het zijn op Joe? Wie ook bent, waar je ook aan het luisteren bent, met of zonder reden, het is welkom in de app en dan gaan we ervoor.
2: De top 2000!
3: Top 2000 stemadvies.
4: Ilewa, Dieter Koppes hier. Mijn ultieme Joe Top 2000 is Heart of Gold van Neil Young. Zo'n pure, eerlijke muziek, hoe dat die de ziel uit de gitaar weet te knijpen. Ik en mijn neven, wij spelen allemaal een beetje muziek en ik krap de kelder in en een cover bij wat nummers van Neil, dus van

0: grote liefde, Heart of Gold, prachtig nummer van Neil Young. Keep me searching for a heart of gold,
1: and I'm getting old. En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
6: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
7: GIX merkt je op.
8: Mode voor haar.
7: Voor hem.
9: En voor ons.
7: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
9: Bij GIX.
7: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
9: Dat is GIX.be, want...
7: GIX merkt je op.
10: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.

Een beetje Italiaanse les op maandag om 4:20. Sara, perché ti amo? Van Ricci e Poveri. Op dit moment meest aangevraagd in de Joe-app als plaatje is... Hey, ja, vooral die mensen die op de E313 in een monsterfile staan. Maar ook op andere plekken is het een beetje aanschuif. La da da. Ik heb toch een andere gekozen. En dat is ook een klassiekertje. Iedereen gaat blij zijn. Gekozen door Johan. Ik sta op de E313, Born to be Wild van Steppenwolf. Dat zou wel aangenaam zijn. En dan een vloekend mannetje erachter. Kalm blijven, Johan. En geniet ervan.

en Johan is beleefd. Die stuurt thanks, Tom. Ik hoop dat het geholpen heeft voor de frustratie daar op de E313. Voor de rest, ja, daarnet zei ik die van Frank Dingenen. Samen in de file, meest aangevraagde plaatje op dit moment in de Joe-app. Op nummer 2 staat... Maar ik heb aan Toby Alderweireld beloofd dat als hij naar Joe komt, dat ik vooral deze plaat niet zou draaien. Dus we doen eentje van Cindy, die Toby volgens mij iets harder gaat appreciëren. Die stuurt graag deze mooie classic van George Michael met I Want Your... Ja, het staat er, ik lees het gewoon voor. Seks. En dan heeft ze ook nog allerlei emojis erachter gezet die ik niet ga voorlezen, want dan wordt het helemaal awkward. Mochten er kinderen in de buurt zijn, ja, ze moeten het

0: Ja, een blad voor zijn mond, daar deed George Michael niet aan. I want your sex. Ik weet niet, er stond ook niet bij of ik het aan iemand moest richten of zo. Cindy, ik hoop dat bij deze het plaatje gedaan heeft voor jou wat het moest doen. Straks €150 in de pot van de 15 seconden quiz. Dat is nog voor iets over 6. En daarvoor de echte Toby Alderweireld. Hij is aangekomen aan ons gebouw. Eerst gaan we naar Julie, want die weet wat er in de rest van de wereld gebeurt. Het is 4:30.
1: Goedemiddag. Vlaams minister-president Matthias Diependalen legt woensdag om 14:00 zijn septemberverklaring af. Normaal gezien zou dat vandaag al gebeuren, maar er is nog altijd geen akkoord over de Vlaamse begroting. Nadat CD&V-minister Krivits onwel was geworden en een kabinetje van vooruit werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers hadden de hele nacht vergaderd. Morgen gaan ze dan wellicht opnieuw aan tafel zitten. Bouwbedrijf Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch. Dat laat het bedrijf weten aan het personeel in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar zijn bouwmaterialen. En is er ook veel concurrentie van goedkope producenten van buiten Europa. In Avelgem in West-Vlaanderen heeft een man van 33 zichzelf aangegeven bij de politie na de zware crash van gisteravond. Dat schrijft HLN. De man ramde met zijn Porsche eerst een immokantoor en kwam daarna tot stilstand tegen de gevel van een supermarkt. Zijn passagier raakte licht gewond. De man zelf wordt morgen verhoord. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land, opklaringen in het oosten. Maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden.
0: 4:55. Eens kijken hoe zit het op die E313. Daarnet 1:20 file. Vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Nu is dat ingekort tot 1 uur. Dus er zijn 20 minuten verdwenen. Laten we hopen dat het in realiteit ook voor jou zo mag zijn. Verder richting Antwerpen op de A12. Tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 27 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 18 minuten. Op de E34 vanaf Oelegem tot Ranst 15 minuten. En van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever 13 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17 minuten. Richting Gent op de ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten. En dan nog een kleine file op de Brusselse buitenring, maar die is heel normaal. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 12 minuten erbij. Op andere plekken niet meer dan 10.

0: love it or hate it country. Het is voorlopig here to stay met Stella Lefty en Boston. Dan gaan we naar de man die volgens mij zijn geluk niet op kan, want die mag langer dan normaal dit jaar goed nieuws brengen. Frank Dubocage, het is waar, hè?
1: Dat klopt, Tom. Ja, inderdaad. En ik ben ook altijd blij als het goed weer is. Dus het is niet dat het gewoon om aan te kondigen is. Maar als het mooi weer is, kan ik er ook van enorm genieten. Dat is een feit. Nu, het is wel zo vandaag een beetje een tweedeling. Dus ja. In het westen van het land altijd meer wolken. Daar heeft het ook al redelijk wat geregend. Het is daar nu wat droger aan het worden. Maar ten zuiden daarvan zit ook nog regen. Dus boven het noorden van Frankrijk. Dus dat gaat ook nog het westelijke deel van het land aandoen. In het oosten, heel ander verhaal. Hè. Dus Ardennen bijvoorbeeld, de grote delen van Limburg, die hebben hooguit één buitje of zelfs geen buitje gezien. En daar heeft de zon toch wel net iets meer kunnen schijnen. En dat heeft toch wel zijn gevolgen, want er waren toch wel redelijk contrasten qua temperatuur. Dan was het maar 19 graden, 18, 19 graden in het westen. En in het oosten is het zelfs 25 tot 27 graden op dit moment.
0: Goh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En hoe gaat dat dan verder? Want nu zijn we wel heel benieuwd natuurlijk, hè.
1: Ja, wel. Dus die regenzone die blijft nog eventjes vanavond over het westen van het land liggen. Hè. Dus daar ga je nog af en toe perioden met regen hebben. Na de nacht eerder naar de ochtend toe gaat dat daar helemaal droog worden. En dan is het eigenlijk heel het land droog met opklaringen. Nu er is redelijk wat vochtigheid in de atmosfeer. En er is niet al te veel wind. Dat wil zeggen dat er dus wat nevel, mist of lage wolking kan gevormd worden. En daar gaan we morgen op sommige plaatsen mee starten. Dat kan een paar uurtjes in beslag nemen. Niet al te veel, want uiteindelijk gaat dat door een zuidelijke stroming gaat dat oplossen. En dan krijgen we zonnige perioden morgen met altijd wel redelijk wat hoge en middelhoge wolkenvelden. Dat wel, maar de zon kan daar nog wel doorheen schijnen. Ja, en wat vooral gaat opvallen natuurlijk, dat is dat het nog een pak zachter gaat worden. Hè. 26 graden, dat is de maximumtemperatuur voor het westen van het land. Het centrum gaat richting 27 graden. 27,3 overigens het dagrecord in Ukkel. Dus dat zou wel eens kunnen sneuvelen. En in het oosten gaan we richting 29 of 30 graden.
2: Oh, barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Iedereen heeft lol met die zomer in zijn...
0: Sorry, zei je nog iets, Frank? Ik was al vertrokken. Nee. Je zei 30 graden, zei je toch? Dat is ongelooflijk.
1: Ja,
0: in september.
1: Ja. Ja, dat is, dat zou, als we 30 graden halen ergens in het oosten van het land, dat zou ongezien zijn. Nu, dan moet alles meezitten. Voorlopig gemiddeld zitten we ergens rond 29 graden voor het in de Kempen. Dus dat is warm, dat is zeer warm zelfs. Hè? Ja.
0: Ja, maar is dat een soort warmte waar we ons zorgen over moeten maken? Of mogen wij daar gewoon van genieten en zonder daar veel bij na te denken, Frank?
1: Wel, mijn instelling is altijd, we moeten daar wel zorgen mee maken, dat is een feit. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je er niet van kan genieten natuurlijk. Hè? Want ik bedoel, als het er nu eenmaal is, moet je ervan genieten, vind ik.
0: Ja, dat vind ik ook, absoluut. Morgen dus, een zomerse dag met een klein beetje geluk. Heel hoge temperaturen en echt barbecue weer. Oh, potverdikke toch. Ik ga de vrienden sms'en zo meteen. ik wens het iedereen toe als je plannen hebt. Je mag het altijd laten weten in de Joe-app. Is daarna echt gedaan? Of kunnen we dat nog een klein beetje gaan genieten, Frank?
1: Wel, het is zo dat woensdag dan een beetje een overgangsdag is. Dus dan komt de regenzone stilaan dichterbij. En in voormiddag is het nog droog. Zitten we nog in die warme lucht. Dus zeker in het oosten kan het nog 27 graden worden in het centrum. En het westen hangt dat een beetje af van de timing van die storing. Ik ga er wel vanuit het westen dat het maar 20 graden zal zijn. Of ja, dat valt allemaal nog best mee natuurlijk. Maar na de middag gaat het daar wel regenen. En die regenzone die bereikt pas het oosten van het land ergens tegen de avond. Dus daar ziet het er eigenlijk nog wel zomers uit. Terwijl in het westen dus allemaal sneller wat begint te regenen. En als dat dan eenmaal gepasseerd is in de regenzone, wordt het allemaal koeler, dat is logisch. Hè? Dus de donderdag in de loop van de dag stilaan wel wat droger. En dan vrijdag het weekend, zoals het er nu naar uitziet, zo goed als droog. Af en toe wat zon en temperatuur rond 20, 21 graden, wat overigens nog altijd meer is dan dat we normaal verwachten begin oktober. Hè?
0: Ik voel palmbomen met kerstmis, maar daar zijn we nog lang niet. Ah, we gaan genieten. Hè? Dus vandaag en morgen zeker en vast nog die nazomer meepikken als je kan, al is het maar een half uurtje gewoon buiten in de zon gaan staan. Frank, dankjewel voor al dat goede nieuws. Tot morgen.
1: Ja, tot morgen.
2: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: En dan is de vraag wat we nu gaan doen. Ja, Marcella stuurt hier in de Joe-app. Ja, sorry Tom, ik ga even niet meer luisteren, want ik ga nu naar de verraders kijken. Ja, oef, Marcella. Goed plan. Ja, iedereen die nog verraders wil kijken, begin er dan nu aan. Dan heb je misschien de eerste 5 minuten zo meteen al gezien. Want er gebeurt in die eerste 5 minuten iets dat we zo meteen gaan...
3: Spoiler alert!
0: Dat we gaan spoilen. Voor de rest gaan we van de aflevering niet al te veel vertellen. Maar er is één ding dat we niet kunnen verzwijgen. Het heeft namelijk te maken met onze volgende gast. Want om een of andere gekke reden, na die rete spannende aflevering van de Verraders van gisteren... Dat was echt heel spannend. Het is niet erg als je het niet gezien hebt, ook je had kunnen volgen. Maar om een of andere reden is dus de echte Toby Alderweireld hier.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Zeker.
4: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
5: Pas opgestaan.
4: ...al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in uw bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
7: Nou, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Als maar Beemsterkaas.
8: Lekker, echt lekker.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Lekker! Echt lekker!
11: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
11: En omdat jij hallo. Altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
12: Hallo.
11: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
14: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
15: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram Boni snoeptomaten.
16: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
17: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van
19: Leonidas.
17: Voorwaarden op leonidas.com.
20: Joe.

0: Charlize Pittery en de rest van Texas. A Black Eyed Boy. Ah, het is zover, dames en heren. Even voor iedereen oortjes spitsen.
1: Spoiler alert.
0: Ja, we gaan minstens één ding spoilen uit De Verraders van gisteravond. Dus als je nog moet inhalen, of zoals je zoals Stefanos stuurt. Godverdomme, ben vergeten kijken gisteren. Rustig, Stefanos. Het is de Joe-app. Rustig, niet vloeken. Dan moet je nu dus even de oren dichtsteken, want het is gebeurd.
2: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Toby Alderweireld, je bent dood.
3: Auw.
0: Ja, auw.
3: Ik heb het nog steeds niet verwerkt.
0: Nee. Dat is een klein beetje wat wij ook dachten toen we je niet aan het ontbijt verschenen in het kasteel van de verraders. Oh, ja, innige deelneming met je eigen, eigen heengaan. We hebben het vorige week samen bekeken. Ja. We hebben samen met de kandidaten de aflevering van gisteren al bekeken. Hoe voelde het om in het holst van de nacht die verrekte stafkoppers aan je deur te krijgen en in een auto te moeten stappen en weg te gaan uit het leukste spel ter wereld?
3: Verschrikkelijk. Maar echt, en ik heb het nog steeds niet verwerkt. Ik had liever aan de ronde tafel eruit gegaan, zodat ik me nog echt goed kon verweren, verdedigen. Alleen dit was, ja, ik had geen verweer, niks. Het was kloppen en ja. Staf stond daar en
0: ja, lullig ook zo lullig. Ja, zo, ja, maar je mag dan naar huis gaan. Ja, ja. Ja, voor dan zo'n topvoetballer die heel zijn leven al gestreden heeft voor de overwinning. En dan, ja. Maar het was natuurlijk omdat de verraders jou, ja, ze waren doodsbang voor jou. Hè. Doodsbang.
3: Dat is het enige dat me een beetje nog met een lichte glimlach aan het vooral overhoudt. Dat is de woorden van Stefanie en Kurt. Dat ik werd bestempeld als een goede speler. Dus dat is, dat is leuk om te horen uiteraard. Maar dan nog, dat kruid niet, godverdomme.
0: Ja, Noël stuurde hier ook al in de Joe-app. Wat, Tom? Waarom heb je Toby niet geholpen? You had one job. Ik moet zeggen, als we het hadden geweten dat ze jou gingen vermoorden, waren we wel voor je deur komen liggen met al de ontgrond om ze tegen te houden. Ik weet niet of dat mag van de spelregels. Enfin, het is gebeurd. Dat is ook het enige dat we gaan spoilen van die aflevering van gisteren. Voor de rest, ja, rete spannend. Hè. Dus, ja. Blijft het leuk om naar te kijken als je er zelf niet meer in zit?
3: Zeker, want ja, ik weet eigenlijk ook helemaal niks. Als je erin zit, weet je ook 99% niks.
0: Nee, blijkt, ja.
3: En als je eruit bent, dan weet je helemaal niks. Dus het is superleuk om te zien. Dit is zo'n spannend seizoen met zo'n leuke mensen. Dus ja, ik vind het echt een waanzinnig jaar. Ja,
0: ja, het blijft ook ongelooflijk een aanrader als je er nog niet aan begonnen bent om gewoon in te stappen. Je vindt het allemaal op VTM Go. Dan kom je thuis. En dan, wat is dan het eerste dat je doet? Je wordt dan zo, zo ergens, 's morgens heel vroeg kom je thuis.
3: Maar dat is zo raar. Je zit in dat spel en ineens ga je de echte wereld weer in. En ik ga eerlijk zijn, ik was super chagrijnig. Ik kwam thuis. En mijn vrouw die vroeg van, ja, Toby, en hoe was het? Laat me eventjes met rust alsjeblieft.
0: Arme Sjaan.
3: Ja, dus dat was wel de realiteit. Ja, ik had echt dagen nodig. Niet met de mind, fuck alles. Nee, meer gewoon boos van, ik lig eruit. Ik had
0: FOMO.
3: Ja, FOMO. Dat is het vooral.
0: FOMO.
3: Echte FOMO.
0: Ja, misschien is dit dan ook het moment waarop ik wel even moet opbiechten. Dus ik ben er iets langer in gebleven dan jij. En we hebben iets verschrikkelijk gedaan nadat jij al weg was. Iets heel leuk en iets dat denk ik nog niemand tegen jou heeft durven vertellen. Maar wij zijn met alle kandidaten samen gaan voetballen. Op het plein voor het kasteel. En iedereen had echt zoiets, maar hoe raar is het om dit te doen terwijl Toby Alderweireld hier nog was. Maar ja, zo allemaal dat ze maar wat lamlendig tegen de bal gaan shotten omdat we wat beweging wilden. Maar dus bij deze, sorry dat je niet bij de match van de eeuw was.
3: En de mes in mijn hart en nog eens doorgedraaid.
0: Nog eens een keer omdraaien.
3: Ik ben al dood. Weet je dat ik ben al dood?
0: Ik dans op je graf, Toby. Ja, ja. Toby, yes. Ja, je bent wel lang genoeg in het kasteel geweest om, dat heb ik ook nog nooit verteld hier in het programma, om het volgende te herkennen. Dus ik ga iets opzetten en jij mag meteen uitdrukken wat je daarbij voelt.

0: jij daar nu ook geen rillingen van?
1: Ja. Ja,
0: dus als de vaders samenkomen, ja, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan gaat de muziek mega hard, gaan ze met potten en pannen slaan en dan hoor je echt helemaal niks. Omdat ze natuurlijk willen voorkomen dat je weet welke deur open gaat en zo verder. En dan lig je op je bed en dan gaat het spel nog een keer door je hoofd en hoor je die muziek.
0: Op deze muziek. Met als gevolg, zelfs als je maar een paar dagen in het kasteel bent geweest, als je dit liedje hoort, dat is een soort van Pavlov.
1: Direct terug katapulteren.
0: Dan zit je terug daar. Zal ik het laten aanstaan? Ik ga het afzetten. Toby blijft nog even hangen. Het is je kans om hem te vragen wat je maar wil. Er zijn ook al een paar liefdesboodschappen voor je binnengekomen van voetbalsupporters. Ik ga ze straks voorlezen. Stuur maar even in de Joe-app als je ook iets aan Toby Alderweireld kwijt wil.

0: Swiffy bij Joe Anti-Hero. Dit is Joe! De echte hero Toby Alderweireld nog steeds in de studio. En zo meteen ook Ryan Parry en Toploader. En nu al Julie Isabeau, want het is 5:00.
1: Goedemiddag. De septemberverklaring over de Vlaamse begroting is uitgesteld. De partij Vooruit zet de samenwerking met Ginny Peel stop. En de bestuurder van de crash in Avelgem heeft zichzelf aangegeven. Vlaams minister-president Matthias Diependalen stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag om 14:00. Normaal gezien zou hij die vandaag al afleggen, maar CD&V-minister Krivits en een kabinetje van Vooruit waren onwel geworden na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams belangparlementslid Chris Janssens.
2: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
1: Morgen zitten de ministers mogelijk opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Peels. Vooruit diende daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt niet als een verrassing, zegt collega Karel Latree.
3: Ze is eigenlijk een beetje in onmin geraakt met de partij zelf. En ze had een paar incidenten met de partij, tot met Conor Rousseau. Laatste incident was een podcastopname die ze had gedaan met Tom van Grieken van Vlaams Belang. En het ging er wat te gezellig aan toe. Terwijl Vooruit als strategie heeft heel hard te zijn voor het Vlaams Belang. Dat was de druppel.
1: Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij. Maar door een motie van wantrouwen zou de partij haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat het bedrijf zelf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar zijn bouwmaterialen. Er is ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. In Avelgem in West-Vlaanderen heeft een man van 33 zichzelf aangegeven bij de politie na de zware crash van gisteravond. Dat schrijft HLN. De man ramde met zijn Porsche eerst een emo-kantoor en kwam daarna tot stilstand tegen de gevel van een supermarkt. De passagier raakte lichtgewond. De man zelf wordt morgen verhoord. Af en toe regen in het westen en in het centrum van het land. Later en opklaringen in het oosten, maximaal tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de middag en tot 27 graden.
0: 2,5 minuut over 5. Toby, wat ga je vanavond nog doen?
4: Vanavond ben ik analist, ga ik naar het Koning Boudewijnstadion.
0: Frankrijk. Dat is echt in Boudewijnstadion dat hij moet zijn. Ja, ik dacht dat hij naar de studio in Antwerpen moest en dan zat hij met een probleem, want het is echt pokendruk onderweg naar Antwerpen. Maar dan zal het wel meevallen, denk ik. Ja. Richting Antwerpen op de E313, nu nog een 30 minuten file tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. We komen van 1:20, dus dat is wel fel verbeterd. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, 20 minuten. Op de E19 van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord, 15 minuten. Op de E34 van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever, 11 minuten. Op de ring rond Antwerpen, richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 23 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 17 minuten. Richting Gent op de ring, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 10 minuutjes. En op de Brusselse buitenring, tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem, en heel bescheiden nog, 22 minuten. Laten we hopen dat dat niet verder groeit. Voor de rest verlies je nergens meer dan 10 minuten.
5: Dit is Joe. Met

0: van Paul op de eeuwwisseling. 11 minuten over 5 en Dancing in the Moonlight van Toploader bij Joe.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: En ook Toby Alderweireld in de studio, mijn mede-bondgenoot uit de Verraders. Allee, het is te zeggen, ik ben nu nog een bondgenoot. Je weet nooit wat er gebeurt, hè, Toby?
2: Zeker. Ik ben ook heel benieuwd.
0: Er zijn vragen voor jou binnenkomen. Heel veel, vooral heel veel complimenten ook. Michael die stuurt hier. Ik heb Toby altijd verwenst, want ik ben een echte Genki. Maar toch...

0: Ik vind dat we over de verraders moeten ophouden, want zij kijkt daar niet naar en snapt er niks van. Dat is goed, Peggy, dan zullen we het over iets anders hebben. Karim stuurt, hey Toby, ik vond je een geweldige rode duivel. Ik vind het super spijtig dat je nu al uit de verraders bent. En I love it dat je je schouders mee onder de Antwerp steekt. Ik hoop u ook eens te ontmoeten op een thuismatch op de Bosuil.
1: Ja.
0: Ja, ja, heb je daar nog veel reacties over gekregen? Want wat doe je precies dan voor die ploeg? Je hebt meegeïnvesteerd?
1: Ik heb meegeïnvesteerd. Ik heb eigenlijk een stukje van de club gekocht. Zo moet je het eigenlijk zien. En nu ben ik daar aan het leren te zien hoe zo'n voetbalclub wordt gerund. Elk departement loop ik wat mee. En om zo een beetje te leren. Ja.
0: Is dat iets wat je altijd geambieerd hebt om zo mee een voetbalploeg te sturen?
1: Nee, maar die liefde voor Antwerpen is natuurlijk gekomen sinds ik daar getekend heb. Ik heb dan een hele mooie geschiedenis. En dan aan mij is de vraag gesteld van kijk, het gaat wat moeilijk. Hè. Kunt je mee investeren om die club een beetje te redden? En ik dacht, ja, waarom niet eigenlijk? En, dus ja, dat is eigenlijk wel... Yeah. Ik heb daar gevoetbald en nu daar een stukje eigenaar van zijn, ik zou het zo zeggen.
0: Ja, dat is tof, hè?
1: Dat is mega cool.
0: Ja. En voelt het ook zo, is het plezant? En heb je het gevoel dat je iets kan bijdragen op wat naar jou geluisterd?
1: Ik moet toch heel veel leren. En dat is wel echt mijn insteek. Van, ik kom daar niet met de houding van, ik zal het dit allemaal even gaan veranderen. Zeker niet. Die kennis en nogmaals, die houding heb ik niet. Maar wel heel veel leren, heel veel luisteren. En hopelijk... En iedereen daar helpen, wat als ze mij de vraag stellen.
0: Ja, dat is niet het enige wat je doet natuurlijk, want je bent een ongelooflijk bezig bij. Je gaat vanavond weer als voetbalanalist aan de slag. Je gaat dat vanaf volgende maand ook in Engeland voor de BBC doen.
1: Yes, 11 oktober.
0: Yes, dat is al Engels, dat is goed. Ja.
1: Zover ben ik al.
0: Ga je daar verstaan, Toby? Ja. Dat is mega zot, hè, de BBC. Dat is wel echt...
1: Dat is waanzin.
0: Bijna aan die klemmetje zenuwachtig voor.
1: Ja, maar de zenuwen zijn goed. Als je een beetje onder stress staat, komt de beste ik naar boven. Dus ja, ik ben wel licht zenuwachtig. Ja,
0: is dat anders om dat voor de VTM te doen dan om dat voor de BBC te doen? En hoe is dat dan anders?
1: Eén, het is niet in het Engels. Ja, daarnaast, ik ben wel blij dat ik de ervaring van VTM al mee heb genomen. Het is super moeilijk om op een hele korte tijd met beelden u een uitleg te doen, zal ik zeggen, om iets duidelijk te maken. Dus ik ben blij dat ik de kansen van VTM heb gekregen om dat hier te doen. En nu ga ik het proberen over het water het goed te doen. Ja.
0: Wil dat zeggen dat we jou dan hier minder op tv gaan zien en minder op de radio gaan horen? Of ga je dat combineren allemaal?
1: Nee, ik ga dat proberen allemaal nog te combineren. Maar het zijn twee weekenden tot nu toe. 11 oktober en 25 oktober.
0: Oké, we gaan allemaal meekijken uiteraard. Wij kunnen hier de BBC ook pakken, hè. We zijn benieuwd. Ja, allemaal combineren, want dat is natuurlijk niet het enige dat Toby Alderweireld doet. Vincent stuurt hier... Hey Tom, kan ik bij Toby een nieuwe fles limoncello bestellen? Want mijn jongste dochter, 21 jaar, heeft hem juist leeggezopen terwijl ik in Spanje zit. Vincent, een slot op de drankkast, kameraad. Nee, je maakt ook je eigen likeuren samen met je partners. Ja. MM Antwerpia heet
1: klopt,
0: het.
1: Klopt.
0: Ik heb ondertussen de hele bar mogen proeven en ook al aan iedereen cadeau gedaan. Het is echt, ik ga geen reclame maken, maar koop die shit, dames en heren. Echt ongelooflijk
1: straf. Ja, dat is een waanzinnig verhaal. We hebben ook twee non-alcoholische, heel belangrijk, zeker in deze tijden. En daarin probeer ik ook mijn best te doen. Een heel leuk weetje dat we binnenkort ook op de luchthaven van Zaventem. Dus onze dranken kunnen door heel de wereld gekocht worden. Dat is zo, super cool.
0: Oh, dat is wel echt heel cool. Het zijn hele mooie flessen. Hoe zou je ze zelf omschrijven? Want dat is wel iets heel
1: bijzonders. Ja, dat is eigenlijk een soort van monumentje van Antwerpen. Het Centraal Station, allemaal elementen van Antwerpen. En ik snap Antwerpen, maar... Kom een keer een stukje ambacht van Antwerpen proeven. Ja. Ik zou zeggen, probeer het. Gaat
0: zeker niet leuk. Daar staat die MM Antwerpia ook voor 2000 Antwerpen.
1: Postcode
0: gewoon. Dus in Antwerpen.
1: Yes.
0: Het is echt lekker. Het is geen zever. En Toby is goed omringd door fantastische mensen waar je dat mee doet. Ik heb ze ook mogen ontmoeten.
1: Ja, zeker. Nogmaals,
0: fijne gasten.
1: Ik krijg vaak de complimenten, maar eigenlijk zonder hun. En zeker zonder mijn venoten, Thomas Tisson. Was allemaal onmogelijk geweest. Dus enorm, enorm dankbaar dat hij... daarmee in zit.
0: Als je een tof cadeautje zoekt of je hebt een sterrenrestaurant, je hebt zoiets wel cool, is iets speciaals om elkaar te doen. Dus dat doe je dan. En op televisie, en je ziet in 1001 tv-programma's, gaan we straks nog over hebben. Je hebt natuurlijk ook na The Masked Singer ben je een zangcarrière begonnen. Dus dat heb je ook zo. straks hebben we hier een band voor je klaarstaan. Nee, ik vraag me dan af. Ja, ik heb jou nu een beetje mogen leren kennen, maar jij... Ja, jij lijkt een man die alles heeft. Je hebt om te beginnen een prachtig gezin. Hè? Fantastische vrouw. Heel lieve, schattige, welopgevoede kinderen die hun papa doodgraag zien. Jij woont in een mooi, warm huis op een van de mooiste plekken van de wereld, namelijk Vlaanderen.
1: Yes.
0: Je hebt de droomvoetbalcarrière achter de rug. Jij doet nu al deze dingen, maar is er nu nog... Hoe oud ben jij? Je bent
1: 37.
0: Ja. Dat wil zeggen, je hebt nog een jaar of 50 te gaan, hè?
1: Ja,
0: wat ga je daarmee doen?

0: Toby Alderweireld.
1: Ja, ik laat het een beetje allemaal op mij afkomen. En echt mega oprecht bedoel ik dat ik zeer dankbaar ben dat al die kansen naar mij toe komen. Alleen moet ik ook wel een kleine kanttekening maken. Niks komt vanzelf. Ik werk er ook wel echt super hard voor. Ik vind die boodschap moet ook wel meegegeven worden. Omdat iedereen die iets bereikt, ja, dat er altijd heel veel werk aan vooraf gaat. Dat hoort er zo bij. Maar nogmaals, ik ben super dankbaar dat ik dit allemaal mag meemaken. Ik zeg het,
0: maar heb je nog een droom over?
1: Ja, nee. Een beetje hetzelfde wat ik nu aan het doen ben. Super coole mensen ontmoeten. Hey, ik heb natuurlijk heel lang in het voetbal gezeten. Nu die wereld daaromheen. Super interessant. En misschien wil ik wel nog een klein beetje meer reizen. Dat wou ik vroeger eigenlijk niet, maar ik merk wel dat ik dat steeds leuker vind en steeds interessanter vind.
0: Reistips voor Toby Alderweireld. Welkom in de Joe-app. Hij gaat nog niet lopen. Ik heb straks ook nog een andere belangrijke vraag voor je. Namelijk wie je geweest zou zijn als je niet Toby was. En daar heb ik een goede reden voor. Dat komt er zo aan. Joe.

0: Andy bij Joe. 22 minuten over 5. Genieten van schone muziek. Van fijn bezoek met Toby Alderweireld in de studio. En straks van 150 euro korting op je volgende Aldi-rekening. Dat kan je winnen als je de 15 seconden quiz levend en wel doorstaat. Wat je moet doen om mee te mogen doen, dat vertel ik je nog voor 6 uur.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies. Ik ben Dina Tersago en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Don't Speak van No Doubt. Dat is echt, dat flitst mij terug naar mijn fuifperiode, mijn tienerperiode en zo de getormenteerde periode.

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via BILD.living.
7: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
8: Great music. Tom de Kok.

0: als mijn muziek zijn van 1976. Candy Staten, Young Hearts Run Free. Dit is Joe met Toby Alderweireld in de studio. Is het alles nog in orde, Toby? Ben je nog graag?
1: Ik ben hier nog heel graag.
0: Gezellig even bijpraten. We hebben een paar dagen samen in een kasteel doorgebracht. En dat heeft een band geschapen. Veel vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld van Mark hier. Toby, ondanks het feit dat je carrière nu al even achter je ligt.
1: Okay.
0: Zo lang is het nu ook alweer niet geleden. Blijf jij toch fit? Wat is je workout routine? Oei, amai. Ja, dat is wel waar. Ja, je bent wel nogal stevig aan het sporten,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat is eigenlijk om 4:45 opstaan, 6:00 de gym in. En zoveel mogelijk sporten, 's ochtends. Ja. En sommige dagen lukt het niet. Maar ik echt te laat in mijn bed niet, bijvoorbeeld. Maar ja, dat is wel de discipline om heel vroeg op te staan. En eigenlijk voordat mijn dag begint, al te sporten.
0: Ja, maar hoe lang ga je dat nog volhouden? Want ja, die sportcarrière ligt nu achter je, dus die is eigenlijk niet meer
1: heel lang. Ik vind dat superbelangrijk. Ook met gezondheid, maar ook gewoon je voorkomen, hoe ik mij voel. Ja, dat is... Het is niet dat ik het altijd superleuk vind om te doen, maar ik ben altijd heel blij dat ik het gedaan heb.
0: Ja, zo gaat dat met sporten, hè?
1: Zo gaat dat met sporten.
0: Ja, ik kan me voorstellen, hoe oud was je toen je bent beginnen voetballen? Professioneel?
1: Professioneel, heel jong, hè? Ja, nee... Je bent natuurlijk van 5, 6 jaar, daarmee bezig. En natuurlijk 2, 3 keer per week. Maar als jij 10, 11 bent, begint al 5 keer per week. En,
0: dat wil zeggen dat je 30 jaar topsport hebt gedaan. Al een soort
1: van,
0: ongeveer.
1: Ja, dus, bijna elke dag gevoetbald.
0: En je hebt niet zoiets van, ik eet nu gewoon elke dag friet met mayonaise en laat me gerust? Nee.
1: Was dat maar.
0: Karakter.
1: Ik heb wel echt een struggle, want ik ben echt bourgondisch aangelegd. Ik hou van eten.
0: Dat zou je echt niet zeggen.
1: Ja, ja, klopt.
0: Alhoewel, we hebben vorige week samen tv gekeken. En toen was het echt met de kom snoep op je schoot, dat is wel waar.
1: Ja. Moet je dat nu echt zeggen?
0: Ik heb het gezien, daar zijn nog foto's van volgens mij.
1: Ja, ja.
0: Over tv gesproken, daar komen ook een paar vragen over binnen. Je zit zelf in heel wat televisieprogramma's, daar kunnen we het straks nog over hebben. Maar wat zie jij nu zelf graag op televisie? Is er iets dat jij ben jij een thuiskijker of zo?
1: Ik hou van Vlaamse series. Bijvoorbeeld Nonkos, nu dat vind ik wel tof om te zien. Maar de klassiekers, hè. Matrushka's van Vlees en Bloed, In de Gloria, zo dat... Want de dingen wij in België en in Vlaanderen waanzinnige series maken. En altijd zeer herkenbaar, genoeg humor in. Dus daar ben ik echt mega fan van.
0: Kijk je wel eens, zeg eens, op Play 4?
1: kijk ik ook wel eens.
0: Je hebt daar volgens mij zelfs in gezeten.
1: Ik heb daar in gezeten.
0: Van het weekend heb ik een paar afleveringen gebinged. En dan kwam ik dit fragment tegen, waar ik echt zoiets van had van... Damn, ja, dat moeten we eens in de groep gooien. Het gaat over content creator, Bruine Medi. Maar ik zeg liever gewoon Medi, ik vind dat een beetje een rare naam. En Aster Zaimana, die zitten naast elkaar. En plots zegt Medi dit.
2: We hadden bijna... Allebei dezelfde naam. Ja. Namelijk Didier.
3: Nee.
2: Oh, dodge that bullet.
0: Ja, blijkt dus dat zowel Aster Zaimana als die Medi, dat die eigenlijk net op de valreep niet de naam Didier hebben gekregen in hun leven. Dus dat die ouders zich nog bedacht hebben. Ja.
1: Maar hoe komt dat van elkaar te weten?
0: Ja, ik vraag me dan ook af van wat kappen ze daar in een drank in die green room, dat die mannen daarover zijn begonnen. Was er een alternatief voor jouw naam of is het altijd Toby geweest?
1: Ik vind het mega raar. Dus mijn oudste broer heet Steve en mijn jongste broer Sven. Steve Sven is een beetje en in Toby daartussen. Ik begrijp
0: Steve,
1: het.
0: Steve Toby Sven.
1: Ja, dat is heel raar. Ja, maar ik ben wel trots op mijn achternaam, maar mijn voornaam vind ik geen topper.
0: Wat had het voor jou mogen zijn dan, Toby?
1: Alles behalve Toby.
0: Jawel. Als suggesties welkom als er mensen zijn die zoiets hebben. Maar we gaan hem omdopen. Ja. Hoe is dat met de kinderen, Ayla en Jace? Hebben die van in het begin die naam gehad? Zo'n bijzondere namen?
1: Jawel, voor een meisje vond ik dat er een Y in moest zitten, maar dat zo heel sierlijk is.
0: Ah ja,
1: en Jace is maar natuurlijk in Engeland. Toen woonden we, dachten wel iets dat wat meer Engels is achtig. En vandaar Jace. Maar Ayla, ik zeg het... Met allebei een korte voornaam, maar mijn achternaam al iets langer is. Dus,
0: snap ik wel.
1: Niet te moeilijk te maken voor mijn kinderen.
0: Wat ook vaak gebeurt, is dat ouders later aan hun kinderen vertellen van... Ja, als je meisje was geweest, dan had je die naam gekregen. Had jij een meisjesnaam ook?
1: Nee.
0: Ja, ik zou een Nathalie geweest zijn.
1: Okay.
0: Wat, ik weet niet of het bij mij zou gepast hebben, maar mocht er iemand zijn die zo zegt van ja, ik heb ook de bullet gedodged, want ik had Annapurna geheten of zo. Dan, met alle respect voor alle Annapurna's. Laat het ons weten in de Joe-app. Ik ben ook benieuwd naar jullie suggesties voor Toby's nieuwe voornaam. Straks hebben we het nog over al je televisieplannen.
1: Ja.
0: Want je bent goed bezig, maar blijft dat ook zo? En hoe lang ga jij nog in alles op ons scherm verschijnen? Doe je mee aan Blied Getrouwd?
1: Nee,
0: ik zou nog dat niet voor jou zijn. Check hem straks. Eerst even langs Julie. Die staat te wachten op de nieuwsredactie. 3:30. Julie, wat gebeurt er?
4: Vlaams minister-president Matthias Diependalen stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag om 14:00. Normaal gezien zou hij die vandaag al afleggen, maar CD&V-minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit waren onwel geworden na nachtelijke onderhandelingen. En daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Morgen zitten de ministers wellicht opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. Bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat het bedrijf zelf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar zijn bouwmaterialen. En is er ook te veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. En in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klassers kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. Titelverdediger Union neemt het dan weer op thuis tegen Nijlen uit tweede amateursklasse. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minimaal van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm en maxima tot 30 graden.
0: Hier nog wel een goeie binnengekomen van Dean in de Joe-app. Die zegt, Toby, no shit, als ik een meisje was geweest, had ze mij Shalenka genoemd. Maar dan was ik waarschijnlijk wel een stripster geworden. En Sandra, als zij een jongen was geweest, was het een Andy geweest.
1: Oké.
0: Ja, ze van nog, hè. Sandra, er zijn wel een pak erger dingen. Toby bijvoorbeeld. Nee, er zijn heel veel mensen die zeggen, Toby is Toby en moet Toby blijven. Dat mag niet veranderen.
1: Oké.
0: Okay. Het is ook wel je brand, hè.
1: Brand.
0: En dat gaat voor de BBC wel makkelijk zijn. Ja, stel je voor dat je zo'n typische... Dat je zo Matthias... Nee, dat kunnen ze nog wel in het Engels. Allee, wat zijn zo'n typische namen? Patrick, Dirk. Oh, dat je Dirk had gegeten. Dat zou toch lastiger geweest zijn voor je buitenlandse carrière. Straks meer Toby Alderweireld, nu de Brusselse buitenring. Ook een ster. Tussen Wezenbeek, Oppen en Diegem staat daar een half uur file. Op de binnenring tussen Beersel en Neerpede, 10 minuten. Ring rond Antwerpen, dat valt daar nog mee. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 21 minuten. Van Sint-Anna aan Linkeroever tot Antwerpen-West, 14 minuten. Richting Gent, van Berghem tot de Kennedy-tunnel, 13 minuten. Naar Antwerpen, ja, op de E313 is het heel de avond lastig geweest, maar nu opgeklaard. Tussen Massenhoven en Wommelgem nog 18 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpen Haven ook 18.

0: Maxime en Hanna mee. Maxime, die van Tinder gegooid is. Dat is wel, dat valt tegen, hè. Zat hij op Tinder om een nieuw lief te zoeken. En dan hebben allerlei mensen hem gerapporteerd omdat ze dachten dat het een fake profiel was. En nu mag jij niet meer op Tinder. Zit jij op Tinder, Toby?
1: Nee, ik zit niet op Tinder.
0: Dat mag niet van thuis.
1: Dat mag niet van thuis. Maar ik heb er ook nooit op gezeten, dus ik ken het... uiteraard ken ik het fenomeen wel, maar...
0: Ja, het is een dating
1: nooit
0: site.
1: Nooit op gezeten, ja, nooit.
0: Ja, Maxime, hij zal dus op een andere manier aan een lief moeten komen.
2: Ik was ouderwets. Met Tom de Kok.
0: Ja, gewoon een keer op café gaan.
1: Voilà.
0: Zoals vroeger.
1: Ja.
0: Hoop jij je vrouw leren kennen eigenlijk?
1: Ook online.
0: Dat zit het toch.
1: Maar wel via een gemeenschappelijke vriend, zal ik zeggen. Dus ja, dat toch wel.
0: Sociale connecties.
1: Yes.
0: Toby Alderweireld in de studio. The man, the legend. En ook wel deelnemer van De Verraders. Ik ga het misschien nog even laten horen. Onze spoiler-alarm, dat ik voor ik het uitspreek, weer niemand tegen mij in het harnas jaagt.
3: Spoiler alert!
0: Voilà. 3, 2, 1. Toby is vermoord.
1: Ja.
0: Hij is dood. Ja, het steekt. Hij heeft dus heel veel van De Verraders niet live mogen meemaken, maar hij ontdekt het nu samen met ons op televisie. Maar toch heb je daar kennis gemaakt met 18 andere mensen en Ruben van Gucht.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, sorry Ruben, we love you. Ja. Maar als jij ermee mag lachen, wij ook. Nee, het is met 19 andere mensen kennis gemaakt, van wie we helaas ook van één iemand afscheid hebben moeten nemen ondertussen, ons Margriet.
1: Ja.
0: En ik vraag aan iedereen die hier van De Verraders passeert het volgende. Kies uit die 19 mensen een teammate, een soulmate en een eliminate. Dus een teammate is iemand waar je van zegt, als ik nu volk zoek om zo nog eens iets mee te ondernemen, of ik stel een voetbalploeg samen, dan pak ik die. Soulmate is echt iemand met wie je de rest van je leven naar een onbewoond eiland wil verhuizen, stel nu dat je vrouw en kinderen niet zouden bestaan. En eliminate is degene waarvan je zegt, de volgende keer stem ik die er als eerste uit, dan mag die gaan. Met wat wil je beginnen, Toby?
1: Goh, eerst met teammate, dan zou ik voor Kurt gaan, want die wou super graag rollen daar op onze
0: Kurt.
1: En ik heb hem aangepakt. Dus
0: hij gaf je wel veel complimenten, heb ik gehoord.
1: Dus dat, voilà, en dat hoor ik heel graag. Dus vandaar,
0: Kurt. Goeie keuze, vind ik wel. Ja, allemans vriend, tuurlijk. Ja, dan heb je nog soulmate of eliminate, dat zijn twee uitersten.
1: Oh, die soulmate. Ik heb er ook niet zo heel lang in gezeten. Hè. Ik vind dat moeilijk, hè, soulmate.
0: Ja, maar zo, wie heb je daar leren kennen dat je denkt van, vind ik nu echt fijn dat hij in mijn leven gekomen is?
1: Oeh, ja, dan ga ik toch over mij kijken, ja.
0: Dat
1: is niet te gemakkelijk. Nee, ik vind dat wel. Je weet dat ik nu niet lieg, denk ik wel. Dat we een goede connectie hadden, sowieso.
0: Dat is wel waar, ja, nog altijd. Ja,
1: zeker.
0: Gevoel. Voilà. Ah, heerlijk. Okay, ja, ik word een beetje rood en dat gebeurt nu bijna nooit. En dan heb je nog die mottige eliminate.
1: Ja, het is omdat ik iemand moet kiezen, maar dan kies ik Ginny, want die heeft op mij gestemd.
0: Dat is waar.
1: Waarom?
0: Garmin is vandaag uit haar partij gezet ook. Dat is niet zo. Of zat in het nieuws. We love you, Ginny. Ja. Echt, dat was maar een spel.
1: Ja.
0: Ondertussen blijven hier alternatieve namen binnenkomen. Christel heeft een foto doorgestuurd van haar chihuahua. Die zegt, mijn 6-jarige chihuahua heet Toby.
1: Oké.
0: Okay. Dus
1: wat heeft die chihuahua verkeerd gedaan?
0: En Dirk zegt, och Toby, met dat je naar Engeland trekt, wees blij dat je niet de kok heet met je achternaam. Ja, want dan had hij pas met een groot probleem gezeten.
1: Dan had ik dat moeten aanpassen. Dan had ik een artiestennaam moeten voorzien, denk ik.
0: Misschien daarom dat ik nog niet in het buitenland ben doorgebroken. In elk geval, zo meteen nog één kans als je nog vragen of complimenten voor Toby hebt of een alternatieve naam voor hem, want hij sukkelt zo'n beetje met zijn voornaam. Nu nog welkom in de Joe-app. Straks is hij weer helemaal weg. En straks is het ook aan jou 150 euro te verdienen in de 15 seconden quiz. Ik zal je nog voor 6 uur zeggen wat je moet doen om daaraan deel te nemen.
2: Vanavond live voetbal bij VTM. Met België en Frankrijk in de UEFA Nations League. En bij VTM 2 is Queen Latifah de goeie die vecht tegen onrecht in The Equalizer. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers van Life!
4: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
7: Slim? Waar is daar nu slim aan?
8: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
7: Huh?
8: Met ramen van de Keunink kiest je slim.
7: Hoe?
8: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
7: Dat is inderdaad slim.
8: Ja, hè?
7: Laat nog eens horen.
6: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
5: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
9: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
11: Schud je brein wakker met Puzzle Fit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzle Fit app en train je brein.
12: Good times. Great music. Tom de Kok.

0: 80s, Joan Jett and the Blackhearts. I love rock and roll. Allee vooruit, 10 voor 6. Het is aan u. Als je zo meteen 150 euro wil scoren in de 15 seconden quiz, dan moet je natuurlijk eerst in die quiz binnengeraken. Dat kan door nu 15 seconden in een berichtje te typen en door te sturen in de Joe-app. Dan haalt de computer er zo meteen één lucky bastard uit die je mag strijden voor 150 euro die je mag uitgeven in een Aldi. 150 euro in een Aldi, dat is ongeveer, denk ik, een keurig gestapelde kar. Wat ook minstens, toch? Echt, hoe vaak winkel jij in de Aldi?
1: Af en toe, ja.
0: Toch?
1: Ja, grappig. Zeker.
0: Want er is dus iemand die als alternatieve voornaam voor jou suggereert. Heidi heet ze. Misschien is Aldi Alderwereld ook nog wel tof. Ja, wacht, er zijn er nog.
2: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Ja, Toby liet net vallen dat hij niet 100% tevreden is over zijn eigen voornaam. Ja. Er zijn wel veel mensen die sturen van dat is gewoon de naam die je ouders je gegeven hebben en je moet daar blij mee zijn.
1: Oké. Okay. Ja. Ik kan dat proberen.
0: Dan is er Alexis die zegt, wat denk je van Brabo Alderwereld?
1: Brabo. Niemand mag aan een Brabo komen.
0: Nee. En Wim zegt gewoon Mega Alderwereld. Ja. Ja, hoe vervelend was het om op te groeien in een wereld waarin Mega Toby ook bestond, Toby?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Savannah wel?
1: Zeker wel. Ja. Mega Toby is een legende in Vlaanderen. Dus daarmee geassocieerd worden, dat is alleen maar een compliment.
0: Je vindt dat niet erg. Nee. Dan zijn er ook, eens even kijken, de vragen van Annelies bijvoorbeeld. Die zegt, ik vind dat Toby een workout-programma moet krijgen, zoals de aerobics van vroeger, maar dan wat moderner. Ik denk dat Annelies jou vooral in een heel spannend pakje wil zien, Toby. Maar ze zet er een vraag achter. Wat zou Toby nog zelf willen doen op tv of naast tv? Ja, je hebt natuurlijk de laatste tijd, we hebben het erover gehad, hè. Je hebt eigenlijk echt op werkelijk alles ja gezegd.
1: Ça va. Maar nu ben ik echt in een periode dat ik tegen heel veel dingen nee heb gezegd. Dus je gaat me echt wel een stuk minder op televisie zien. Ja.
0: Dat is jammer. Ja. En er zit wel nog, dat is aangekondigd in de krant, een echte job komt er nog aan.
1: Ja, dat was wel echt een fantastische ervaring. Dat is natuurlijk wel een paar weken achter elkaar nog. Maar voor de rest zal dat wat minder Toby op tv zijn. Ja.
0: Maar jammer, dat is een verlies voor de mensheid. Ja. En wacht, er zijn nog een paar dingen die je niet gedaan hebt. Hè? Er zijn zo een huis verbouwd, in huis gemaakt, dat we jou nog niet zien doen. Blind getrouwd, zei ik net al, heb je ook nog niet gedaan, hè, Toby?
1: Nee, dat staat ook niet op mijn bucketlist. Alles wat heb ik gedaan was supercool. Maar ergens dacht ik van, oké, nu even wat rustiger. Maar alles, als er nog iets komt dat ik zeg van, dat wil ik nog heel graag doen of zo, dan ga ik over nadenken. Ja.
0: Trouwens, je hebt daar straks gezegd dat je op reis wilde gaan, dat je meer van de wereld wil zien. Fetty laat weten dat hij een adresje weet op Aruba waar ze drie dochters hebben die je met heel veel plezier een rondleiding willen geven. Ik weet niet of Shani en de kindjes ook uitgenodigd zijn. Dan is er ook nog, eens even kijken, de vraag van, er zijn een paar vragen over een echte job, maar dat zien we binnenkort allemaal, wat je daar precies... Ja.
1: Mag ik niks over zeggen. Dat is wel spannend.
0: Mag je nog helemaal niks over zeggen. Dan vraagt hier Fabian ook nog, zou je ooit in de politiek gaan als ze het zouden vragen?
1: Ze hebben mij al een paar keer gevraagd.
0: Dat is niet waar.
1: Ja, echt wel. Ja, maar
0: van de juiste partij?
1: De juiste? Goh, dat is het juist. Ik ben niet echt zo partijgericht. Ik heb wel mijn ideeën. Maar ik denk, dan heb je helemaal geen leven meer. Ik denk dat het geen cadeau is om politieker te
0: doen. Maar je moet nog 50 jaar vullen, daar zijn we het over eens. Toby, ik ben zo benieuwd wat dat allemaal gaat worden. Jij moet door naar het Koning Boudewijn Stadion, want daar wordt gevoetbald. Wie tegen wie is het voor de leken onder ons?
1: België, Frankrijk.
0: Ja, en wie gaat er winnen?
1: België uiteraard.
0: Van, dat is de enige juiste ingesteldheid. Ik ging je even nog vragen, want het is de top 2000 stemweek. Mensen moeten stemmen via joe.be. Heb jij geen advies op wie ze moeten stemmen? Maar de waarheid is, we hebben dat eigenlijk al lang geleden opgenomen. En we gaan dat nu gewoon nog eens terug beluisteren. Maar ik je voor nu veel plezier wensen met die fantastische match vanavond. Een hele warme knuffel thuis aan vrouw en kinderen.
1: Zal ik doen, dankjewel.
0: Merci om hier te zijn.
1: Heel graag gedaan.
0: Dat is heerlijk. Tot gauw.
2: De top 2000.
3: Top 2000 stemadvies.
4: Hey, ik ben Toby Alderwereld en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Mr. Brightside van The Killers. De reden is dat ik nog moet denken aan mijn passage bij The Masked Singers in show 2 en dat was mijn favoriete show.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Hey, wat zou je zeggen van 150 euro korting op je volgende Aldi-rekening? 15 seconden sturen in de Joe-app, we maken er werk van. Julie Zabo, die maakt nu werk van het nieuws van 6.
3: Goedenavond. Nog altijd geen akkoord over de Vlaamse begroting. Bij bouwmaterialenproducenten Eternit zijn er zo'n 100 jobs bedreigd en er is gelood voor de beker van België. Vlaams minister-president Matthias Diependalen trok vanmiddag met lege handen naar het parlement. Hij stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag, nadat CD&V-minister Krevits en een kabinetje van Vooruit onbel waren geworden na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens.
4: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
3: Morgen zitten de ministers wellicht opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt dan het debat. De partij Vooruit breekt met de Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit diende daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt niet als een verrassing, zegt collega Karel Latree.
5: Ze is eigenlijk een beetje in onmin geraakt met de partij zelf. En ze had een paar incidenten met de partij, tot met Conor Rousseau. Laatste incident was een podcastopname die ze had gedaan met Tom van Grieken van Vlaams Belang. En het ging er wat te gezellig aan toe. Terwijl Vooruit als strategie heeft heel hard te zijn voor het Vlaams Belang. Dat was de druppel.
3: Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij. Maar door een motie van wantrouwen zou de partij haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Het laat het bedrijf zelf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van al het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag en is er ook te veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. De vijf verdachten van de verijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt nog verder. Ze onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruikt voor zijn aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept de Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar dan precies besproken zal worden, is nog niet bekend. En in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasseploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. Titelverdediger Union neemt het dan weer thuis op tegen Nijlen uit tweede nationale. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog. Minimaal vannacht tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maximaal tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden.
2: Ja, lap. 6:03. En daar straks heel druk op de E313 richting Antwerpen. Dat was toen vanaf Herentals. Dat was een file van meer dan een uur. Die is dan bijna opgelost geraakt. Maar nu is er in Geel-Oost een ongeval gebeurd. Dus hou je vast. Vanaf de Senderlo staat er 3 kwartier file. Richting Antwerpen dus op de E313. Van de Senderlo naar Geel-Oost 3 kwartier. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 30 minuten. Op de binnenring tussen Anderlecht-Zuid en Groot-Bijgaarde 16. En tussen Huizingen en Anderlecht-Zuid 11 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Antwerpen-West naar Borgerhout 19 minuten. En op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Bruksevaart en Evergem 11 minuten daarbij. Verder nergens meer dan 10 minuten aanschuiven.
6: Dit is Joe
1: met Tom de Kok.

0: band Centerfold. 10 minuten over 6. Straks mag jij mee muziek kiezen.
1: De 15 seconden quiz.
0: Maar nu moeten wij naar Knokke-Heist, naar Yara. Yara, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Ja, het is te zeggen, we hadden eerst je mama aan de lijn. Maar die durfde echt onder geen enkel beding mee de 15 seconden quiz te spelen. Hoewel ze
2: nee, ze durft niet. Ze is een beetje bang.
0: Het is toch niet bang van mij, Yara?
2: Nee, gewoon voor, denk ik, op de radio te komen.
0: Ja, het is ook wel heftig hoor, op de radio komen. Neem het van mij aan.
2: Ja, ik heb nu ook wel een beetje stress.
0: Oh, maar Yara, ja, wij zijn het maar. En een half miljoen luisteraars, maar daar moet je niet aan denken. Zeg Yara, jij bent 18, jij zit in je eerste jaar hoger onderwijs, jij bent vroedkunde aan het studeren.
2: Ja, dat klopt.
0: Heb je al baby's ter wereld gebracht deze maand?
2: Nee, nog niet. Nee, jammer genoeg nog niet.
0: Het academiejaar is nog maar een week bezig natuurlijk. Het zou misschien onverantwoord snel geweest zijn. Is dat echt, is dat jouw droom, Lopko, om als vroedvrouw aan de slag te gaan? Of ga je daarna nog ergens onderweg naar iets anders?
2: Dat is zeker wel mijn droom, maar ik ben ook wel nog aan het twijfelen voor verpleegkunde daarachter te studeren. Dus.
0: Het siert jou echt waar dat je op die leeftijd kiest om voor andere mensen te zorgen, Yara.
2: Dank je wel. Mag je echt trots op zijn.
0: En ik zou je met plezier €150 cadeau doen voor die gedachte, maar dat gaat nu even niet. Je gaat ervoor moeten quizzen. We gaan het eerlijk spelen.
2: Ja.
0: Je krijgt... Okay. Ja, ken je 15 seconden quiz? Want je hebt daar nu net een telefoon in je handen gekregen.
2: Ja, ik ken het wel. Ik heb er al naartoe geluisterd.
0: Ja, we even checken. Hoe lang denk je dat de quiz duurt?
2: 15 seconden.
0: Dat is juist, ja. Dat zijn 5 vragen. Yara, 5 vragen. En jij moet gewoon zo snel als je kan antwoorden. Dat is de enige manier. Ja. Dus niet nadenken, het u niet laten voorzeggen door iemand, want dat is allemaal veel te traag. Je moet meteen bam, bam, bam, bam, 5 antwoorden binnen voor de buzzer. En dan heb je €150 verdiend, die je dan gewoon voor jezelf kan houden, Yara.
2: Dank u wel.

0: al niet gegroeid zijn na deze quiz.
1: Nee, jammer.
0: Jammer, jammer.
1: Oh.
0: Ja, dat is niet zo erg. Yara, je bent eens op de radio geweest. Nee. Het was gezellig, hè? Dat moet er nog een klein beetje van bekomen. Lieve Yara, heel veel succes met je studies. Concentreer je vooral daarop. Ik hoop dat die wel beter gaan.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Groeten aan mama. Dag Yara.
1: Dag.
0: Doei, doei. En wij quizzen op zo even bekomen. Quizzen morgen verder voor 200 euro. En we hebben ook nog drie vragen over die we morgen opnieuw kunnen gebruiken. Dus hey, al een dag verlof voor heel de ploeg. Zometeen mag je mee een mailige plaats zoeken. 14 over 6.

0: Cat's Eye, Animal, een plaatje van dit jaar. En ook dat plaatje, ik heb het net gecheckt, kan je terugvinden op de lijst van liedjes waar je voor kan stemmen voor de top 2000 van Joe. Dus als je er iets hebt van, daar mag wat recentere muziek in. Mag allemaal een beetje frisser en nieuwer. Wij houden u niet tegen. Je moet gewoon deze week stemmen, want het is de top 2000 stemweek. En als je niet oppast, kan je er zelfs iets aan overhouden. En ik bedoel niet een stijve nek, maar misschien wel een leuke prijs. Ga gewoon even naar joe.be en check.
1: Melige maandag.
0: De Joe-app ook even, als je nog toch bezig bent. Dan kan je mij meteen ook een bericht sturen, want ik ben op zoek. Het is maandag en dan rond dit uur. Dan vieren we altijd dat het maandag is met de grootste stroop die er uit je radio kan weerklinken. Welke plaat was voor jou de ultieme slow of tegelplakker op vijfkes vroeger op de TD's? Waar blijd jij je ogen wel eens op uit hun kassen? Wat vind jij heerlijk om mee te kwelen qua break-up song? Laat het mij weten in de Joe-app. Ik kies er zo meteen eentje uit.
1: De Top 2000. Top 2000 stemadvies.
2: Hey, ik ben Guy Swinne en mijn ultieme nummer 1 voor de Top 2000 van Joe is London Calling van The Clash. Omdat dat een fantastische rockplaat is.
3: London Calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down.
1: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
3: Dit is Joe. Take my love.
4: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s.

0: vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en To Fabiola. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
1: De mistjedatjes van Connections.
2: Oh my god, ik ben net terug van New York.
3: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
2: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
2: Nee, ook gemist.
3: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
2: Nou, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
3: Het verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
0: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Goeiedag meneer. Wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise. Hm? En dan ook nog 2...
6: Wat is dat alles, meneer?
7: Geef mij ook nog 1...
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op te eten, of?
7: Nee, het is voor...
8: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Dit is Joe.
12: Met Tom de Kok.

0: Genesis, Jesus, He Knows Me, de muziek waar ik mee ben opgegroeid.
1: Melige maandag.
0: En het is toch redelijk goed gekomen. Eens even kijken. We zoeken een melige plaat. Ik ben hier nog een paar dingen aan het checken. Deze bijvoorbeeld. Ja, ik moet altijd kijken of we die niet een kwartier geleden al eens gedraaid hebben. En of Stijn hem straks niet al in zijn playlist heeft staan. Maar hey, zullen we gaan voor het plaatje van Martien, die zegt... Oh, en José heeft die ook aangevraagd. Doe van Peta Maffay, want... Martien heeft daar... in mijn geboortejaar... precies 43 jaar geleden... haar liefje op leren kennen...

0: Wat een schone tekst, wat een prachtig lied, wat een overgave van Peter Maffay. Doe, en dat is het mooie, beste vrienden, aan hier elke dag samen plaatjes kiezen tijdens de avondspits bij Joe. Dat jullie aan elk van die liedjes herinneringen hebben. En die zijn soms heel mooi, die zijn soms hartverscheurend. Doe blijkt ongeveer van 721 verschillende luisteraars de openingsdans geweest zijn. Bij Vicky waren het haar nonkel en tante, die 50 jaar geleden op Doe getrouwd zijn. En die vorige week met een mini-trouwfeest hun 50-jarig jubileum hebben gevierd en die huwelijksdans opnieuw gedaan hebben. Dus dat is keischoon dat we dat nu dan toevallig draaien dankzij Martien, die trouwens zegt, ah Tom, ik ben gepakt, zo schoon gezegd van nu, we gaan slowen. Bedankt, lieve Tom. Er is een andere Martien die zegt, dit was ook mijn openingsdans in 1978, maar mijn man is overleden eerder dit jaar. Lieve Martien, namens heel Joe, een heel warme knuffel. Bij Els was het op de begrafenis van haar zus. Zie je hoe zo'n lied dan op verschillende manieren een rol speelt bij mensen? Bij Sandra was het haar allereerste slow toen ze net 15 was, 40 jaar geleden. Dat heb ik niet luid opgezegd, Sandra. En bij Romina de openingsdans van haar ouders. En Chloe, die stuurt, ja, precies, een seniorenzender nu. Tom, sfeerspons, Chloe. Meningen altijd welkom. Ah, zo meteen heb ik ook nog je mening over iets nodig. Zeker als je in een familiebedrijf werkzaam bent of er eentje uitbaat. Maar eerst naar mijn family, naar Julie op onze nieuwsredactie, want die heeft nieuws.
1: Goedenavond. De jongen van 17 uit Tenderleeuw die verdacht wordt van de moord op zijn moeder en zus moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De politie vond gisteravond de lichamen van de twee vrouwen bij hun thuis terug. De moeder was 51, haar dochter 20. De jongen zou hen gedood hebben met een bijl. In Zuid-Afrika is er nog maar eens een vrouwenlichaam gevonden. Het gaat al om het 11e slachtoffer op amper 2 maanden tijd. Dat maakt de politie bekend. Alle slachtoffers werden gevonden in de buurt van de stad Johannesburg. De politie gaat uit van het werk van een seriemoordenaar. En onze Rode Duivels nemen het straks in het Koning Boudewijnstadion op tegen Frankrijk. Het is hun tweede wedstrijd in de Nations League. De eerste wonnen ze al van Italië met 0-2. Dat was ook de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels moeten het straks doen zonder Leandro Trossard en zonder Mike Benders. Zij zijn geblesseerd. De wedstrijd start om 9:15. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog bij minima vannacht rond 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm en maxima tot 30 graden.
0: Och, dat wordt zo genieten. Ondertussen bericht hier van Inte, samen met heel wat andere luisteraars die ons dat sturen op de E313. Inte stuurt in beide richtingen, verstoord door een ongeluk. Hopen op enkel blikschade. Ja, kan dat hier ook zien op onze filekaarten. Richting Antwerpen is dat ongeval gebeurd in Geel-Oost. Er staat een file vanaf de Senderlo op de E313. 40 minuten file en dus volgens de info die Inte en andere luisteraars sturen in de andere richting ook een kijkfile. Dus zeker en vast oppassen ter hoogte van Geel-Oost dat je niet recht inknalt. Andere files op de... Ja, de spits is nog niet voorbij, mannetjes. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Opem en Diegem 33 minuten. Tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 6 minuten. Op de binnenring van Huizingen naar Anderlecht-Zuid 20 minuten. Tussen Anderlecht-Noord en Jette 13 minuten. Naar Brussel op de A12 tussen Londerzeel in Industrie en domein Levendalen, 10 minuten. Op de E40 van Sterbeek tot Sint-Stevens-Woluwe, 7 minuten. Tussen Zwijnaarden en Merelbeke, 5 minuten. Dan richting Nederland nog op de Antwerpse ring. Wow, eigenlijk heel normaal hoor. Tussen de Legrellenlaan en Borgerhout, 5 minuutjes. Naar Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 5 minuutjes. Daar gaat niemand van achterover vallen. Houd veilig, wees lief voor elkaar. Zeker in die lange file op de E313. En veilig thuis.

0: daar ook in de tweede helft van de top 2000. Dus zo net in het kolommetje van onderaan op 1171. Je kan er nog altijd voor stemmen voor Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Maar doe het deze week en je stem uitbrengen voor de top 2000. Anders doen wij ons goesting volgende week. En dat wil niemand meemaken. Dus doe maar even in de Joe-app of op joe.be. Nog over die doe van Peter Maffay. Gerry stuurt hier een mopje door. Dat ik denk, oh, als je dat met mij gedaan zou hebben, Gerry, maar ik zou je kapot. Die zegt, mijn broer haat het nummer Doe. En toen hij trouwde, hadden hij en zijn aanstaande een andere openingsdans ingestudeerd. Op de avond zelf heb ik bij wijze van grapje aan de DJ gevraagd om de eerste tonen van Doe te laten horen. Stel je voor dat je daar met je bruid klaar staat om erin te vliegen en ze spelen de verkeerde. Ja, fijn, nee, ik zou dat niet overleefd hebben. Maar ik hoop dat jullie nog steeds met elkaar praten ondertussen, Gerry. Over familierelaties gesproken, die zijn uiteraard altijd een beetje complex, maar je kan het ook zoeken. Want dit weekend zijn de 5 nieuwe duo's van Mijn Restaurant bekendgemaakt. Je weet wel, dat programma op VTM, waarbij je dus een restaurant begint met een partner. En één iemand wint op het einde een dikke vette check in de hoop dat je dat restaurant dan ook echt daadwerkelijk kan openhouden. Dat begint binnenkort terug, 6 oktober op VTM. Morgen komt Wim Oproek ervoor langs hier in de studio. Dan horen we wat er allemaal op het menu staat. Maar wat mij meteen opviel, is dat er één duo tussen zit die ja, toch het risico lopen dat daar ja, andere dingen ter sprake komen dan in, bij ja, die andere duo's en koppels. Want het is namelijk moeder en zoon, Kelly en Zeno. Die gaan samen uit Gent, die gaan samen een restaurant beginnen. Is dat nu een voordeel of is dat nu een nadeel? Ik kom uit een familie vol met familiebusiness en ik heb allebei zien gebeuren. Dus ik dacht, ik gooi het even in de groep.
1: 11 minuten, eerlijk.
0: Ja, je moet dat toch kunnen met je familie samenwerken. Dus de vraag is heel simpel, heb je het ooit gedaan en hoe ging dat? Zit je misschien nu nog in de familiezaak? Heb je samen met je moeder of je vader een zaak? Of met een broer? Of met een zus? Of met een... Enfin, zaken doen met familie. Goed idee. Of hard van weglopen. Laat het mij weten in de show-app. Je moet 11 minuten eerlijk zijn. Dat is het principe van wat we hier elke avond doen. 11 minuten lang, dat wil zeggen dat je nog tot 18:50 alleen maar de waarheid mag vertellen. En pas op, want ik weet u te vinden.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
4: Zo zijt gij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
7: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
9: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imoscoopman!
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
14: Good times. Great music.
15: Tom de Kok.

0: Ja, ook al 40. Calirwee. Zo toch?
1: Het gaat snel.
0: In mijn hoofd zit nog altijd zo'n klein...
1: 16?
0: Ze groeien zo snel op.
2: Niet te doen. Ze waren zo grap vroeger, meneer.
0: Ze waren vroeger. Geniet ervan, nu dat nog kan. Het is 12 minuten voor 7. Stijn Smet zometeen op je radio is er komen bijstaan. Heeft cadeautjes bij, gaan we het zo over hebben. Maar we vroegen ons af, ja, het is gebeurd dus. In mijn restaurant dit jaar zit een moeder en zoon die het samen gaan doen, een restaurant openen.
1: Maar dat is ooit nogal gebeurd, hè. In de allereerste editie van mijn restaurant.
0: Moeder, ah, juist.
1: En die hebben toen gewonnen.
0: Die hebben gewonnen?
1: Ja.
0: Dat is waar, die van Leuven.
1: Ja, ja.
0: Dat is helemaal vergeten.
1: Zeker wel.
0: Juist, al goed dat jij er nog bent en nog oplet. Ja, dus kijk, het kan, maar gaat het met Kelly en Zeno uit Gent ook lukken? Dat weten we niet. En vooral, wat zijn jouw ervaringen met business met the family?
3: 11 minuten, eerlijk.
0: Ja. Ik kom uit een soort van maffiafamilie. Iedereen bij ons thuis had een zaak en iedereen hielp iedereen. En het was allemaal in het zwart, denk ik ook. Maar het is zo, ik vind dat heel normaal, zo business doen met je vrienden en familie. Maar dat is niet overal zo. Kende jij de uitdrukking? Met familie moet je wandelen, niet handelen.
1: Ik ken ze niet, maar het rijmt mooi. Yes. En er zit denk ik best ook wel wat waarheid.
0: Er hebben los 20 mensen dat doorgestuurd. Dat blijkt,
1: ah, okay,
0: ja, dat blijkt een staande uitdrukking
1: te zijn. We leren bij.
0: Van mij moet je wandelen, niet handelen. Jimmy zegt, ver van weg lopen, jong. En dan is er, ik weet niet of het iets te maken heeft, maar ook iemand met de naam Jim die ons dit stuurt. Hepla.
4: Dag Tom, ver van weg lopen. Wij hebben een grote financiële kater die 13 jaar later na datum nog steeds voelbaar is. Wow. Plus de familiebanden zijn ja, echt wel helemaal opgeblazen.
0: Ja, dus het kan misgaan. Heb jij er ervaring mee, Stijn, zaken doen met de familie?
1: Nee, want ik kom uit een gezin waar eigenlijk niemand zelfstandig is. En ook in mijn familie zelfs.
0: Ja, verwerkers.
1: Bijna niemand. Ja.
0: Echt? Eng, typisch, heel eng.
1: Typische Vlamingen.
0: Ik raar.
1: Maar ja, het is natuurlijk heel tricky, hè?
0: Ja, je hebt toch veel mensen die dan zo samen met de mama een crash beginnen of zo en daar heel gelukkig mee zijn? Dat kan toch?
1: Dat kan zeker, maar het is gewoon tricky. Zoals in dit geval, wat we net gehoord hebben, als het misgaat...
0: Als het misgaat, ja.
1: Als het misgaat, dan heb je wel echt...
0: Ja.
1: Shit hits the fan, zeggen ze dan.
0: Zeker in zo'n crash, ja. Maar in mijn familie was dat inderdaad... De problemen van die firma's kwamen ook wel in de huwelijken en aan de keukentafel bij mijn grootouders terecht. Dat
1: ja,
0: is wel waar.
1: Voilà.
0: Christophe heeft er leuke ervaring mee. Die zegt, mijn eerste werk, voegwerken 10 jaar lang bij mijn pa, tot hij viel. Ja, dat gebeurt dan soms in een bouw. Dan ben ik voor een baas gaan werken. Toen ben ik zelfstandig geworden, nu al 20 jaar. Een hele carrière achter de rug. Maar hij mist het nog elke dag. Christophe, hij mist ook zijn ouders, want ze zijn overleden. Allebei. Mieke stuurt... En dat is wel een mooie deze. 35 jaar samengewerkt met man en 2 zonen. Nooit beklaagd. Soms was er wel iets mis, maar zoals altijd en overal komt het wel weer goed. De zonen werkten ongeveer 20 jaar mee, dus als mama kan je niet beter wensen. Wij waren altijd samen. Ja, als het goed gaat, lijkt me dat wel de max.
1: Ja, daarom. Maar ik vind wel een verschil tussen er echt mee inzitten of bijvoorbeeld geld lenen
0: met
1: aan
0: geld van
1: iemand.
0: De mama.
1: Ja, ja, zoiets. Ja. Dat vind ik nog iets anders. Als je er zelf in zit en het mislukt, ja, dan ligt het... Niet ja. altijd, maar dan ligt het misschien voor een groot deel ook wel bij jou. En dan kun je de ander niet zozeer iets kwalijks.
0: Marita heeft een broer die in de broodautomatenbusiness zit. En ondertussen zijn 2 zonen erin heeft. En ondertussen doen ze bloemen, traiteur, kaas, praline. Alles wat er in die automaten past.
1: Kroketten.
0: Kleine koeien. Klode moeten weer speciaal doen. Maar dat is wel, het is wel een heel goed verhaal. Hij zegt, mijn huidige vrouw die had een bedrijf met haar ex-man. En we werkten gewoon allemaal samen. Dus Claude, zijn vrouw en haar ex-man, als ik het goed begrijp.
1: Dat vind ik wel mooi.
0: Gewoon werk en privé gescheiden houden en dat lukte wel.
1: Maar dat lukt niet bij iedereen.
0: Nee, niet iedereen kan dat. Jij hebt natuurlijk weer je hart en ziel meegebracht naar je werk.
1: Ja, uiteraard.
0: Je hebt een felkleurige... Iets wat rare retro jaren 70 LP mee.
1: Het is wat is het geworden? Psychedelic. Het is, ja, het is Stevie Wonder vandaag.
0: Heb je hem zelf gebatikt? Zo ziet hij eruit.
1: Batiken. Oh my god.
0: Zo ziet hij er toch echt uit. Dat is er mee. Ja, wat is het plan?
1: Het plan is, de plaat wordt 50 jaar vandaag. Dus we hebben een jubilaris, een gouden jubilee. Ik heb een gouden jubilee in mijn handen. En ik geef daar straks een aantal exemplaren.
0: Je mag dat niet doen, zeggen hoe oud platen en liedjes zijn.
1: Nee,
0: dat is zoals zeggen dat de Carly Rae Jepsen al 40 is. Mogen we niet toe echt.
1: Je was nog niet eens geboren toen die plaat uitkwam.
0: De tijd, dames en heren, hij staat niet stil. En hij gaat vooruit richting 7 uur. Daarna krijg je Stijn Smets All Night Long. Geniet daarvan.

0: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
1: De Max, die had ik nog niet.
0: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
1: Insane, die had ik nog niet.
0: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
2: Het is net 7 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
3: Goedenavond. De verdachte van het familiedrama in Denderleeuw wordt geplaatst in een instelling. Een nieuw slachtoffer van een seriemoordenaar in Zuid-Afrika. En de Rode Duivels spelen straks tegen Frankrijk. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw moet naar een gesloten jeugdinstelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen van 17 wordt verdacht van de moord op zijn moeder van 51 en zijn zus van 20. Hun lichamen werden gisteren bij hun thuis teruggevonden. De jongen zou hen gedood hebben met een bijl. Waarom? Dat is nog onduidelijk. De jongen zou ook zelf de hulpdienst hebben gebeld. In Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam gevonden. Het gaat al om het 11e slachtoffer op amper 2 maanden tijd. Dat maakt de politie bekend. Alle slachtoffers werden teruggevonden in de buurt van de stad Johannesburg. De politie gaat uit van het werk van eenzelfde seriemoordenaar. En onze Rode Duivels nemen het straks in het Koning Boudewijnstadion op tegen Frankrijk. Het is hun tweede wedstrijd in de Nations League. De eerste wonnen ze al van Italië met 0-2. Collega Janko Beekman blikt vooruit.
4: Frankrijk is zeker Italië niet. Dat blijft ook zonder Kylian Mbappé een absoluut topland. Een topland dat het de Rode Duivels nog iets lastiger zal maken dan Italië, vermoed ik. Maar ik wil toch niet te makkelijk over die zege tegen Italië gaan. Mm-hmm. Want ja, de Rode Duivels en Mark van Bommel hebben daar gewoon echt een heel goede indruk gemaakt.
3: De Rode Duivels moeten het straks doen zonder Leandro Trossard en doelman Mike Penders, want ze zijn geblesseerd. De wedstrijd start om 9:15. Vanavond wisselen bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog bij minimaal vannacht rond 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maximaal tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag, wel nog warm tot 27 graden.
2: 5 files staan er op dit moment nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin op de Brusselse ring. Eerst de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem, 26 minuten erbij. En dan de binnenring tussen Beersel en Zelk, een half uur extra. Dan gaan we door naar de E313 richting Antwerpen tussen Tessenderlo en Geel-Oost, plus 18 minuten. Komt daardoor een eerder ongeval, maar dat is net afgehandeld, dus die file zal snel oplossen. En dan staat er ook nog eentje op de E314 richting de Nederlandse grens. Tussen Holsbeek en Aarschot moet je er een kwartier bij rekenen. Komt daardoor een ongeval waardoor de linkerrijstrook is versperd. Als je op dit moment nog in een andere file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
5: Dit is Joe met Stijn Smits.
2: Liefhebbers van Stevie Wonder die hebben een extra reden om te luisteren naar Joe, want straks geef ik video.

In het bovenste kwart van de Joe Top 2000 vorig jaar 450 Marillion en Kaylee. Vinyls van Stevie Wonder vandaag te winnen dus. Maar zo meteen spelen we ook nog een potje Movie Match waarmee je misschien gratis naar de bioscoop kunt. En ik heb ook nog een pak topplaten van Novastar bijvoorbeeld. En Justin Timberlake, die komt er ook nog aan. Eerst een zeer fijne samenwerking tussen Melanie C. Dat was de eentje van de Spice Girls. En Lisa Left Eye Lopez, dat was de L van TLC. Never Be The Same Again.

0: Nova Star en Wrong blijft zo'n zalige plaats, stuurt Christophe uit Schelle in de Joe-app. Brings me back naar Rock Werchter vroeger, een jaar of 25, 26 geleden. Zal wel eens kunnen, want die plaat is van 99 alweer. Stond vorig jaar trouwens ook in de Joe Top 2000 op 1039.
1: De Top 2000.
0: Want we zitten nog maar helemaal aan het begin van de stemweek van de Joe Top 2000. De stemming is sinds afgelopen vrijdag open. Nog tot en met zondag. Nu zondag heb je tijd om je persoonlijke toplijstje in te dienen. Maar ik zou daar gewoon niet te lang mee wachten. Gewoon meteen doen. Tot 10 songs kun je selecteren. Maar gewoon een top 3 is ook al goed. Dus je hoeft niet die hele top 10 in te vullen. 3 platen is voldoende. En zo kun je meestemmen met de Top 2000. De hele week lang geef ik ook wat inspiratie. Als je niet helemaal weet hoe je die top 3 of top 10 moet vullen. En we blikken ook af en toe nog even terug op records van vorig jaar. Weet jij bijvoorbeeld nog welke vrouwelijke solo-artiest vorig jaar het hoogst aantal noteringen had? Ja, eens even over nadenken. Wie zou dat kunnen zijn? Céline Dion misschien? Kate Bush? Geen van beide. Wie dan wel? Wel, het was Tante Tina. Tina Turner. Zij had 17 noteringen vorig jaar, waarvan de best de hoogste was op 17. Nu, ik ben niet helemaal eerlijk, want Madonna had ook 17 noteringen in de editie van vorig jaar. Maar Tina Turner had er ook nog eens 3 aan de zijde van Ike. Dus ja, dan was Tina Turner eigenlijk met 20 noteringen toch min of meer de queen van de Joe Top 2000 van vorig jaar. Je krijgt ze nog eens met Steamy Windows.
1: Dit is Joe.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Yellow. Oh, zalig, hè.
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
11: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei.
11: Ja, wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Ik ben het beu!
12: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe ver door, lievers?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
13: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
14: Dat is Imo!
15: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Amai, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelcubus in je brievenbus.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: De hits en klassiekers die jij graag hoort, de hele dag lang. Dat is Joe. Justin Timberlake kreeg je en Rock Your Body.
1: Movie Match.
0: En zo zijn we weer in de bioscoop beland. En jij kunt daar binnenkort ook belanden, op onze kosten dan nog wel. Want ik heb weer een nieuw stapeltje filmtickets klaar liggen voor deze week voor Movie Match. Vier daarvan kunnen vandaag bij jou terechtkomen als je mij in de Joe-app kunt vertellen in welke film het nummer dat ik zo meteen ga spelen gebruikt werd. Dus als je de titel van die film weet, stuur me dan die titel door in de Joe-app.
1: Movie Match.

0: heerlijk nummer uit een al eerlijk, even heerlijke film. Son of a Bitcher Man van Dusty Springfield. En die al even heerlijke film, hoe heette die ook alweer, Steven?
1: Pulp Fiction.
0: Ja, zeker. Pulp Fiction uit 94 met John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman. Eentje van Quentin Tarantino. Dat is een van mijn favoriete regisseurs. Kun jij zijn films ook wel smaken, Steven? Of...
1: Ja, het merendeel wel, ja. Ja, actie en goede anekdotes altijd, dus ja.
0: Zeker, ja, heerlijke dialogen kan die man schrijven. Zo'n films zijn soms misschien een klein beetje te lang daardoor, door al dat geleuter, maar het maakt het op zich wel fijn. Hey Steven, ga je regelmatig naar de film?
1: Ja, toch één keer om de twee maanden probeer ik toch te gaan, ja.
0: Ah kijk, en dan kan dat nu een aantal keer gratis, want de 4 filmtickets, die zijn voor jou. Veel plezier ermee, dag Steven.
1: Dankjewel.
0: Dag, joh. Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Hoeveel files heb ik nog op dit moment? Dat zijn er nog, ga even refreshen, 4. 4 waar je meer dan 5 minuten verliest. Ga eerst naar de Brusselse ring. Eerst de binnenring tussen Dilbeek en Jette plus 21 minuten. En tussen Vorst en Dilbeek plus 7 minuten. Dan gaan we naar de buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. 17 minuten extra. En aansluitend tussen Diegem en Machelen, Woluwelaan. Nog eens 7 minuten. En dat waren ze allemaal al.
2: Stijn Spits.

René Froger. Hij had later dit jaar een heel groot concert gepland voor zijn 65ste verjaardag in Ahoy in Rotterdam. Maar dat heeft hij onlangs moeten annuleren wegens gezondheidsproblemen. Hij heeft namelijk een auto-immuunziekte die zijn spieren en dus ook zijn stembanden aantast, waardoor hij zich momenteel niet zeker genoeg voelt om op te treden. De filmtickets die zijn weer de deur uit. Vandaag was Steven de geluksvogel van Movie Match. Morgen nieuwe kansen. Dan zoeken we een film waarin alles gedanst werd, terwijl dat eigenlijk niet was toegelaten. Dat is voor morgen. Voor nu is het Roxette, Sleeping in My Car. You

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hey, ik ben Hannelore Simoens en onderweg naar de wedstrijd, wat dus heel veel is, luister ik heel graag naar mijn nummer 1 voor de top 2000. En dat is Beat It van Michael Jackson. Voor mij nog altijd de plaat om op te kunnen dansen. En eigenlijk ook echt een familiemoment. Dat is echt het nummer toen Michael Jackson de shows uitbracht, waarbij dat iedereen, mijn onkels en tantes en grootouders, samen voor de tv gingen zitten om die shows te bekijken. Dus voilà, Beat It van Michael Jackson.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is
2: Joe. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie...
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
7: Was dat alles, meneer?
8: Geef mij ook nog 1.
7: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op het eten? Of?
8: Nee, het is voor...
9: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

heeft toch wel een aantal fijne nummertjes gemaakt. Dit is er eentje van George Ezra en Anyone For You. Op dit eigenste moment is de AB in Brussel aan het vollopen met mensen met een hart voor ethisch muziek. Want Alison Moyet die treedt daar vanavond op. De stem van Yazoo en talloze solo-hits. Maar ze heeft beloofd dat ze al die hits van Yazoo ook zeker zal spelen. Dus het wordt daar een topavond voor wie tickets kon krijgen, want die waren gewild. Het concert was heel snel uitverkocht. Dit is Alison Moyet. Is This Love?

Aswa Den Shine. En nu nog eens een band die vorig jaar 6 keer een plaats in de Joe Top 2000 kon veroveren, waarbij Africa de hoogste notering was op 8. Maar ook deze stond erin op 344. Dit is Toto en Rosanna.

0: Zometeen bij Joe.
1: Stevie Wonder komt eraan, je weet wat dat betekent. Dan gaan die vinyls zo meteen ook de deur uit. En we gaan ook nog wat met de heupen wiegen op deze van Shakira.

0: 8 uur geworden ondertussen. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. De verdachte van het familiedrama in Denderleeuw moet naar een gesloten instelling. Al 8000 ebola-besmettingen in Congo. En onze rode duivels beginnen over 3 kwartier aan hun moeilijke wedstrijd tegen Frankrijk. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf nog de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen hebben toegegeven dat hij zijn mama van 51 en zus van 20 had gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt collega Katrien Sales.
2: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
1: En dan zou hij dus berecht worden als een meerderjarige. Wat de jongen bezielde is nog altijd niet duidelijk. In Congo zijn nu al meer dan 8000 mensen besmet met het ebola-virus. En ongeveer de helft daarvan overleefde dat niet. Blijkt uit nieuwe cijfers. Experten gaan ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers zijn, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land daar. En over minder dan een uur nemen de Rode Duivels het op tegen Frankrijk in hun tweede Nations League-wedstrijd. Na de 0-2 winst tegen Italië vrijdag hebben de Duivels ongetwijfeld vertrouwen getankt, zegt analist Mark de Grijze.
3: De manier waarop dat ze zich vrijdag tegen Italië gepresenteerd hebben, dat was goed. En ik hoop dat ze dat ook vanavond durven en kunnen tegen Frankrijk. Met dezelfde instelling, dezelfde aanpak tegen een betere ploeg natuurlijk. En dat we eindelijk een keer van die irritante, arrogante Fransen kunnen winnen.
1: Aftrap om 9:15. Je kan de match trouwens live volgen op VTM. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog bij minima vannacht rond 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maximaal tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de middag. Het wordt wel nog warm dan tot 27 graden.
0: 2 files op dit moment nog in ons land. Je vindt er eentje op de Brusselse binnenring tussen Groot Bijgaarde en Wemmel. 19 minuten extra moet je daar rekenen. En dan staat er ook nog eentje op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar komen er nog 6 minuten bij.
4: Dit is Joe
5: met Stijn Smits.
0: Straks is er weer een nieuwe One Hit Wonder Battle. En ik ben benieuwd naar de uitkomst, want er zit een nummer in dat

Topplaat toch, hè? Eurythmics en Aretha Franklin, Sisters Are Doing It For Themselves. Erika uit Melzeelen die stuurde net in de app: wanneer deel je die chique vinyl van Stevie Wonder uit? Wel, Erika, ik zie Stevie Wonder al in mijn ooghoek in de playlist staan, dus dat gaat niet lang meer duren. En zometeen krijg je ook weer wat vers Joe Pop nieuws voorgeschoteld. Daarin een straffe en meteen ook pijnlijke prestatie van Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls. Ik heb ook nog heel goed nieuws voor de fans van Rod Stewart. En er zijn een paar grote sterren die afgelopen weekend stevig in de prijzen zijn gevallen. Dat zo meteen in het Joe Pop nieuws. Eerst krijg je nog Van Morrison en dat wondermooie Have I Told You Lately.

0: Shakira. Op dit moment werkt het Europese luik van haar wereldtournee af. En dat doet ze in de Spaanse hoofdstad Madrid. Je kreeg ze nog eens met Whenever, Wherever.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is maandag 28 september. Dit is het Joe Popnieuws met een gekwetste Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls. Madonna die in de prijzen valt. En een verjaardag voor Stevie Wonder. En vers concertnieuws. Want deze Rod Stewart gaat weer toeren. De 81-jarige zanger gaat volgend jaar voor de allerlaatste keer de baan op met de Final Encore Tour. The time has come to say farewell to life on the road, zo laat hij weten. Het is dus de tijd om vaarwel te zeggen aan het leven onderweg. Hij vergeet ook ons land niet. Op 29 mei staat hij in de AFAS Dome in Antwerpen. En ook Ray komt naar ons land. De Britse zangeres werd vandaag aangekondigd als de allereerste headliner van de Werchter Boutique. Op zaterdag 26 juni is dat. Afgelopen nacht werden in Los Angeles de MTV Video Music Awards uitgereikt, oftewel de VMA's. De absolute koningin van de avond was Madonna. Ze sleepte maar liefst 7 awards mee naar huis. Maar ook Taylor Swift schreef daar geschiedenis gisteravond. Ze kreeg er gisteren nog eens 3 beeldjes bij. En opgeteld met alle vorige VMA Awards is ze nu de meest bekroonde artiest aller tijden van de VMA's. Ze won afgelopen nacht onder andere de prijs voor beste video met haar hit The Fate of Ophelia. En die hoofdprijs die droeg ze op aan Dolly Parton, die afgelopen augustus overleed. En doorzetten op karakter, dat is wat Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls momenteel doet. De zangeres stond gisteren met die Pussycat Dolls in Amsterdam. Maar daar ging wel wat pech aan vooraf. Een uur voor een van haar vorige shows kreeg Nicole Scherzinger kokend water over haar been met een ferme brandwonde tot gevolg. Maar de show must go on, schreef ze op haar Instagram. En dus trad ze gisteren gewoon op met een knoert van een brandwonde. En deze Stevie Wonder heeft iets te vieren vandaag. Zijn hitalbum Songs in the Key of Life wordt vandaag 50 jaar. Een gouden jubileum dus eigenlijk. Het werd een gigantisch succes, dat album. En hij won er zelfs een Grammy voor in de categorie Album of the Year. Op dat album staan bekende hits als Isn't She Lovely, As I Wish en Sir Duke. En omdat Songs in the Key of Life vandaag 50 wordt, mag ik 2 exemplaren weggeven. Het is een dubbel vinyl met alle originele songs erop en een paar extra's. Wil je er zo eentje winnen? Geef me dan een antwoord op deze vraag. 1 van die hits op de plaat is dus Sir Duke. Maar over welke Duke heeft Stevie Wonder het eigenlijk? Als je dat weet, stuur me dan het antwoord in de app.
1: Joe Popnieuws.
2: Good times, great music.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Innie Massé en een van mijn ultieme nummer 1's voor de top 2000 van Joe is Radiohead, Street Spirit, omdat dat echt zo'n tijdloos klassiek nummer is waar ik altijd kippenvel van krijg.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
1: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
2: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!

Kijk, wat een toeval. Ass is ook een van die vele hits op Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Dat album dat vandaag zijn 50ste verjaardag viert. Maar die kreeg het hier nog eens in de versie van George Michael en Mary J. Blige. Duke Ellington, dat is de bekende jazzpianist. De Duke waar Stevie Wonder het over heeft in zijn hit. En dat was dus ook het antwoord dat ik wilde lezen in de Joab. Francis Grisson uit Ieper en Charlotte Boetes uit Evergem, die wisten dat onder andere. En die krijgen zo'n exemplaar van Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Ja.

0: Vorig jaar de nummer 5 uit de Joe Top 2000, Journey Don't Stop Believin'. En zou die plaat dit jaar misschien doorstoten tot de top 3? Wie weet wel, de nummer 1. Het ligt in jullie handen nog tot zondagavond. Kun je stemmen voor de editie van dit jaar. Twee files staan er op dit moment nog in ons land. Eentje op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Daar moet je er een kwartier bij rekenen. En dan kom je er ook nog eentje tegen op de A12 richting Brussel. Ter hoogte van Boom komen er 8 minuten bij.
1: Stijn Smits.

0: ben gisteren in het mooie Limburgse Paal een pizzaatje gaan eten in een echte Italiaanse pizzeria. De hele avond lang kwamen daar Italiaanse hits voorbij en deze zat er ook tussen. Gianna Nannini en I Maschi.
1: De Top 2000.
0: De Joe Top 2000, dat zijn uiteraard 2000 songs. En dat betekent natuurlijk dat er zo ook liedjes zijn die er net buiten vallen. En ik wil er deze week zo wel een paar naar voren brengen die zo, ja, misschien toch een extra pushje nodig hebben om in de Joe Top 2000 te geraken. In dit geval opnieuw te geraken. Lady Gaga, die had vorig jaar 6 noteringen, maar Born This Way was daar niet bij. Toch opvallend, want het is een van haar meest iconische hits. In 2024 stond ze er nog wel in met Born This Way, maar vorig jaar ineens geen spoor meer van die hit. Dus als je zo nog wat inspiratie zoekt en je weet niet hoe je toplijstje moet aanvullen, dan overweeg je misschien best nog eens Born This Way van Lady Gaga.
1: Dit is Joe.

2019 kwam ze voor de eerste keer met het nummer binnen in de Joe Top 2000. Dan heeft ze erin gestaan tot en met 2024. Maar vorig jaar ineens helemaal geen spoor meer van Lady Gaga en Born This Way. Misschien dit jaar weer wel, dat ligt in jullie handen. One Hit Wonder Battle. De One Hit Wonders, dat zijn zowat de vallende sterren uit de muzikale kosmos. Zo één heel felle flits. Iedereen heeft het gezien en gehoord in dit geval. En daarna helemaal niks meer. Vandaag heb ik weer twee van die eendagsvliegen tegenover elkaar gezet. Het zijn rustige eendagsvliegen vandaag. En eentje, die draaien we bijna niet meer. Dus ik ben benieuwd welke jullie gaan kiezen. Dit is optie nummer 1. Promise Me van Beverly Craven. Een Britse is dat. En dat was een nummer dat het heel goed deed bij militair personeel. Het kwam namelijk uit in tijden van de Golfoorlog. Waarbij VN-troepen het Iraakse leger probeerden terug te duwen uit Kuwait. En de tekst, Promise Me, You Wait For Me, was natuurlijk heel toepasselijk voor soldaten die toen ten strijde trokken. Daar kun je voor stemmen, maar ook voor deze.

Martin won in 1992 het Songfestival voor Ierland met een lied dat geschreven was door Johnny Logan. Later werd ze in Ierland nog een gevierde tv-presentatrice, dus daar bleef ze in de aandacht. Maar bij ons bleef het toch maar bij één hit en dat was deze Why Me van Linda Martin. Welke van de twee wil je horen? Stemmen doe je in de Joe-app.

Mamma Mia, ABBA en Mamma Mia, dat konden we ook zeggen over de One Hit Wonder Battle in de Joe App, want het ging hard tegen hard. Hier hadden we de keuze tussen Beverly Craven en Promise Me en Linda Martin en Why Me. En dat ging een heel tijdje eigenlijk gelijk op. Ze waren zo wat aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk heeft er toch eentje de voorsprong genomen, maar de voorsprong is niet zo super groot. 60% voor de winnaar, 40% voor de verliezer. Ronde cijfers deze keer, gebeurt ook niet zo vaak. Maar zijn jullie gegaan voor Beverly Craven? Dat nummer dat bij dat militaire personeel heel populair was. En uiteraard ook bij een hele hoop andere mensen. Of die winnares van 1992 van het Songfestival voor Ierland. Dat nummertje dat geschreven werd door Johnny Logan, Linda Martin. En Why Me? We gaan eens luisteren. Dit lijkt me niet op het pianootje van Linda Martin en Why Me. Bijgevolg is het dus natuurlijk het pianootje van Beverly Craven en Promise Me. De winnares van de One Hit Wonder Battle vandaag met 60% van de stemmen.

Pando Ballet en Gold. En wie ook Gold heeft, is dus Taylor Swift. Daarnet zat nog in het Joe Pop nieuws dat Taylor Swift de nieuwe recordhouder is in het aantal VMA Awards. Dat zijn de jaarlijkse prijzen van het Amerikaanse MTV, die VMA's. En daarmee duwt ze een andere bekende artiest van het hoogste schavot. Want tot gisteren deelde ze die plaats met Beyoncé. Maar nu Taylor dus 3 VMA's meer heeft, is Beyoncé dat record kwijt. Je krijgt ze nog eens, Queen B.

0: Zometeen bij Joe.
1: Meteen gaan we nog eens onze lippen tuiten om mee te fluiten met Bob Sinclair. En we gaan ook nog wat cardio doen. Running up that hill. Het is 9 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
2: Goedenavond. De verdachte van het familiedrama moet naar een gesloten instelling. De grote natuurbrand bij Bordeaux is eindelijk gedoofd. En de Rode Duivels spelen hun tweede wedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen hebben toegegeven dat hij zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 heeft gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt collega Katrien Sales.
3: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
2: En dan zou hij berecht worden als meerderjarige. Wat de jongen bezielde is nog altijd niet duidelijk. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd na 2 maanden blussen, dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. En onze Rode Duivels zijn begonnen aan hun tweede wedstrijd in de Nations League. Ze nemen het in het Koning Boudewijn Stadion op tegen Frankrijk. Vrijdag wonnen de Duivels al hun eerste wedstrijd met 0-2 tegen Italië. Tegen Frankrijk staat het nu na zo'n kwartier 0-0. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog bij minimaal vannacht rond 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maximaal tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de middag, wel nog warm dan tot 27 graden.
1: Eén korte file nog, die staat op de A12 richting Brussel. De hoogte van Boom moet je er nog 5 minuten bij rekenen.
0: Dit is Joe met Stijn Smits.
1: Zometeen een lesje Spaans van Juan Luis Guerra. En we gaan ook nog samen terug naar 1988 om te kijken wie er toen op 1 stond in ons land.

Que sí, que no. Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor. Zeg, wat ik altijd het leukste vind aan muziekquizzen is dat je zo soms van die feitjes bijleert die je nog nooit had gehoord. Zo heb ik onlangs geleerd dat ze Kate Bush ooit nog gevraagd hebben om een Bond-song in te zingen. Want wij kennen Moonraker uit de gelijknamige James Bond-film, vooral in de versie van Shirley Bassey. Maar eigenlijk hadden ze het eerst gevraagd aan deze Kate Bush. Je krijgt ze nog eens met Running Up That Hill. It is

0: 0-0 is het trouwens nog altijd in de match tussen België en Frankrijk voor de Nations League. Guus Meeuwis en Van Gant kreeg en het is een nacht.
1: Het Hitarchief.
0: En vandaag zetten we voor het Hitarchief onze vlag neer in 1988. Dat was het jaar waarin George Bush de nieuwe president van Amerika werd. En dan hebben we het natuurlijk over de oude George Bush, hè? George Bush Senior, want zijn zoon met dezelfde naam, die werd later ook nog president. George Bush Senior, die volgde Ronald Reagan op, maar hij kon het maar één termijn volhouden. In 1988, toen was er nog geen VTM op tv en toen keken we nog massaal naar de Nederlandse tv. En toen keken ook heel veel Vlamingen naar de intriges die gebeurden in een Nederlands ziekenhuis in de serie Medisch Centrum West.

0: Drama was dat er altijd. Bram, Esther, Karel en Charlotte, die wisten dat onder andere nog. Jaar later kwam er ook nog een nieuwe versie van Medisch Centrum West, waarin ook onze Kurt Rogiers speelde, maar die original kwam dus uit in 88. En muzikaal, wat viel er op dat vlak te beleven in 1988? Wel, zo zag de top 3 er exact 38 jaar geleden uit.
1: Nummer 3.
0: Het was op een liefdadigheidsfeestje dat Kylie Minogue de andere acteurs uit Neighbours dit lied Little Eva coverde. En dat viel zo in de smaak dat ze dan ook maar als single uitbracht. En zo begon haar bloeiende carrière als zangeres. Ze stond ermee op 3 op 28 september beter 1988.
1: Nummer 2.
0: Yes, and the only way is up. Vorig jaar was dit de nummer 2000 van de Joe Top 2000. Benieuwd of ze dit jaar hoger staat? Ja, lager is geen goed idee, want dan is ze er helemaal uitgevallen. The only way is up is op nummer 2. En wie stond er dan helemaal bovenaan?
1: Nummer 1.
0: Sam Brown. Ze zong ooit nog in het achtergrondkoor van Spandau Ballet. Maar in 1988 scoorde ze ook op eigen houtje een monsterhit. En het was deze Stop.

0: Gloria Gaynor en I Will Survive. Nog één file heb ik op dit late uur. En die staat op de Brusselse ring tussen Strombeek-Bever en Expo. Moet je er op dit moment nog 5 minuten bij rekenen.
1: De top 2000.
0: Ja, de stemweek voor de Joe Top 2000 die loopt volop. En dan is het zo altijd ook wel eens een keertje leuk om terug te kijken naar de statistieken van vorig jaar. Zo is er één song die toch wel wat extra aandacht verdient, denk ik dan. De song die vorig jaar het sterkst achteruit boerde. Min 893 plaatsen. Dat is dus bijna de helft van de Joe Top 2000 achteruit. En daarmee was die song ook de zak van het jaar. En dat was Hey Brother van Avicii. Dat is jammer, want het is eigenlijk helemaal geen slecht nummer. Dus misschien dat je dat nummer toch wat extra liefde moet geven deze keer. Zodat het terug omhoog gaat in de Joe Top 2000 van 2026. Stemmen kan op dit moment. En dat kan nog tot zondagavond. Maar wacht gewoon niet tot zondagavond. Doe het gewoon nu al. Zoek je meest favoriete platen bij elkaar. Ga naar joe.be of naar de Joe-app en vul daar je toplijstje in. En dan bepaal jij mee hoe de top 2000 van Joe er dit jaar uitziet. En denk er dus aan, die zak van vorig jaar, stuw die gewoon een klein beetje hoger. Hey brother, Avicii.
1: Dit is Joe.

0: vorig jaar dus 893 plaatsen achteruit. Hopelijk is het bloedbad dit jaar ietsje minder groot. Hey Brother van Avicii.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: We zijn 9:30 ondertussen al ruim gepasseerd. Dat betekent dat ik heel erg dringend op zoek moet naar de ideale plaat om dit programma af te sluiten. Dat mag iets zijn uit de Joe Top 2000 van vorig jaar, maar dat moet niet per se. Je mag kiezen wat je wil. Wiltura bijvoorbeeld, of Simple Minds, of Kylie Minogue, of Deep Purple. Het mag echt werkelijk alle kanten op gaan. Dat heb ik het liefste. Dan heb ik veel genres om uit te kiezen. Suggesties voor de lessen zijn de beste, zo vlak voor het nieuws van 10. Die zijn welkom in de Joe.
1: De lessen zijn de

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hallo, ik ben Jan Verheijen en mijn favoriet nummer uit de Top 2000, en dat moet veel hoger komen, is The Ballad of Lucy Jordan van Marianne Faithfull.
2: Het

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: 4 jaar geleden werd deze Coolio een hemelse held. Op 28 september 2022 overleed hij op amper 59-jarige leeftijd aan een overdosis van de pijnstiller fentanyl. Ik had suggesties gevraagd voor de lessen zijn de beste. Ik had bijvoorbeeld Deep Purple getipt. En dat vond Jesse uit Tongeren een heel goed idee. Want die stelde Child in Time van Deep Purple voor. Ja, dat is sowieso een topplaat. Dus die gaat sowieso ook al mee op de lijst.
1: Ik was verliefd op de jef van fysica.
0: Ik zei dat het alle kanten uit mocht gaan. Dat hebben jullie prima gedaan. Warre, die stelde deze bijvoorbeeld voor. De juf van fysica zou ik nog wel eens willen horen op de radio. Van Kleinmans Evangeel. Nee, van Spring. Dat zeg ik nu, Kleinmans Evangeel. Van Spring. Goeie suggestie, Warre. Dus die staat ook.

0: Patricia die wilde graag Celine Dion horen met The Power of Love. Als dat gaat zeker, Patricia. Dus die neem ik ook mee in overweging.
1: Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Je n'ai pas votre argent.
0: Oh, die horen we niet meer vaak. Paul uit spreken gaat precies niet meer. Paul uit Kortemark, die kwam daarmee aandraven. Iets van Zaz graag. Wat dacht je dan van deze Je veux, Paul? Ik steek hem bij in de grote grabbelton.

dat doe ik ook met deze Herlinde uit Meulebeke, stelde die voor. Graag Stan van Samang met een ster. Ja, ook sowieso een topplaat. Dus ik heb nu al een klein beetje keuzestress. Maar heb je nog meer suggesties? Daarom niet beter, maar gewoon andere. Laat ze maar komen, want ik heb nog helemaal niks beslist. Welkom die suggesties in de Joe-app.

0: Let's Get Loud van Jennifer Lopez. Prima plaatje, niks mis mee zoals altijd. Maar het is niet het beste plaatje van de hele avond, want dat krijg je nu.
1: De beste zijn de beste.
0: En daarvoor moeten we naar Sven uit Hamme. Goedenavond, Sven.
2: Goedenavond, Sven.
0: Hoe zag je dag eruit? Heb je wat kunnen genieten van het mooie weer of vast werken geblazen? Of alle twee?
2: Ik heb een beetje alle twee eigenlijk. Vooral gewerkt, maar soms een keer buiten. Ik sta in het vierde leraar bij de kindjes.
0: Ah, je bent een leerkracht.
2: Ja. En dan is dat soms een keer toezicht op de speelplaats. Ah, en ja, dan kun je ook gewoon soms genieten.
0: Zeker, zeker. Is het meester Sven of is het zo met de achternaam bij jullie op school?
2: Nee, het is gewoon meester Sven.
0: Ah, ja, meester Sven. En het vierde leerjaar, plezant?
2: Dat is heel plezant. Ja. Het is een vrolijke band. Het zijn er 26.
0: Oeh, la la la la, Sven. Wat een gigantisch aantal. 26?
2: Oh my god. Vrolijke sareltjes.
0: Dus daarom dat jij nog wakker bent. Je bent nog altijd aan het verbeteren.
2: Ja, en ook mijn half oog naar de voetbal aan het kijken.
0: Ah ja, 0-0 is het ondertussen voor de mensen die het niet aan het volgen zijn. Ja. Hey Sven, welk nummertje wilde jij graag horen deze avond?
2: Love and Bright van King.
0: Ja, dat is echt zo'n 80s classic. Hè? En ik zie dat jij geboren bent begin jaren 80. Dus dat nummer heb jij zo niet heel bewust meegemaakt, volgens mij. Toen was je 5 jaar.
2: Ja. Maar ja, ik hou wel van muziek. En zeker van de 80s muziek. Ja,
0: okay.
2: Dus dat zijn verschillende verzamel-cd's die daar liggen.
0: Ja, omdat dat een tophit is. Hè, dus die stond op heel veel verschillende verzamelaars. Ik ga hem draaien. Nog een heel fijne avond, Sven. En geniet van het voetbal en je verbeterwerk en je plaat.
2: Oké.
0: Dag Sven. Dag.
2: Dag.

0: Het is 10 uur geworden ondertussen. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Europa wil dat de lidstaten meer doen tegen hart- en vaatziekten. Een nieuwe primeur voor SpaceX van Elon Musk. En onze rode duivels zijn bezig aan hun Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk. Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De Commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. Sinds vanavond zijn er opnieuw wegenwerken op de Brusselse ring tussen Stroombeek, Selik en Wemmel. Voor 5 dagen lang wordt het wegdek daar vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet dan over 1 rijstrook, houdt dus best rekening met vertragingen. Overdag is de ring gewoon volledig open. De werken duren nog tot zaterdagochtend 3 oktober. En opnieuw een primeur voor SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Dat stuurde voor het eerst een raket in een baan rond de aarde. En niet zomaar één, het gaat om een Starship-raket, de krachtigste raket ooit, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
2: Ja, dat is toch wel speciaal, want dat is een belangrijke stap voor een raket die gemaakt is om effectief naar een ander hemellichaam te gaan, zoals de maan, of bijvoorbeeld zelfs ooit naar Mars. Dus dan is het natuurlijk een kritieke stap. Je moet tot in de ruimte geraken. En ja, een baan rond de aarde, dat is de eerste basisstap.
1: De missie moest wel vroegtijdig stilgelegd worden. SpaceX spreekt nog steeds van een groot succes. En onze rode duivels zijn bezig aan hun tweede wedstrijd in de Nations League. Ze nemen het in het Koning Boudewijn Stadion op tegen Frankrijk. Vrijdag wonnen de duivels al hun eerste wedstrijd met 0-2 tegen Italië. Tegen Frankrijk staat het nu aan het begin van de tweede helft nog altijd 0-0. Vannacht is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en warm, maximaal tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Joe Easy.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. De Duivels staan nu gedeeld tweede in de stand, samen met Italië. Frankrijk is leider. Vrijdag volgt dan nog tegenstander Turkije. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs, dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn er vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Vandaag kwam het op verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook morgen de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vannacht is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima rond 15 graden. Morgen zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag tot 27 graden dan. Joe Easy.

0: nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug.
2: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
1: Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije. En maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels zelf is dat onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs. Dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn er vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Vannacht is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maximaal tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.